come on.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TVSU keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Kristin Uhr.
1: Guten Abend, beste luisteraar, broeders en zusters. Het is weer zondagavond en tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik ben hier, uw gastheer, van 10 uur 's avonds tot 12 uur met dit mooi programma. Een programma om u te bemoedigen voor de komende werkweek. Dit programma is elke zondag van 10 tot 12 uur in de avond. En vandaag wil ik u zo een beetje bemoedigen om u ook te zeggen dat God u nooit in de steek laat. Oké, vaak genoeg wanneer we om situaties, wanneer we tegen situaties bidden, dan willen we vaak genoeg zo snel als mogelijk oplossingen hebben. Maar God doet alles op zijn tijd en zijn manier. Beste broer, beste zus, ik wil u bemoedigen dat God, onze Vader in de hemel, die ons heeft geschapen, nooit en te nimmer in de steek laat. Zijn hand is altijd boven ons. Het enige wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Beste luisteraar. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: is 11 uur.
1: Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En zoals ik u zeg, of zoals ik u eerder zei, dat God ons nooit in de steek laat. Hij is er altijd met ons. Maar wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Als we kijken, toen Petrus op het water liep, was zijn focus op Jezus. Maar het moment toen hij zijn ogen weghaalde van Jezus en hij naar de storm keek, naar die golven keek, begon hij te zinken. En zo is dat ook in ons leven. Wanneer we gefocust blijven op Jezus, dan krijgen we die rust, we krijgen die moed om verder te gaan. Want het moment dat we naar onze problemen kijken, dus we halen onze focus weg van Jezus en we kijken naar die golven, we kijken naar de situatie in ons leven, we kijken naar de problemen in ons leven, dan beginnen we mismoedig te worden. We kregen dan geen zin meer om te bidden. We kregen geen zin meer om te lachen. We kregen geen zin meer om met onze medebroeder en zuster te communiceren. Dat is omdat we naar onze situatie kijken. God zegt in zijn woord, kom allen die belast en vermoeid zijn. Ik zal u rust geven. Geef mij uw juk en ik geef u mijn juk. Dat zijn de woorden van Jezus in het woord van God. Hij roept tot ons om op hem te vertrouwen, om onze situaties en problemen in zijn hand te leggen. Onze ziektes ook. Hij wil ons genezen, hij wil ons helpen, maar wij moeten hem ook aanroepen en boven alles ook gehoorzamen. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Yeah, beste broer, beste zus. Ja, zo zijn wij zoetjes aan het einde gekomen van dit mooie programma. You Raise Me Up. Het is zo'n programma hier op de radio van Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Voor de mensen die live willen streamen, die kunnen dat ook doen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u live radio streamen en u kunt ook live tv streamen. En indien u tv nog niet kan ontvangen in uw woonkamer, dan wil ik u vragen om uw tv dan autosearch te scannen. Het liefst, misschien is het beter om in de avonduren dat te doen. Maar bij autosearch moet je hem wel pakken. Ja, even voor informatie, we zijn met een nieuwe zender begonnen. Dus het kan hoogwaarschijnlijk zijn dat u vroeger wel Shalom kon ontvangen, maar nu niet. Dus ik wil u dan vragen om uw tv te scannen met autosearch en dan probeert u hem. Indien het niet lukt, dan horen wij dat graag van u. Bij de administratie kunt u gerust bellen via de administratie. Wij zijn wel open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 4. Ik had het zo erover dat God bij ons is en hij een relatie met ons wil hebben en hij ons nooit in de steek laat. Zo deze nieuwe werkweek ook, beste broer en beste zus. Alles wat u wil ondernemen, alles wat u wil doen, als u keuzes moet maken, leg het in gebed voor bij de Heer en hij gaat u de weg wijzen. Blijf in de rust, laat de situatie u niet overspannen, stressen. Ja, blijf in de rust, vertrouw op God en geloof dat hij u ter hulp zal komen. Laten we in gebed gaan. Heere, mijn God, mijn Vader, ik leg deze nieuwe werkweek in uw almachtige handen. Heer, help ons wanneer wij zwak zijn om weer versterkt te worden. Help ons wanneer we keuzes moeten maken om de juiste keuzes te maken. Heer, vaak genoeg dreigen situaties ons te trekken naar beneden. Maar u bent machtiger dan de situaties. U bent groter dan welk probleem dan ook. Heer, ik wil elke broeder, elke zuster die nu luistert naar dit programma in uw machtige handen leggen. Deze nieuwe werkweek, dat u met ze mag gaan, dat u met ze mag zijn, dat u ze mag leiden, Heere God. Degenen die in een situatie verwikkeld zijn, Heere God, vraag ik u, Heer, om te voorzien in oplossingen, Heere God. Voor degenen die ziek zijn, Heere God, dat u ze mag genezen, o Vader God. Dat u genezende hand op hun mag leggen, Heere God. Voor degenen die bedroefd zijn, Heere God, dat u ze mag versterken met troost. Heer, zo leg ik elke luisteraar in binnen- en buitenland in uw machtige handen. En dat is ook een gezegende avondrust mag geven, Heere God. Vader, zo leg ik dit alles in uw machtige handen. In Jezus' naam. Amen. Zo, beste broer, beste zus. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik was hier uw gastheer van 10 tot 12 uur. En zo de Heer dat goed, ja, zo de Heer leidt, dan hoort u mij weer komende zondag op dit mooie station Radio Shalom 94.5 FM, Your Daily Inspiration. Ik groet en ik wil zeggen, gaat u deze werkweek met de Heer elke situatie tegemoet en kom als overwinnaar uit de bus. Met hem zijn wij meer dan overwinnaar. We zien de avond en een productieve werkweek toegewenst. Bye bye.

recession.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Nou, mijn vinger komt vast hier.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Dank u wel, Heer. Dank u wel, Koning der Koningen en Heer der Heren, dat u die weg gegaan bent voor ons. Dat u die weg gegaan bent voor ons aan het kruishoofd van Golgotha, om ons terug te brengen naar het hart van de Vader. Om de Vader aan ons te openbaren, zodat wij mogen weten wat de waarheid is, wie waarachtig God is, en mogen kiezen en leven. Omdat u die bent de weg, de waarheid en het leven, ons brengt tot de volheid van ons zijn hier op aarde. En we danken u daarvoor. We danken u, Vader, dat u ons verzegeld hebt met uw Heilige Geest. De Geest der belofte. Dat u ons met uw Geest heeft nadertrekt tot de bestemming die u met ons voor heeft. Wanneer we uw Geest horen volgen en hem ons laten leiden. We danken u, Heilige Geest, dat u niet opgeeft om ons te brengen tot het hart van de Vader. Dat u niet opgeeft om Christus aan ons openbaar te maken, omdat we hem mogen kennen in de rechte kennis. En u mogen kennen. Ik bid in het bijzonder in een tijd als deze, Heer Heilige Geest, dat wij steeds fijngevoeliger worden voor uw leiding. Dat wij steeds fijngevoeliger worden om een geest van onderscheiding te hebben. Om te onderscheiden waar het op neerkomt. Maar ook dat we elkander kennen naar de geest. Als kinderen Gods in dit land. Omdat we elkaar mogen bemoedigen, mogen opbouwen, mogen toerusten. Mogen vermanen. Omdat we werkelijk als één Christus mogen zichtbaar maken. Vader, we bidden op dit moment voor alle kinderen die u geroepen heeft, die ja hebben gezegd tegen Jezus als Heer en Koning, die u geplaatst heeft in posities, in de regering, in posities, leidinggevende posities, posities, Heren, waar ze invloed hebben om anderen tot opbouw te zijn, om anderen te leiden. Zo bid ik, Heren, dat in deze tijd we bewust mogen worden, Heren, dat uw wil is dat we zijn, Vader God, uw wil is dat we zijn als de Zoon, dat ook in ons karakter Christus gevormd wordt. Omdat we werkelijk het licht zijn. Het licht voor Suriname. Omdat de velen die u niet hebben aangenomen als Heer, tot erkentenis mogen komen van de waarheid. Omdat ze Christus zien in ons. Omdat Christus in ons gevormd wordt. Zo bid ik, Heren, samen met mijn broers en mijn zussen die met me meebidden, dat dit een tijd mag zijn, Heren, dat het karakter van u in ons gevormd wordt. Dat het niet langer zal zijn dat we met de mond beleiden, maar dat onze handelen en onze wandel, ons karakter, onze daden niet in overeenstemming zijn met wie u bent en wie wij behoren te zijn in u. U roept ons op, Heren, in uw woord, om heilig te zijn, want u bent heilig. Dat we ervoor kiezen om dat heilig, in de heiligheid te wandelen die u voor ons hebt voorgehouden. En dat het niet langer zal zijn, Heren, dat we uw naam schaden, maar dat het zal gaan worden, Heren, dat mensen zullen erkennen in dit land dat wanneer zij ons zien, dat ze u zien in ons. Omdat onze handel, omdat onze wandel, omdat onze manier van omgaan met onze naaste u uitdraagt. En we die liefde hebben voor elkaar, waarmee u ons hebt lief gehad, zoals u ons hebt opgedragen. Dat bidden wij deze dag, dit moment, dat het tot stand komt in het lichaam van Christus in Suriname. In Yeshua's naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: that you gave your life for me.
1: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen, beste luisteraar. Mijn naam is Jacqueline Bijkerk en deze week wil ik Bijbelverhalen voor u voorlezen. Bij elk verhaal zal ik vermelden welk Bijbelgedeelte aan de beurt is, zodat u het later ook voor uzelf kan lezen. Ik wens u een bijzonder gezegende week toe en mogen u aan Gods hand gaan. Het verhaal is uit Genesis 24, Isaac en Rebecca. Luister goed, zei Abraham op een dag tegen Eliezer, zijn belangrijkste knecht. Het wordt tijd dat Isaac, mijn zoon, gaat trouwen. Maar ik wil niet dat hij trouwt met een ongelovig meisje uit Kanaan. Jij moet op reis naar het land waar ik vandaan kom. Ik wil dat je daar een meisje zoekt voor Isaac. Neem een goede vrouw voor hem mee. De Heere zal je de weg wijzen. Eliezer begint snel met de voorbereidingen van zijn reis. Hij haalt 10 kamelen uit de kudde en bepakt ze met mooie spullen en cadeaus. Als alles klaar is, vertrekt hij. Jaren geleden was Abraham naar Kanaan gereisd. Nu reist Eliezer weer terug. Het is een lange reis. Op een middag komt hij aan bij de stad Haran. Buiten de stad staat een waterput waar iedereen water kan putten om mee te nemen naar huis. Eliezer ziet vrouwen en meisjes de stad uitkomen om water uit de put te halen. Nu moet hij van Abraham een meisje voor Isaac, zijn zoon, zoeken, maar hoe? Voordat hij naar de meisjes bij de put gaat, knielt hij op de grond. Wilt u mij helpen? Bidt hij. Straks zal ik vragen of ik wat drinken mag. Wilt u dan een meisje laten zeggen? Drink maar. Ik zal nog meer water uit de put halen, zodat ook uw kamelen kunnen drinken. Dan weet ik dat u, de God van Abraham, dat meisje aanwijst als de vrouw voor Isaac. Terwijl hij met God spreekt, komt er een meisje de stad uit. Wat is ze mooi! Ze loopt naar de put en vult haar kruik met water. Ze zet de kruik op haar schouder en draait zich om. Maar dan loopt Eliezer naar haar toe. Mag ik misschien iets drinken? Vraagt hij. Gelijk haalt het meisje de kruik van haar schouder. Natuurlijk, meneer, drinkt u toch? Ze vult Eliezer's beker en kijkt naar de kamelen. Ik zal nog meer water uit de put halen, zodat ook uw kamelen kunnen drinken. Ze loopt naar de drinkbakken die er staan en schenkt haar kruik helemaal leeg. Dan loopt ze naar de put voor meer water. Net zolang tot alle kamelen genoeg hebben. Eliezer staat stilletjes te kijken. Het gaat precies zoals hij aan God heeft gevraagd. Dit is het meisje dat God hem aanwijst. Als ze klaar is, pakt hij een gouden ring en 2 gouden armbanden uit zijn tas. En hij geeft ze aan het meisje. Hoe heet je? Vraagt hij. Is er misschien ook een plekje om te logeren bij je familie? Ik ben Rebecca uit de familie van Nahor, vertelt ze. Er is genoeg stro en voer bij ons om te overnachten. Eliezer knielt op de grond. De naam van Nahor kent hij wel. Nahor is de broer van Abraham. Eliezer dankt God dat hij hem de weg heeft gewezen. Maar als hij weer opkijkt, ziet hij het meisje snel weglopen de stad in. Rebecca rent naar huis. Mam! Moet u horen wat ik nu heb meegemaakt, zegt ze. Ze vertelt over de reiziger bij de put die ze drinken heeft gegeven. Ook haar broer Laban hoort haar verhaal. Ze laat de ring en de armbanden zien die ze heeft gekregen. Laban gaat snel naar buiten, de stad uit. Bij de put staat de reiziger die zijn zus de cadeaus heeft gegeven. Kom toch bij ons logeren, nodigt hij Eliezer uit. Bij het huis van Laban en Rebekka worden de zadels van de dieren afgehaald. De dieren krijgen te eten en een plek in de stal om lekker te liggen. Er wordt water gebracht, zodat Eliezer en zijn knechten hun vieze voeten kunnen wassen. Laban laat snel een heerlijke maaltijd klaarmaken. Eet smakelijk, zegt hij tegen de gasten. Voordat ik ga eten wil ik iets vertellen, zegt Eliezer. Ik ben een knecht van Abraham, uw oom. God heeft hem gezegend, hij is een rijke man. Abraham en Sara hebben een zoon gekregen, Isaac. Hij is al volwassen. Eliezer vertelt het hele verhaal. Dat hij een vrouw voor Isaac moet zoeken en dat hij hier bij de stad Haran kwam. Hij vertelt hoe hij God bad om het meisje aan te wijzen en dat Rebekka het precies zo deed als hij in zijn gebed gevraagd had. Mag ik Rebekka meenemen? Zodat ze met Isaac kan trouwen? Laban en zijn vader Betuel knikken. Dit moet het plan van de Heere zijn. Dan is het goed. De volgende dag wil Eliezer vertrekken, maar Rebekka's familie wil eerst nog een paar dagen om afscheid te nemen. Wat wil jij, Rebekka? Vragen ze. Laten we gaan, zegt Rebekka. Haar familie zegent haar en dan gaan ze op reis naar Kanaan, naar Abraham en Isaac. Na dagenlang reizen komen ze in de buurt van de tenten van Abraham. Ze zien een man die in het veld aan het bidden is. Hij staat op en komt hun tegemoet. Dat is Isaac, zegt Eliezer tegen Rebekka. Snel doet ze haar sluier voor haar gezicht. Daarmee laat ze zien dat ze zijn vrouw wil worden. Isaac neemt Rebekka mee naar de tent en trouwt met haar. Dit verhaal staat in Genesis 24. Genesis is het eerste boek in de Bijbel. Ik wil u een paar vragen stellen die u voor uzelf kunt beantwoorden. Hoe heet het meisje dat met Eliezer meegaat? Vraag 2. Wat doet Eliezer als hij bij de waterput aankomt? Vraag 3. Waarom doet hij dat? Volgende vraag.

Van te eten, broer, roept Esau. Jacob kijkt op terwijl hij in de kookpot roert. Lopen zweetdruppels van zijn voorhoofd en zijn haar zit in de war. Schiet op, Jacob. Ik heb de hele dag op wild gejaagd, terwijl jij hier lekker bij de tent bezig was. Geef me wat te eten van dat rode daar in je pan. De twee mannen zijn de tweelingbroers Esau en Jacob. Ze lijken niet op elkaar. Esau is breed en sterk. Hij ziet er stoer uit met zijn behaarde armen en zijn grote baard. Hij is een jager die het liefst buiten in het veld slaapt. Jacob is veel rustiger. Hij blijft bij de tent en helpt zijn moeder Rebecca. Hij zorgt voor het eten en voor het huis. Esau is de oudste. Hij is een minuut eerder geboren. In Kanaan is de eerstgeboren zoon de belangrijkste zoon. Maar Jacob wil liever de belangrijkste zijn. Ik wil je wat linzensoep geven, zegt Jacob, maar niet zomaar. Je kunt het van me kopen. Als je eten wilt, krijg ik jouw eerstgeboorterecht. We spreken af dat ik voortaan de belangrijkste zoon ben. Ik zal dan later de grootste zegen van onze vader krijgen voor hij sterft. Man, wat kan mij dat schelen, zegt Esau. Ik sterf van de honger. Wat heb ik dan aan mijn eerstgeboorterecht? Het is goed hoor, ik zweer het je. Jij bent voortaan de belangrijkste. De jaren gaan voorbij. Niemand denkt meer aan de linzensoep en het eerstgeboorterecht. Esau jaagt op dieren waar zijn moeder heerlijke maaltijden van maakt. Jacob past op de schapen en helpt zijn moeder bij de tent. Na een aantal jaren wordt vader Isaac blind. Hij is oud en hij denkt, ik zal niet lang meer leven. Ik mag de zegen van God, die ik van mijn vader Abraham kreeg, doorgeven aan mijn zonen. Daarom roept hij zijn oudste zoon bij zich, Esau, zijn lievelingszoon. Esau, ik wil dat je op een wild dier gaat jagen, zegt vader Isaac. Maak van het vlees een lekkere maaltijd voor mij klaar. Daarna zal ik je de grootste zegen geven, want ik weet niet hoe lang ik nog zal leven. Snel gaat Esau op pad. Moeder Rebecca heeft alles gehoord. Als Esau zijn pijl en boog pakt, loopt zij naar Jacob. Jacob is haar lievelingszoon. Toen ze in verwachting was van de tweeling, had God tegen haar gezegd dat de jongste zoon de belangrijkste zou worden. Maar als Esau nu de grootste zegen krijgt, wordt hij de belangrijkste? Dat mag niet gebeuren. Snel, Jacob, haal twee bokjes uit de kudde en slacht ze, zegt ze tegen Jacob. Ik zal ze lekker klaarmaken voor je vader. Ga daarna naar je vader en doe net of je Esau bent. Hij is toch blind. Hij ziet het verschil tussen jullie niet. Dan krijg jij de grootste zegen in plaats van Esau. Een uurtje later stapt Jacob de tent van zijn vader binnen. Hij heeft kleren van Esau aangetrokken, zodat hij ruikt zoals zijn broer. Om zijn armen heeft hij de vacht van een geitje geslagen. Nu voelen zijn armen net zo harig als die van Esau. Vader Isaac ligt op bed. Hier ben ik, vader, zegt Jacob met een verdraaide stem. Wie is daar? Vraagt Esau. Isaac. Ik ben Esau, ik heb lekker vlees voor u gebraden, liegt Jacob. Dat had u toch gevraagd? Hoe kun je zo snel terug zijn? Zegt Isaac. Dat komt omdat de Heere mij heeft geholpen, zegt Jacob. Nu misbruikt Jacob Gods naam ook nog om zijn plannetje te laten lukken. Hij wil niet wachten tot God zijn belofte uitvoert. Hij regelt het zelf wel. Kom eens dichterbij, zodat ik je kan voelen, zegt Isaac. Jacob houdt zijn adem in. Zou zijn vader doorhebben dat hij Jacob is en niet Esau? Hij steekt zijn handen uit met daaroverheen de vacht van de geit. Je klinkt als Jacob, maar je voelt zo harig als Esau. Isaac twijfelt, maar toch eet hij van het vlees. Na de maaltijd legt vader Isaac zijn handen op Jacobs hoofd.
Laat God je overvloed geven in eten en drinken.

0: andere volken zullen je knecht zijn en je bent de baas over je broer. Jacob weet niet hoe snel hij weg moet gaan. Het is gelukt. Hij heeft een grote zegen gekregen. Hij is nog maar net weg als Esau de tent binnenkomt. Wie is daar? Zegt Isaac. Ik ben Esau. Ik heb lekker vlees voor u klaargemaakt. Esau? Maar ik heb net al de grootste zegen gegeven. Esau begrijpt dat Jacob zijn zegen heeft gekregen. Hij is woedend. Als mijn vader er niet meer is, dan sla ik mijn broer dood, roept hij. Jacob wordt bang. Hij moet hier weg. Helemaal alleen verlaat hij de tenten van Isaac en Rebekka. Weg bij Esau. Weg bij de rijkdom van zijn ouders die net aan hem is beloofd. Gelukkig laat God hem niet alleen. Als Jacob 's nachts buiten ligt te slapen, ziet hij in zijn droom de hemel opengaan. De Heere belooft Jacob dat hij bij hem zal blijven. Gods verbond met Abraham en Isaac geldt ook voor Jacob. Ik heb een aantal vragen voor u die u voor uzelf mag beantwoorden. 1. Wat betekent het in de tijd van het Oude Testament als iemand de grootste zegen krijgt? Vraag 2. God had beloofd dat Jacob de grootste zegen zou krijgen. Wat had Jacob beter kunnen doen in plaats van zijn vader te bedriegen? Vraag 3. Vind jij het erg als iemand tegen je liegt? 4. Waarom? Ik wens u voor de rest van de dag een hele goede, gezegende dag. En ik adviseer u om deze gedeelten uit de Bijbel voor uzelf te lezen. Zodat God tot uw hart kan spreken door deze verhalen heen. Het zijn niet alleen mooie verhalen, maar we kunnen ook altijd veel leren van de verhalen uit de Bijbel. Tot morgen. Dag!
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
2: Veilig verzekeren, Self Reliance.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
6: Connected
5: naar Osso, affordable for you.
6: Yeah, yeah.
5: Connected naar Broco. Met TVCU Business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
6: Keeping you in touch.
5: Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
6: Connected à la Enjoy affordable connectivity.
5: Still the most affordable. TVCU keeping us in touch.
7: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time, blessing time. Satanische agendas frustreren is ons thema vandaag. En onze thema tekst is 1 Johannes 4 vers 4. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Halleluja. Het is belangrijk, lieve mensen, dat we onze goddelijke autoriteit blijven uitoefenen om satanische activiteiten in onze wereld te dwarsbomen en om hun agenda's te belemmeren tot hun aangewezen tijd. Halleluja. 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 zegt, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. Iemand die hem nu weerhoudt, verwijst naar ons, de kerk, lieve mensen. Wij zijn vandaag de dag de remmende kracht tegen het kwaad in de wereld. Wij zijn de reden dat Satan deze wereld niet kan regeren tot na de opname van de kerk. Satan weet dit. Herinnert u zich nog toen de Heere Jezus in Jeruzalem en Judea diende? De demonen hem toeriepen en zeiden, dat mag u lezen in Matthäus 8 vers 29. Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Dat is wat daar staat. Zij daagden hem uit op tijdsgrond, op juridische gronden. Ze wisten, geliefde, dat hun ondergang zeker was, maar dat het nog niet de juiste tijd was. Ze begrepen tijden en seizoenen en erkenden goddelijke legaliteit. Op dezelfde manier, geliefde, begrijpen wij de juridische autoriteit van de kerk in dit huidige tijdperk. Deze huidige dispensatie is het tijdperk van de kerk, het lichaam van Christus. We lopen niet gelijktijdig met het bewind van de antichrist. Hoewel de geest van de antichrist al in de wereld is, kan hij de kerk niet domineren of onderwerpen. Het woord verklaart, lieve mensen, 1 Johannes 4 vers 4. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Dat betekent dat de kerk de geest van de antichrist en alle satanische krachten en hun vertegenwoordigers heeft overwonnen, overschaduwd en onderworpen, geliefde. Wanneer u dus decreten uitvaardigt en terughoudendheid oplegt over kwade systemen en satanische agenda's, doe dat dan op basis van deze goddelijke legaliteit. Het is perfect consistent met Gods eeuwige woord en zijn woord kan niet worden gebroken. Halleluja. Geen demon kan weerstand bieden als u handelt vanuit het woord en uw goddelijke autoriteit. Nee, heers, regeer, geliefde, en win elke dag met deze waarheid. Houd Satan en zijn handlangers in toom. Beperk ze door uw goddelijke autoriteit in Christus uit te oefenen. Halleluja, halleluja. Geliefde, u heeft autoriteit. Gebruik die. Gebruik die, geliefde. Halleluja. We gaan samen bidden, lieve mensen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u dat u mij het begrip van uw woord en het gezag geeft om het kwade in onze wereld te beteugelen. Ik verklaar dat satanische agenda's worden gefrustreerd door de kracht van de Heilige Geest en dat rechtvaardigheid, vrede en waarheid heersen in de naties. De invloed van de duisternis is verbroken en de kerk van Jezus Christus triomfeert voortdurend in Jezus' naam. Amen. Halleluja, halleluja. Geliefde,
Ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust een bericht sturen. U mag ook altijd bellen, geliefde. Ons nummer is 8646-446. En onze thema nog eens een keer is satanische agendas frustreren. En ik ben Michelle Afzende van Christ Embassy Suriname. Als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik groet u. Ik hou van u. Wees lief voor uzelf. En ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yarechecha Adonai Vishum Recha. Yair Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

En van harte goedemorgen. Het is intussen 6 minuten over 6. Om precies te zijn is het 6 minuten over 6. Vanuit de studio aan de Stadionlaan groet ik je allen in de wonderbare naam van onze koning Jezus Heere Heiland. En van harte goedemorgen van mijn kant uit. Ik hoop ja, op deze mooie maandagochtend nogal wat regen. Dat me een beetje heeft opgehouden. Maar prijs God, ik ben er weer om u te dienen deze morgen. Om u te bemoedigen, om samen met uw radio te maken. De naam is Sabrina Karsojoy Martens-Wignyo, uw host voor deze nieuwe editie van deze week. Dat is dus maandag 15 juni 2026. Ik zit er tot 7:30 natuurlijk. Prijs God dat u lekker heeft geslapen. U verkeert in goede gezondheid. U bent zo goed als wel opgestaan. En ik weet zeker dat er ieder al wakker is. De meeste en de vaste luisteraars, onze Shalom familie, de meeste van jullie zijn al wakker. Ik hoop van harte dat u ook een gezegend weekend achter de rug heeft gehad. En we hadden het afgelopen weekend heel veel regen gehad, tot nu toe ook. Prijs God voor dat regen. Maar nu mag de zon wel even schijnen, dus we bidden voor mooi weer vandaag. Nou, ik ben er klaar voor om u te mogen dienen deze morgen, omdat de tijd ook wel dringt. Intussen is het 6:07 en de tijd wacht niet en de tijd gaat maar door. Ik weet niet hoe u voelt vandaag. Ik voel me een beetje, of ja, ik zal zeggen, gaat wel stilletjes met mij. Prijs God, gaat het wat stilletjes met mij, maar ik hoop dat het goed gaat met jullie. Het is natuurlijk de eerste dag van deze nieuwe werkweek en schoolweek. En ik bid God dat u vandaag uw hart

Ik weet dat de Heer mij sowieso vult met vreugde en vrede. Maar op dat moment dat ik in mijn periode zat, een paar dagen geleden, had ik echt zoiets van, iedere keer als ik een fout maakte of maakte, was ik snel om mezelf te veroordelen. Ja, ik was zo boos omdat ik niet de perfecte christen kon zijn. In die zin, je probeert het zo goed als mogelijk te leven met anderen en zo goed als mogelijk te doen. Maar dan nog vindt men altijd iets op mij. Maar dan nog vindt men altijd iets om te zeggen, ja, het is weer Sabrina. Of ja, het is, of weet je, om te zeggen van ja, je bent een christen, gedraag je naar één. En dat is dus die stem die me achtervolgt iedere keer weer. Je bent een christen, je moet het voorbeeld zijn of geven. Je gaat naar de kerk en weet hoe je anders moet zijn en weet hoe je het verschil uitmaakt. En die stemmen blijven me achtervolgen. U gelooft het of niet, ik ben vanaf het moment dat dat gebeurde met mij, ben ik op mijn knieën gegaan en natuurlijk huilend voor de Heer. Niet voor de mens, want zij gaan inderdaad niets kunnen doen. Maar ik ben op mijn knieën gegaan voor de Heer. Om zijn aangezicht te zoeken en mij die vreugde en vrede te geven. Wat gaf hij me na enkele dagen? De tekst waarmee ik u ook wil bemoedigen, indien u ook in zo'n situatie verkeert. Romeinen 15 vers 13. En dan haal ik hem uit de NBV vertaling. Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. En dit is de tekst die mij bemoedigd heeft, de kracht heeft gegeven en de Heer te vragen om mij die vreugde en vrede te blijven geven. Ik vroeg me elke dag af tot de dag van vandaag wat ik verkeerd doe, waarom ik zo snel boos word op mezelf, omdat ik weet dat ik geen perfecte christen ben of kan zijn. Ieder maakt fouten, uit je fouten leer je. Maar dan lijkt het alsof je het gevoel kreeg van afwijzen. Het gevoel dat ik niet erbij hoor. Waarom ik je liefde ervaar daar waar ik thuis hoor. Het gevoel alsof ik niet geaccepteerd word. U gelooft het of niet, ik ben op mijn knieën gegaan. Ik heb de Heere gevraagd om me tegemoet te komen. En de tekst heeft mij zo bemoedigd. Ik heb God gevraagd waarom ik geen blijdschap in mijn hart kan ervaren. Waarom ik geen blijdschap in mijn hart heb in plaats van verdriet, in plaats van vreugde. Waarom ik geen blijdschap in mijn hart heb in plaats van verdriet. Zoveel vragen die ik Abba Vader gaf. En ik vroeg hem ook, waarom ervaar ik geen vrede? Waarom ervaar ik geen vreugde? Waarom steeds weer verdriet? Hoor ik er niet bij of zo? Wat is mis aan mij? En ik vraag hem om mee te maken tot degene die hij wil. En de Heere geeft mij deze tekst op mijn hart. Hij heeft deze tekst op mijn hart gelegd. De God die ons hoop geeft, zal u in het geloof geheel en al vervullen met alle blijdschap en vrede. En terstond besefte dat ik mij in twijfel had gezet. Ik had me in twijfel gestort. Wat in feite niet mag. Waarvan God mij zeg maar het woord gegeven heeft. Waar hij zegt van waarom twijfel je? Je bent geen mislukkeling. Je bent geaccepteerd bij mij. Je wordt gevuld met vreugde en vrede die ik voor je heb. Waarom twijfel je? Is niet dat ik nu twijfel. Maar dat gevoel kwam me echt vreten van binnen waarvan je weet. Je wil erbij horen, omdat je ook deel bent. Maar dan krijg je aan de andere kant een gevoel van afwijzen. En ik weet dat, terstond besefte ik dat ik mij in twijfel en ongeloof had gestort. Waardoor de duivel dat gaf, of dat zag als een opening in mijn leven. En de duivel die kwelde me met negativiteit, boosheid. En natuurlijk ook wat afwijzing en ongeduld. En ik was echt totaal vergeten dat in God geloven en zijn woord te vertrouwen mij die vrede geeft die me eigenlijk die ik nodig heb en hoop zal brengen en al mijn zwakte overwint. En dat was ik echt vergeten. Maar God

zijn woord gaf mij het antwoord. En dat is de tekst die ik met u deelde daarnet. Jezus houdt zoveel van ons, Jezus houdt zoveel van mij, dat hij mij niet alleen mijn zonde uit het verleden vergaf of vergeef, maar hij kijkt ook vooruit en hij vergeeft me voor de momenten van waar ik zwak was, waar ik twijfelde in hem, waar ik weet dat hij mij die vreugde gaf. Waar ik weet dat ik in de toekomst of in de komende dagen zou falen, weet ik dat hij voorziet in die vreugde die ik nodig heb. Misschien bent u ook in zo'n situatie, in zo'n soort situatie, waarbij u het gevoel krijgt waar u niet erbij hoort of afgewezen voelt of afgewezen wordt. Staat u niet toe dat Satan binnensluipt, want dat doe ik ook niet meer, maar alleen zegt het je en spreekt het je ook aan. Dat gevoel is niet lekker, maar staat u niet toe dat Satan binnensluipt en dit gebruikt als zijn strategie om u af te leiden. Met vragen of ongeloof. Weet je, en dat hoeven we ook niet. En ik wil dit ook niet toestaan. En in Jezus' naam bestraf ik elke strijd, elke aanval of tegenval wat je tegen mag komen of wat je mag meemaken. Weet vandaag dat vrede, hoop en blijdschap paal voor ons staat. Paal voor mij staat. Laten we naar Gods woord gaan en laat het geloof, dat Gods woord ons geloof aanwakkert. Dat het woord ons mag bemoedigen en aansterken. Heer, elke keer dat ik de leugens van de vijand begin te geloven, vraag ik u in Jezus' naam mij te herinneren in al de waarheid, in waarheid in uw woord, Vader God, door in u te geloven. Ontvang ik vandaag vrede en blijdschap van u in Jezus' naam. En natuurlijk weet ik dat ik mijn vreugde en vrede in het woord heb gevonden. En vanochtend toen ik opstond, met het gebroken hart waarmee ik loop, tot de dag van vandaag, zeg ik hem dank u wel, Abba Vader, dat u er bent. Dat ik me alleen op u kan richten, omdat u mij die vreugde geeft en vrede. En al de gebeden natuurlijk, mijn oprechte gebed of gebeden. Hij kent mijn hart. Fouten maken ieder, maar hij weet ook dat ik. Hij voelt ook dat ik gebroken ben en natuurlijk me de tekst geeft en mij de tekst schendt. Maar ik hou vast aan zijn woord. Ik wil u allemaal een mooie, gezegende dag toewensen. Weet u, het is hoe altijd de strategie. Satan heeft zodanige strategie om ons aan te vallen, op welke manier dan ook. En ik sta het niet toe, ik laat het ook niet toe dat hij zit te rommelen en te sjoemelen in mijn leven. Nee, tuurlijk niet. Dus ik verbreek het in Jezus' naam. En ik weet dat de Heer mij vergeeft. De mensen hoeven mij niet te vergeven, maar ik weet dat de Heer mij vergeeft. Maar ik zeg dit, ik hou vreselijk veel van die God die ik dien. Omdat ik weet wat ik van hem kan krijgen. Hij kent mijn hart. Hij kent mijn bedoelingen. Dit allemaal. Maar natuurlijk doe ik mijn uiterste best om ook te veranderen. En ik vraag hem ook iedere keer weer om mij te helpen daaruit. En ook zo u ook als u in zo'n situatie verkeert. En ik wil u blijven zeggen. Geef niet op. De Heer is met ons. De Heer is met u.

in Ayurufu Ambegi. En weet u, ik heb... ja, soms op dat moment wanneer je dus eigenlijk aangevallen wordt... althans, wat ik tenminste, ik zal niet getuigen... of ja, ik zal het wel zeggen, getuigen, ja... dat ik me gewoon niet goed voelde. Ik had echt zoiets in... tot gisteren of eergisteren toe had ik echt zoiets van... gisteren niet het woord die ook gepredikt werd in de gemeente... gemeente Godsrijn viel... had ik echt zoiets van, het is het woord die tot mij spreekt. Maar nog zaterdag, het voor het weekend, het geval dat gebeurd was... of ja, waarmee ik te kampen had, vanaf de dag tot zaterdag... had ik echt zoiets van, ik wil me uitsluiten van de wereld... ik wil me uitsluiten van iedereen. Want toen dacht ik van, nee, dat is ook niet goed. Dan is dat een egocentrisch gedrag, dat is niet wat God wil. Maar er zijn mensen om u heen... die die pijn en verdriet ook met u meedragen en ook... u in gebed opdragen. Dus het is liever niet goed om u uit te sluiten van iedereen om u heen. Ik vertrouw God dat het zeker zal veranderen. Lied nummer 542, God van trouw.

0: En dat was lied nummer 542, God van trouw. En hij alleen kan mij aansterken. Hij alleen kan u aansterken. En wij wankelen niet, nee. En ik wil ook meegeven, dankjewel. Dankjewel dat ik ook eerlijk en oprecht met mijn mensen, met mijn medemensen, ieder mag delen waarmee ik te kampen heb. Omdat ik weet dat ik jullie achter me heb. En ik weet zeker dat de Heer ook mij zal aansterken. En niet te vergeten, het woord heeft me. Dus gisteren tijdens de dienst, ga ik u eerlijk zeggen, waar ik rustig zat. Echt diep van binnen heeft het me geraakt. En diep van binnen heeft het me geraakt. In de auto gezeten begon ik te huilen en ik riep. Al een beetje huilend naar huis. Maar ik vestig me aan Gods woord. En ik zeg, Satan, hier heb jij geen plek. Hier heb jij geen ruimte. Dus zo de moed erop uit mijn leven. En ik ga u eerlijk zeggen. Ik heb jullie gebeden sowieso ook nodig. En ik weet, het is niet makkelijk. Maar jij als christen probeert zo goed als mogelijk te leven. En dan nog in andermans ogen is dat niet genoeg. Maar dan proberen ze de andere kant te kijken. Maar ik weet, ik leef niet voor hem. Ik leef voor hem alleen. Dus voor Abba Vader alleen. En ik wil blijven zegenen met het song van Sissy Winans, Goodness of God. Alhoewel ik hem over 3 minuten ga moeten onderbreken voor onze spotblok en onze dagtekst. Dit is de morning move op deze mooie maandagochtend, 15 juni 2026.
1: For your mercy never fails me.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 15 juni 2026. Zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Jesaja 60, vers 2, het leerwoord. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Johannes 8, vers 12. Het gezang. Daar

0: Fresh Lullafix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with Duppels ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSKS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in de sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Ruby.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are you.
5: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: Het is intussen 6 minuten over half 7. We koersen richting 10 minuten over half 7. Dan is het tijd voor onze kindertjes. En op deze mooie maandagochtend heet ik u allen van harte welkom. En natuurlijk krijg ik de appjes binnen. Onze eerste app is van mama Evie. Ook de groetjes daar, mama Evie. Hartelijk dank en God bless you also. En zuster Cindy die zegt... Ja, goedemorgen, shalom. Noord is wakker. Natuurlijk met de wolkje heel veel regen. Ik denk dat het overal heel veel regent of heel veel neerslag valt. En ze deelt de tekst Psalm 84 vers 12 met ons. God de Heer is het licht in mijn leven. Hij beschermt mij altijd. Hij schenkt vergeving en herstelt onze ere. Mensen die volkomen naar zijn wil leven worden rijk door hem. Gezegend. God belooft niet ons alles te geven waarvan wij denken dat het goed is. Maar wel dat hij ons niet zal onthouden wat goed voor ons is. Hij zal ons middelen geven om zijn pad te volgen. Maar wij moeten zelf lopen. Als we hem gehoorzamen zal hij niets achterhouden dat ons zal helpen hem te dienen. Dankjewel zuster Cindy. Ook aan u de blessings. Familie Carter de Kromme, die is wakker, leiding 11. Morning, lieve zus, God is goed. Hij gaat je nimmer en nooit in de steek laten. Hij kent je en weet waardoor je gaat. I've been there. Dankjewel, zuster Julia. Ook aan u de blessings. And the same gentle hands. Witte Krikkie, die is al wakker. Goedemorgen, zuster Sabrina. One day, G.U. Mooie bemoediging. Wees gezegend. Laat de Heer Jezus met u zijn in al uw handelen en wandel. De blessings aan de hele Shalom familie, Henry. Dank u hartelijk, broeder Henry. Ook aan u een mooie en een gezegende dag verder. Enjoy, everyone. Enjoy the radio station with the right inspiration. Zo zie je dat we niet alleen op de radio of voor gezelligheid met elkaar bezig zijn. Maar elkaar bemoedigen, elkaar nodig hebben in onze gebeden. Elkaar aansterken. En ik heb jullie natuurlijk ook nodig. Eenmaal 24 uur. Iedereen om mij heen. Wat de liefde die ik ervaar vandaag. Amen, amen. Amen, amen. Dank u wel voor de bemoediging, lieve zus. We blijven op God vertrouwen. We zijn vergeven. We zijn niet vergeten. En we zijn geliefd. Dank u wel, zuster Savania. Ook aan u de blessings. Niet te vergeten, onze Hawkins Drive is afgestemd op 94.5 FM. Als u onderweg bent naar waar u moet gaan, op plaats van bestemming, mogen de Heer u veilig leiden. En ook de buschauffeurs, de taxichauffeurs, de blessings aan jullie. De gewapende machten die vanuit het werk komen, de ochtenddienst richting huiswaarts gaan en omgekeerd. De broeders en zusters van de verschillende ziekenhuizen. De leerkrachten en de docenten ook allemaal. Ook aan jullie de blessings. Heel veel zegen vandaag. En dank jullie wel voor jullie geweldige en grote bijdrage die jullie leveren in onze kiddo's hun leven. Dat u mag onderwijzen in alle liefde. Zuster Florence die is heel vroeg op de been. Goedemorgen, geliefde zus Sabrina. God zegen, we danken de Heer voor zijn genade. Ik heb je niet helemaal gevallen vanmorgen. De je kracht, ik wens een... Ik moet even de zin goed volgen, hoor. Ik wens een ieder gezegende werkweek. Mogen de Heer ons vandaag weer leiden in wat we zullen doen. Groetjes, lobby en blessie van zuster Florence. Zuster Florence, ook aan u de blessings.
1: De Happy Kids wordt u...
0: We gaan naar de Happy Kids. Ik ben er weer om 7 uur. Met het tweede gedeelte van de Morning Move.
1: Nummer 14.

0: vertelling doen. Ik ben zuster Amelani.
1: En ik ben zuster Marinella. Laten wij bidden. Lieve Heere Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat zuster Amelani en ik de vertelling mogen doen. Ik leg elke jongen, elk meisje in uw machtige handen. En vraag u zo elk een een geopend hart, een geopend verstand te geven. Dat ze kunnen begrijpen wat wij ze willen leren. Dit vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
0: De tekst van de week is gehaald uit Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Nogmaals, roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Psalm 50, vers 15. Weten jullie wat dat betekent? Dat betekent wanneer je problemen hebt, wanneer je verdrietig bent, kan je de Heere God altijd aanroepen. Hij zal je helpen. Hij hoort altijd wanneer je hem aanroept. Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Happy kids, laten we de tekst nu klappen. Psalm 50, vers 15. Roep

0: Sound faith of first safety.
1: De vertelling van vandaag gaat over de belofte. Weten jullie over welke belofte het gaat? Nee. Dan moeten jullie luisteren naar het verhaal van vandaag. Heel lang geleden waren de Israëlieten als slaven in het land Egypte. De Heere God had toen Mozes gebruikt om ze uit het land Egypte te leiden. De reis heeft 40 jaren lang geduurd om door de woestijn naar het beloofde land te komen. Jammer genoeg mocht Mozes het beloofde land niet binnengaan. Joshua werd de nieuwe leider van de Israëlieten. Nadat Mozes gestorven was, gebruikte de Heere God Joshua om de Israëlieten het beloofde land binnen te brengen. Weten jullie welk land dat is?
0: Nee.
1: Het beloofde land heet Kanaan.
0: Op een dag riep hun grote leider Joshua hen samen om afscheid te nemen. Joshua was een oude man geworden en voelde dat hij niet lang meer zou leven. Maar voordat hij stierf, wilde hij hen een paar belangrijke dingen voorhouden. 1. Ze moesten de Heere God trouw blijven. 2. Ze moesten de Heere God lief hebben. Nogmaals, ze moesten de Heere God trouw blijven. Ze moesten de Heere God lief hebben. Dat was wat Joshua hen voorhield. In Kanaan woonden allerlei heidense volken. Dat zijn mensen die niet in God geloven. En de inwoners van Kanaan heten de Kanaanieten. De Kanaanieten aanbaden andere goden. Dat waren afgoden. Goden die ze zelf van hout of van steen hadden gemaakt. Vandaar dat Joshua hen voorhield. Ze moesten de Heere God trouw blijven en ze moesten de Heere God lief hebben.
1: De afgod van de Kanaanieten heette Baal. Zullen we Baal roepen?
0: Ja.
1: Baal! Kan Baal ons horen?
0: Nee.
1: Kan Baal ons zien?
0: Nee.
1: Kan Baal spreken?
0: Nee.
1: En toch hebben de Israëlieten een zelfgemaakte God gemaakt. Een afgodsbeeld. Mag dat?
0: Nee.
1: Waarom maken ze dit beeld? Om ervoor te buigen. Wat leert de Bijbel ons? De Bijbel leert ons dat wij ons niet voor beelden mogen buigen. De Heere God vindt het niet goed dat wij afgoden dienen. Wie vindt het wel goed?
0: De duivel. De duivel wil niet dat wij God dienen. En daarom verleidt hij ons om andere goden te dienen. Begrijp je nu waarom Joshua de Israëlieten ernstig waarschuwde?
1: Keer op keer bogen de Kanaanieten zich voor de Baals neer en vroegen hem om hulp. Maar de Israëlieten mochten dat niet doen. Zij wisten dat de Heere God veel hoger en veel machtiger was dan alle afgoden.
0: Joshua zei hen ook dat wanneer ze God werkelijk trouw zouden zijn en hem oprecht zouden liefhebben, dat God hen dan zou zegenen en voor hen zou zorgen. Maar als zij dat niet zouden doen, dan zou het niet goed gaan met hen. Israëlieten dienen een ernstige belofte. Ze zeiden, de Heere, onze God, zullen wij dienen en naar zijn stem zullen wij horen. De Israëlieten zeiden, de Heere, Onze God zullen wij dienen en naar zijn stem zullen wij horen. Ben jij ook bereid om net als de Israëlieten de Heere God een belofte te doen en te zeggen: Heer, u alleen wil ik dienen en naar uw stem alleen zal ik luisteren? Misschien vraag je jezelf af of er nog afgoden zijn. Ja, er zijn inderdaad nog steeds heel veel afgoden. Ook vandaag zoeken sommige mensen hulp bij hen. Maar wij hebben gezien dat de Heere God dat niet goed vindt. Als wij hulp nodig hebben, moeten wij bij de Heere God hulp zoeken. Als wij God loslaten en toch hulp bij andere goden gaan zoeken, brengen wij onszelf in problemen. Als je niet in problemen wil komen, moet je de Heere God trouw blijven en de Heere God lief hebben. Aan het eind van het samen zijn met het volk zei Jozua: Wees niet bang, wees dapper en doe alles wat God zegt dat je doen moet. Ook tegen jullie heb ik iets, zeggen wij. Wees niet bang, wees dapper en doe alles wat God zegt dat je doen moet. Happy kids, twijfel niet, want God is machtig. Hij kan en wil jou helpen. Laten wij samen bidden. Lieve Heere Jezus, u bent onze Heer en God. U hebt ons zo'n mooie Bijbeltekst geleerd dat we u te alle tijden mogen aanroepen. Heere Jezus, wilt u met ons zijn, thuis, op school, tijdens de repetities en ook wanneer wij spelen. U wilt voor altijd onze redder zijn en daarvoor zijn wij u dankbaar. Amen.
1: Zo heb ik het. Daar heb je vragen? Of wil je iets weten? Bel of app van het nummer van Happy Kids. 840-1100. Nogmaals het nummer. 84-0-1100.
2: Dag Happy Kids!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. DNA begint aan intensieve begrotingsmarathon. Focus op prioriteiten, sociale sector en productie. Boot met 7 opvarenden omgeslagen op Brokopondo, Stuwmeer. Iedereen gered. Overheid verliest strijd tegen spookambtenaren door eigen fouten. Uit Starnieuws lezen wij vandaag. DNA begint aan intensieve begrotingsmarathon. Focus op prioriteiten, sociale sector en productie. De Nationale Assemblee start later op de dag met de behandeling van de staatsbegroting 2026. Volgens commissievoorzitter Rabin Parmisser wacht het parlement een intensief traject met lange vergaderdagen, scherpe prioriteiten en stevige discussies over de beperkte financiële ruimte waarover de regering beschikt. Door het begrotingstekort van 5,1% van het bruto binnenlands product kunnen voornemens van diverse ministeries niet worden uitgevoerd. Haast alle ministers willen meer geld. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden. Met het oog op de beperkte resterende maanden van het begrotingsjaar benadrukt Parmisser het belang van een snelle afronding. Wanneer de begroting medio 13 juli wordt goedgekeurd, resteert nog ongeveer een half jaar voor de uitvoering van de geplande programma's. Het is daarom belangrijk dat wij voortvarend werken, zodat de middelen die worden goedgekeurd ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet, benadrukt Parmisser. Hij is ingenomen met de inzet van de diverse vaste commissies, wetgevingsjuristen en het gehele personeel van de Nationale Assemblee. Ook Starnieuws schreef vandaag boot met 7 opvarenden omgeslagen op Brokopondo-Stuwmeer. Iedereen gered. Op het Brokopondo-Stuwmeer is zondagavond een boot met 7 opvarenden omgeslagen. De melding kwam binnen vanuit het district Brokopondo, waarna de politie direct werd gealarmeerd. Intussen is bekend geworden dat alle personen in veiligheid zijn gebracht. Volgens de eerste informatie is de boot onder nog onbekende omstandigheden gekapseisd op het Stuwmeer. Op het moment van de melding waren de 7 opvarenden nog niet in veiligheid gebracht. Hulpdiensten en betrokken instanties zijn bezig met een reddingsoperatie om de opvarenden zo snel mogelijk te lokaliseren en in veiligheid te brengen. Deze actie is succesvol afgerond. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden waaronder het vaartuig is omgeslagen. Times of Suriname schreef vandaag: overheid verliest strijd tegen spookambtenaren door eigen fouten. De Surinaamse overheid loopt niet alleen tegen een omvangrijk ambtenarenapparaat aan, maar worstelt ook met juridische obstakels wanneer zij probeert in te grijpen tegen personeelsleden die ten onrechte op de loonlijst staan. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat de personeelswet grondig wordt herzien, omdat de overheid volgens hem regelmatig rechtszaken verliest door procedurele fouten. B. zegt dat het aanpakken van onrechtmatige salarisbetalingen veel ingewikkelder is dan vaak wordt gedacht. Hoewel er al langer kritiek bestaat op ambtenaren die niet of nauwelijks werkzaamheden verrichten, blijft het juridisch moeilijk om hun salaris stop te zetten of hen te ontslaan. Volgens de minister ligt het probleem niet alleen bij de betrokken werknemers, maar ook bij de manier waarop de overheid haar eigen procedures uitvoert. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp.
0: Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. Sunday.

0: Dolph Martinez and Friends in gospel concert.
1: Masra, mi love you.
0: Daarnaast hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No miss Addisi, een avond van

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

En met Israelim luiden we het tweede gedeelte in. En tussen 7:10. Dit is nog steeds de morning move op deze mooie maandagochtend. 15 juni 2026. Heeft u radio net aangeschakeld? Bent u net afgestemd? Nou, welkom op deze mooie ochtend. Eerste dag van deze nieuwe werkweek. En zoals ik u mag bemoedigen, laat de Heer u vervullen met vreugde en vrede. En de tekst waarmee ik u mag bemoedigen en mezelf ook mag bemoedigen, Romeinen 15 vers 13. Mogen God die ons hoop geeft u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Laten we het zo proclameren, want zo alleen kunnen we het werk van Satan en zijn plan uit ons leven halen. Zijn strategie die werkt gewoon niet in ons leven als we de Heer hebben. Het is Gods territorium, niet zijn territorium. Dus laten we het proclameren. We zijn meer dan overwinnaars. Laten we de wapen van God aandoen. De helm van harnas. En ja, jezelf bedekken onder het bloed. We moeten ons zo opstellen en ook autoriteit gebruiken die wij hebben gehad van de Heer.

Wij vrezen niet, wij moeten ook niet vrezen wat op ons pad komt. Weet vandaag dat vrede, hoop en blijdschap paal voor ons staat. Laten we gewoon, laten we alleen naar Gods woord gaan. Zodat het geloof van ons aangewakkerd wordt. Laten we beseffen dat we niet in twijfel en ongeloof moeten leven. Want daar gebruikt de duivel ons. Maar mooi niet. Want we hebben Gods wapen in ons. We hebben het, we brengen het overal met ons mee. Onze

En we kregen appjes binnen. Zoals broeder John Josetro. Shalom. Ook ik groet God of blessing. Ook aan u de blessings, broeder John. Goedemorgen, zuster. Goedemorgen, shalom, familie. Zuster Nancy luistert. Toet Lievo Middenweg is wakker. Ja, blessing ook aan jullie daar.

0: Tijdens onze reclamebreek ging de telefoon over 422-650, maar jammer genoeg kon ik niet opnemen. En nu gaat de telefoon maar via WhatsApp, dus laat me kijken als ik hem zo kan beantwoorden. God zegen. Nee, dat lukt niet hoor. Dat lukt niet, nee. Dus ja, als u wilt bellen, alstublieft bellen op 422-650. Want via WhatsApp gaat een beetje moeilijk, denk ik zo. Hallo, God zegen.
1: Ja, goedemorgen, God zegen, zuster Sabrina. Hoort u me?
0: Ja, ik hoor u hoor. Hoort u mee?
1: Ja, ik ben zuster Sintja hoor. Ik wil u even bemoedigen met een kortje even te zingen voor u hoor.
0: Ja, gaat u gang.
1: Voor de mensen die problemen hebben, ja?
0: Gaat u gang.
1: Oké, ja. Heer, u gaf van mij vreugdeolie, een lofgewaad in plaats van een lof. Ik zal je hart. Heer, u gaf van mij vreugdeolie, een lofgewaad in plaats van as. Een gouden kroon in plaats van as. Overheen. In plaats van verdriet, heer, u

0: van mij vuile olie, een gouden kroon in plaats van rust. Ik denk, sorry hoor, sorry. Weet je wat dat ding is? Ik ben een beetje de war vanmorgen. Ik zeg maar, gadomboe.
1: Amen, amen. Ja, amen. Ik heb het gehoord en we hebben het ontvangen. Iedereen heeft het ook gehoord. Dank u hartelijk. Maar u weet, bellen met online bellen gaat een beetje storen. Dus vandaar dat ik u zeg, laten we hopen dat het gaat.
0: Ja, maar in ieder geval, God bless you dat hij jullie kracht mag geven. God is een grote God,
1: amen.
0: Is een machtige God.
1: Amen.
0: Maar Jezus is en blijft die overwinnaar, hoor.
1: Yes, voor u ook een gezegende dag.
0: Maar je moet je ogen op de Heer richten.
1: Amen, zal ik zeker doen. U ook een gezegende dag, mama Cynthia. En dat was dus mama Cynthia en ze belt via WhatsApp. Dus ik heb mijn best gedaan om het goed te laten lopen. Maar ik weet dat online bellen een beetje moeilijk gaat vanwege internetverbinding, denk ik zo. En natuurlijk heb ik Ricardo Montaner tezamen met Juan Luis Guerra, Dios Así Lo Quiso. En met dit lied wil ik ieder die iets te vieren heeft, in het bijzonder al onze jarigen vandaag, van harte feliciteren. Gods rijkste zegen toewensen. Mogen de Heere voorzien waarin u nodig heeft vandaag. En dat u mag genieten van deze dag op uw manier. Zo de Heere dat leidt. Namens directie en personeel van Radio en TV Shalom wensen wij u een gezegende dag. God zegen. En enjoy your beautiful day. Zuster Sumi, goedemorgen Radio Shalom en u ook, zuster Sabrina. Ik ben de Heer dankbaar voor de nieuwe dag. Wens jullie allen daar in Suriname en overal die afgestemd zijn een gezegende nieuwe week toe. Bogo bogo blessie van Sumi Carter de Kromme uit Leerdam. Dat is dus Nederland. Dank u hartelijk, zuster Sumi. Ook aan jullie de blessings, hoe ver u ook mag zijn, waar u ook mag zijn. Wees gezegend vandaag. Goedemorgen, zuster Sabrina. Ik wil ieder groeten die naar Radio Shalom luistert. U heeft me bemoedigd. Ik weet waarover u praat. Het was mij ook een keer overkomen. Waar ik de Heer had gezegd dat ik in het bos wil gaan blijven en met dieren communiceren in plaats van de mens. Maar net als wat u zegt, dat je tot besef komt dat het ook niet mogelijk is. En dat ik de Heer om vergeving had gevraagd. Maar Hij gaat ons helpen, zus. Blessings, zus. Kom van zuster Mirjam. Amen, zuster Mirjam. Zuster Mirjam Forsweek, ook aan u de blessings. We weten allemaal, we gaan door een dal van diepe duisternis. Maar we weten dat de Heer met ons is. We sluiten onszelf niet af van de wereld. Niet van de mensen om ons heen. We hebben ze ook nodig. Meer nog, dat we de wapenrusting, Gods wapenrusting, overal meenemen. Onze gebeden, het woord van God. Dat Hij met ons is eenmaal 24 uur. Ja, ik heb ook om vergeving gevraagd hoe ik me gedragen heb. En ik heb Hem gevraagd mee te maken tot degene die Hij wil dat ik moet zijn. Tot degene die Hij geschapen heeft. Makkelijk is het niet, nee. Maar niet uitsluiten van de wereld of mensen om ons heen. Communiceren met dieren in het bos wonen. Alleen zijn. Ik had een moment om alleen te zijn. Die rust had ik echt even nodig. Waarbij ik mezelf terug had getrokken. Ik haal erbij Rusanella, Leandro tezamen met Rodrigo. Change me.

De blessings richting je kindproject. Ja, broeder Erik Samiran is afgestemd. Zus Marnin, gezegende dag en werkweek toegewenst. Be blessed. Ook aan u, broeder Samiran, een gezegende dag verder. En de blessings aan de familie ook. Om 8 uur straks, ja, om 8 uur straks hebben wij het goed begin, herhaling van het goed begin voor degene die het vanmorgen gemist hebben. Waarschijnlijk nog aan het slapen was. Om 9 uur starten we met Shalom Easy Hour. Om 8:30 de hernutter en om 9 uur Shalom Easy Hours.

En vandaag is maandag, dus vandaag is er een programma van broeder Ian. Ja, dat is om 10:30. Behind the business. En om 11:00 hebben wij vrouwen vandaag. Om 12:00 the best is yet to come. 12:00, ja, the best is yet to come. Om 1:00 happy hours. Mekke Sani van Kenya Domini. Je mag blijven genieten van 94.5 FM. Tegen 5:00 hebben we herhaling van Happy Kids. Om 5:45, dit is de tijd. En om 6:00 maken we een aanvang met de avonduitzending. Hebben we om 5:45 Come Out of Babylon. En natuurlijk onze verplichtingen daartussen. En om 7:45 Time of Hope. Vandaag is maandag, hebben we Jazz on Monday om 9:00. En om 10:00 starten we met Shallow met Songs in the Night. 10:30 of 10:15, 10:30 hebben wij samen 5 minuten bidden. Dus dat is het programma van 94.5 FM voor de hele dag. Blijft u afgestemd, blijft u genieten. Laat u bemoedigen vanuit de radio station with the right inspiration.

0: Ja, de 6 minuten voor 7:30. We koersen richting 7:30. Dan is het tijd voor mij om te stappen. Maar nu mag ik nog even genieten met jullie. En daar gaat de telefoon. Waarom gaat hij niet? Radio Shalom, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ik hoor u bibberen. Zou u misschien de radio een beetje zachter zetten en luisteren naar mij aan de telefoon? Sorry, hallo?
1: Oké.
0: Ja. God zegen, mama.
1: Groetjes voor Anna.
0: Ja, doe ik zeker. Ik denk wel dat hij ook gehoord heeft, want hij is afgestemd. U geniet ook van zijn uitzending. Prijs God. Prijs God.
1: Dat ik vandaag zo ben.
0: Oké.
1: Dank.
0: Met wie spreek ik?
1: Hallo, mama.
0: Met wie spreek ik?
1: Met oma Afo.
0: Oh, oma Afo. Ja, ik spreek u nu pas, hè, prijs God. Ook kan u een gezegende en een mooie dag, hè, oma Afo.
1: Ik ben echt vanmorgen goed opgestaan, hoor.
0: Ja, u bent vanmorgen heel goed opgestaan. Prijs God daarvoor.
1: Ja, dankjewel.
0: Ook kan u een gezegende en een mooie dag. Ja, dankjewel voor uw bijdrage.
1: Dankjewel.
0: Ja hoor, blessie. Yes, oké, mama Afo. Ja, doei. Dat was dus mama Afo met haar bijdrage.

Dat was dus Beatrice Akong. En mama Sietje, goedemorgen. Shalom familie. Wij danken de Heer dat wij deze nieuwe dag weer mogen aanschouwen. Verblijft u in hem. Een gezegende uitzending. Sabrina, prijs de Heer. Dank je wel voor jouw bemoediging. Groet zuster Sietje uit Den Haag. Ook aan u de blessings vanuit de studio. Mama

Niet te vergeten, 31.1 is er ook om u te bemoedigen. En daar begint de uitzending om 9:05 met Nederland Zingt. Om 9:30 Joyce Meyer Ministries. En om 10:15 Inspirational Video. Om 11:15 Logos International. Om 11:45 Healthy Life. En om 12:15 onze eerste middag speelfilm Joy Comes in the Morning. Om 2:15 Animated Bible Story. Om 3:15 onze tweede middag speelfilm Chosen. En om 4:30 CBN News Watch. Om 5:00 Family 7 programma. En om 6:00 laat de kinderen tot mee komen. Om 7:30 Nederland Zingt. En vlak erna het Jeugdjournaal. We vervolgen het programma van 31.1 met Healthy Life om 7:05. 7:30 Zie ik kom spoedig. 8:00 CBN News Watch. En om 9:30 onze eerste avondspeelfilm Face Her First Love. En om 10:00 Logos International. En om 11:30 sluiten we de uitzending van 31.1 af met onze laatste avondspeelfilm Found a Watch on the Beach. Dus wens ik u verder veel kijkplezier als u iemand bent die van TV houdt. Nou, 31.1 is er om u te dienen. De hele dag door vanaf 9:00 tot in de avond. Van maandag tot en met vrijdag. En ook van maandag tot en met zondag. En ook van maandag tot en met vrijdag doen we de morning move van 6:00 tot 8:00. Morgen zit Ian hier met zijn programma, met zijn editie. Dat is dus een nieuwe editie van de Morning Move. En dan mag hij u dienen. U mag straks blijven luisteren van, naar Glenn Omen met Satan Yulasi en Joel Pinas Nyunsuma en Orfeo Kwasi Waligi Presi tot 8:00. En dan hebben we vlak erna een herhaling van het Goed Begin. Hierbij wil ik oma Afootje hartelijk bedanken voor haar geweldige bijdrage. Dat ze gebeld heeft en dat ze zich goed voelt. Dat ze is opgestaan. Prijs God. Ieder die afgestemd is, van waar u ook afgestemd bent, een gezegende dag, een mooie dag. Geniet van deze dag die de Heer u gegeven heeft. Laten we ons niet door de Satan afleiden, want dat was gebeurd. Maar natuurlijk, we lopen met Gods woord. We blijven bidden, dat is onze wapen. We brengen het overal met ons mee. Het is zo meteen over enkele minuten, precies 7:30. Ik vond Gods voorrecht om u te mogen dienen. Ik zat eraan vanaf 6:00, of ietsje over 6 was het, vanwege de regen. Maar prijs God heb ik u mogen dienen. Ik wil ieder van harte bedanken die zijn of haar bijdrage geleverd heeft middels appje, middels bellen. Ook onze oma Afootje die enige beller was vandaag. Ook aan u de blessings. Hartelijk dank, hartelijk dank. Dan wens ik u verder een mooie en gezegende dag mee. Hoort u weer zo de Heer dat wil woensdag om 6:00. Laten we het uitspreken, laten we het proclameren. Satan Yulasi, want hier is Gods territorium en niet jouw territorium. Ik wens u allen een blessie dag. Signing out Sabrina voor.

0: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer niet in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Sue.
5: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
6: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
5: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
6: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
5: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
6: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
5: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
6: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
7: Hi, ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
8: Thank you, cause you keep on blessing.
9: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, beste luisteraar. Mijn naam is Jacqueline Bijkerk en deze week wil ik Bijbelverhalen voor u voorlezen. Bij elk verhaal zal ik vermelden welk Bijbelgedeelte aan de beurt is, zodat u het later ook voor uzelf kan lezen. Ik wens u een bijzonder gezegende week toe en mogen u aan Gods hand gaan. Het verhaal is uit Genesis 24, Isaac en Rebecca. Luister goed, zei Abraham op een dag tegen Eliezer, zijn belangrijkste knecht. Het wordt tijd dat Isaac, mijn zoon, gaat trouwen. Maar ik wil niet dat hij trouwt met een ongelovig meisje uit Canaan. Jij moet op reis naar het land waar ik vandaan kom. Ik wil dat je daar een meisje zoekt voor Isaac. Neem een goede vrouw voor hem mee. De Heere zal je de weg wijzen. Eliezer begint snel met de voorbereidingen van zijn reis. Hij haalt 10 kamelen uit de kudde en bepakt ze met mooie spullen en cadeaus. Als alles klaar is, vertrekt hij. Jaren geleden was Abraham naar Canaan gereisd. Nu reist Eliezer weer terug. Het is een lange reis. Op een middag komt hij aan bij de stad Haran. Buiten de stad staat een waterput waar iedereen water kan putten om mee te nemen naar huis. Eliezer ziet vrouwen en meisjes de stad uitkomen om water uit de put te halen. Nu moet hij van Abraham een meisje voor Isaac, zijn zoon, zoeken, maar hoe? Voordat hij naar de meisjes bij de put gaat, knielt hij op de grond. Wilt u mij helpen? Bidt hij. Straks zal ik vragen of ik wat drinken mag. Wilt u dan een meisje laten zeggen? Drink maar. Ik zal nog meer water uit de put halen, zodat ook uw kamelen kunnen drinken. Dan weet ik dat u, de God van Abraham, dat meisje aanwijst als de vrouw voor Isaac. Terwijl hij met God spreekt, komt er een meisje de stad uit. Wat is ze mooi! Ze loopt naar de put en vult haar kruik met water. Ze zet de kruik op haar schouder en draait zich om. Maar dan loopt Eliezer naar haar toe. Mag ik misschien iets drinken? Vraagt hij. Gelijk haalt het meisje de kruik van haar schouder. Natuurlijk, meneer, drinkt u toch? Ze vult Eliezer's beker en kijkt naar de kamelen. Ik zal nog meer water uit de put halen, zodat ook uw kamelen kunnen drinken. Ze loopt naar de drinkbakken die er staan en schenkt haar kruik helemaal leeg. Dan loopt ze naar de put voor meer water, net zolang tot alle kamelen genoeg hebben. Eliezer staat stilletjes te kijken. Het gaat precies zoals hij aan God heeft gevraagd. Dit is het meisje dat God hem aanwijst. Als ze klaar is, pakt hij een gouden ring en 2 gouden armbanden uit zijn tas. En hij geeft ze aan het meisje. Hoe heet je? Vraagt hij. Is er misschien ook een plekje om te logeren bij je familie? Ik ben Rebecca uit de familie van Nahor, vertelt ze. Er is genoeg stro en voer bij ons om te overnachten. Eliezer knielt op de grond. De naam van Nahor kent hij wel. Nahor is de broer van Abraham. Eliezer dankt God dat hij hem de weg heeft gewezen. Maar als hij weer opkijkt, ziet hij het meisje snel weglopen de stad in. Rebecca rent naar huis. Mam, moet u horen wat ik nu heb meegemaakt, zegt ze. Ze vertelt over de reiziger bij de put die ze drinken heeft gegeven. Ook haar broer Laban hoort haar verhaal. Ze laat de ring en de armbanden zien die ze heeft gekregen. Laban gaat snel naar buiten, de stad uit. Bij de put staat de reiziger die zijn zus de cadeaus heeft gegeven. Kom toch bij ons logeren, nodigt hij Eliezer uit. Bij het huis van Laban en Rebecca worden de zadels van de dieren afgehaald. De dieren krijgen te eten en een plek in de stal om lekker te liggen. Er wordt water gebracht, zodat Eliezer en zijn knechten hun vieze voeten kunnen wassen. Laban laat snel een heerlijke maaltijd klaarmaken. Eet smakelijk, zegt hij tegen de gasten. Voordat ik ga eten wil ik iets vertellen, zegt Eliezer. Ik ben een knecht van Abraham, uw oom. God heeft hem gezegend, hij is een rijke man. Abraham en Sara hebben een zoon gekregen, Isaac. Hij is al volwassen. Eliezer vertelt het hele verhaal. Dat hij een vrouw voor Isaac moet zoeken en dat hij hier bij de stad Haran kwam. Hij vertelt hoe hij God bad om het meisje aan te wijzen en dat Rebekka het precies zo deed als hij in zijn gebed gevraagd had. Mag ik Rebekka meenemen? Zodat ze met Isaac kan trouwen? Laban en zijn vader Betuel knikken. Dit moet het plan van de Heere zijn. Dan is het goed. De volgende dag wil Eliezer vertrekken, maar Rebekka's familie wil eerst nog een paar dagen om afscheid te nemen. Wat wil jij, Rebekka, vragen ze. Laten we gaan, zegt Rebekka. Haar familie zegent haar en dan gaan ze op reis naar Kanaan, naar Abraham en Isaac. Na dagenlang reizen komen ze in de buurt van de tenten van Abraham. Ze zien een man die in het veld aan het bidden is. Hij staat op en komt hun tegemoet. Dat is Isaac, zegt Eliezer tegen Rebekka. Snel doet ze haar sluier voor haar gezicht. Daarmee laat ze zien dat ze zijn vrouw wil worden. Isaac neemt Rebekka mee naar de tent en trouwt met haar. Dit verhaal staat in Genesis 24. Genesis is het eerste boek in de Bijbel. Ik wil u een paar vragen stellen die u voor uzelf kunt beantwoorden. Hoe heet het meisje dat met Eliezer meegaat? Vraag 2. Wat doet Eliezer als hij bij de waterput aankomt? Vraag 3. Waarom doet hij dat? Volgende vraag. Wat kun jij doen als je iets moeilijks moet doen? Het volgende verhaal is uit Genesis 25 en 27 en 28. Het gaat over Jacob en Esau. Genesis 25, 27 en 28. Dat ruikt lekker. Geef me snel daarvan te eten, broer, roept Esau. Jacob kijkt op terwijl hij in de kookpot roert. Lopen zweetdruppels van zijn voorhoofd en zijn haar zit in de war. Schiet op, Jacob. Ik heb de hele dag op wild gejaagd, terwijl jij hier lekker bij de tent bezig was. Geef me wat te eten van dat rode daar in je pan. De twee mannen zijn de tweelingbroers Esau en Jacob. Ze lijken niet op elkaar. Esau is breed en sterk. Hij ziet er stoer uit met zijn behaarde armen en zijn grote baard. Hij is een jager die het liefst buiten in het veld slaapt. Jacob is veel rustiger. Hij blijft bij de tent en helpt zijn moeder Rebekka. Hij zorgt voor het eten en voor het huis. Esau is de oudste. Hij is een minuut eerder geboren. In Kanaan is de eerstgeboren zoon de belangrijkste zoon. Maar Jacob wil liever de belangrijkste zijn. Ik wil je wat linzensoep geven, zegt Jacob, maar niet zomaar. Je kunt het van me kopen. Als je eten wilt, krijg ik jouw eerstgeboorterecht. We spreken af dat ik voortaan de belangrijkste zoon ben. Ik zal dan later de grootste zegen van onze vader krijgen voor hij sterft. Man, wat kan mij dat schelen, zegt Esau. Ik sterf van de honger. Wat heb ik dan aan mijn eerstgeboorterecht? Het is goed hoor, ik zweer het je. Jij bent voortaan de belangrijkste. De jaren gaan voorbij. Niemand denkt meer aan de linzensoep en het eerstgeboorterecht. Esau jaagt op dieren waar zijn moeder heerlijke maaltijden

oudste zoon bij zich, Esau, zijn lievelingszoon. Esau, ik wil dat je op een wild dier gaat jagen, zegt vader Isaac. Maak van het vlees een lekkere maaltijd voor mij klaar. Daarna zal ik je de grootste zegen geven, want ik weet niet hoe lang ik nog zal leven. Snel gaat Esau op pad. Moeder Rebecca heeft alles gehoord. Als Esau zijn pijl en boog pakt, loopt zij naar Jacob. Jacob is haar lievelingszoon. Toen ze in verwachting was van de tweeling, had God tegen haar gezegd dat de jongste zoon de belangrijkste zou worden. Maar als Esau nu de grootste zegen krijgt, wordt hij de belangrijkste? Dat mag niet gebeuren. Snel, Jacob, haal twee bokjes uit de kudde en slacht ze, zegt ze tegen Jacob. Ik zal ze lekker klaarmaken voor je vader. Ga daarna naar je vader en doe net of je Esau bent. Hij is toch blind. Hij ziet het verschil tussen jullie niet. Dan krijg jij de grootste zegen in plaats van Esau. Een uurtje later stapt Jacob de tent van zijn vader binnen. Hij heeft kleren van Esau aangetrokken, zodat hij ruikt zoals zijn broer. Om zijn armen heeft hij de vacht van een geitje geslagen. Nu voelen zijn armen net zo harig als die van Esau. Vader Isaac ligt op bed. Hier ben ik, vader, zegt Jacob met een verdraaide stem. Wie is daar? Vraagt Esau. Isaac. Ik ben Esau, ik heb lekker vlees voor u gebraden, liegt Jacob. Dat had u toch gevraagd? Hoe kun je zo snel terug zijn? Zegt Isaac. Dat komt omdat de Heere mij heeft geholpen, zegt Jacob. Nu misbruikt Jacob Gods naam ook nog om zijn plannetje te laten lukken. Hij wil niet wachten tot God zijn belofte uitvoert. Hij regelt het zelf wel. Kom eens dichterbij, zodat ik je kan voelen, zegt Isaac. Jacob houdt zijn adem in. Zou zijn vader doorhebben dat hij Jacob is en niet Esau? Hij steekt zijn handen uit met daaroverheen de vacht van de geit. Je klinkt als Jacob, maar je voelt zo harig als Esau. Isaac twijfelt, maar toch eet hij van het vlees. Na de maaltijd legt vader Isaac zijn handen op Jacobs hoofd. Laat God je overvloed geven in eten en drinken. Andere volken zullen je knecht zijn en je bent de baas over je broer. Jacob weet niet hoe snel hij weg moet gaan. Het is gelukt. Hij heeft een grote zegen gekregen. Hij is nog maar net weg als Esau de tent binnenkomt. Wie is daar? Zegt Isaac. Ik ben Esau. Ik heb lekker vlees voor u klaargemaakt. Esau? Maar ik heb net al de grootste zegen gegeven. Esau begrijpt dat Jacob zijn zegen heeft gekregen. Hij is woedend. Als mijn vader er niet meer is, dan sla ik mijn broer dood, roept hij. Jacob wordt bang. Hij moet hier weg. Helemaal alleen verlaat hij de tenten van Isaac en Rebecca. Weg bij Esau. Weg bij de rijkdom van zijn ouders die net aan hem is beloofd. Gelukkig laat God hem niet alleen. Als Jacob 's nachts buiten ligt te slapen, ziet hij in zijn droom de hemel opengaan. De Heere belooft Jacob dat hij bij hem zal blijven. Gods verbond met Abraham en Isaac geldt ook voor Jacob. Ik heb een aantal vragen voor u die u voor uzelf mag beantwoorden. 1. Wat betekent het in de tijd van het Oude Testament als iemand de grootste zegen krijgt? Vraag 2. God had beloofd dat Jacob de grootste zegen zou krijgen. Wat had Jacob beter kunnen doen in plaats van zijn vader te bedriegen? Vraag 3. Vind jij het erg als iemand tegen je liegt? 4. Waarom? Ik wens u voor de rest van de dag een hele goede, gezegende dag. En ik adviseer u om deze gedeelten uit de Bijbel voor uzelf te lezen. Zodat God tot uw hart kan spreken door deze verhalen heen. Het zijn niet alleen mooie verhalen, maar we kunnen ook

0: altijd veel leren van de verhalen uit de Bijbel. Tot morgen. Dag!
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: de nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening, veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedendag, beste luisteraars, en welkom bij De Hernutter, het programma van de Evangelische Broergemeente in Suriname. Mijn naam is Yvonne Coutinho van de Noorderstadsgemeente. Wat fijn dat u weer afgestemd bent, zodat we samen deze dag kunnen openen. En dat doe ik door de dagwoorden van vandaag, maandag 15 juni, met u te lezen. Zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Jesaja 60, vers 2. Zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dan hebben we het leerwoord uit Johannes 8, vers 8, vers 12, wat zegt: Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Jezus zegt hier, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. En het lied dat erbij hoort zegt, daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn zielen, bid hem aan. Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen. Genade spreidt haar morgen rood. Prachtig, ook dit lied. Zo vol hoop, zo vol belofte. En dan gaan we samen luisteren naar een lied van Christ the Farai. Dat is een christelijke reggae band. Ik weet niet of u hebt meegekregen dat ze eind mei in ons land waren. Misschien bent u geweest. En als u geweest bent, hebt u beslist dit volgende lied van ze gehoord. Christ the Farai met Hosanna.

En zo luisterden we naar Christ the Pharaoh en zij zongen het lied Hosanna. En Hosanna is een roep om redding, maar het is ook een jubel van lof. Het drukt uit dat mensen erkennen dat alleen God kan verlossen. En tegelijkertijd juichen ze omdat die verlossing dan gekomen is in Jezus. Dat even over het lied waar we naar hebben geluisterd. En dan wil ik nu met u een schriftgedeelte lezen. En ik lees met u uit Spreuken. En ik doe dan Spreuken 9 vers 1 tot en met 10. Daar staat, ik lees uit de Het Boekvertaling, daar staat. De wijsheid heeft een huis voor zichzelf gebouwd en 7 pilaren gemaakt. Het vlees is gebraden, de wijn staat klaar en de tafel is gedekt. Ze heeft haar dienstmeisjes erop uitgestuurd en haar uitnodiging klinkt overal in de stad. Wie slecht is, moet er zeker heen. Tegen de onverstandige zegt zij, kom, eet van mijn brood en drink de wijn die ik heb klaargezet. Keer alles wat slecht is de rug toe en leef. Kies voor de weg van de ware wijsheid. Wie een spotter terecht wijst, krijgt alleen maar problemen. Wie een goddeloze bestraft, wordt schandalig behandeld. Straf de spotter niet, want dan zal hij u gaan haten. Bestraft u echter een wijze, dan zal hij u dankbaar zijn. Onderricht u de wijze, dan wordt hij nog wijzer. Onderwijst u de rechtvaardige, dan wordt hij verstandiger. Eerbiedig ontzag voor de Heere is de basis van alle wijsheid en het kennen van God geeft meer inzicht. Nou, dit is laatste vers, is echt wel een vers, denk ik, wat we kennen met elkaar. Het is een vers dat vaker geciteerd wordt. Maar als we kijken naar dit stukje van Spreuken 9, en ik las u dus vers 1 tot en met 10, dan is het poëzie wat we lezen. Hè? Het is symbolisch. En waarin wijsheid wordt voorgesteld als een vrouw die een huis bouwt, die een feestmaal bereidt en die mensen uitnodigt om te komen eten en leven. En daar tegenover staat dwaasheid, dat weten we. Tegenovergestelde van wijs is dwaas. We zeggen soms ook wel dom. En verder in Spreuken wordt er ook gesproken over de dwaasheid, die ook als een vrouw wordt voorgesteld in dit stuk. Wijsheid zoals benoemd in dit gedeelte is meer dan kennis. Het is de vaardigheid om goed te leven volgens de orde van God. In vers 1 tot en met 6 zien we dat die wijsheid uitnodigt. Er staat wijsheid heeft haar huis gebouwd. En ik denk dat dat een herkenbaar beeld is. Vandaag zouden we dit ook vertalen naar wijsheid. Want een huis bouwen is wijsheid. En in dit vers is dat vooral een beeld, of geeft dat vooral een beeld van stabiliteit en orde. Het huis met 7 pilaren. Het getal 7 staat in de Bijbel symbool voor volheid en volmaaktheid. We kunnen dus zeggen, wijsheid heeft wijs gehandeld en een huis gebouwd, maar niet zomaar een huis, 1 met 7 pilaren. Waarvan we weten dat in de oud-Oosterse context dat een symbool is van volheid en perfectie. En dan zien we dat wijsheid een feestmaal heeft klaargemaakt. Brood heeft bereid en wijn heeft klaargezet. En het vlees is gebraden. Een teken van overvloed en leven. De tafel is gedekt. Alle voorbereidingen zijn getroffen. En dan stuurt wijsheid de dienstmeisjes erop uit. En ze roept de eenvoudige mensen. En mensen die inzicht missen. Mensen die niet wijs zijn, mensen die dwaas zijn, mensen die het verkeerde doen, die nodigt ze uit om te komen eten, maar niet alleen om te komen eten, om ook te komen leren. Wat zien we? Wijsheid is gastvrij en wil dat mensen groeien in inzicht en leven. En dan volgt er in de volgende verse een waarschuwing.
Wie wijsheid verwerpt, zal haar bestraffing niet verdragen. Maar wie openstaat voor wijsheid, ontvangt meer inzicht en groei. Wijsheid werkt alleen bij wie bereid is te luisteren en te leren. In de NBG 51 vertaling staat het laatste vers zo. De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand. Hè? En dat is het vers waarvan ik zei, dat vers kennen we meestal wel, omdat het vaak geciteerd wordt. Ik wil vandaag even met u stilstaan bij de vreze des Heren, omdat ik in het praten met mensen, in het spreken met mensen, vaker ontdek dat de vreze des Heren vertaald wordt als bang zijn voor de Heren. Maar wat hier staat in het Hebreeuws is Yirat Adonai. En dat betekent eerbied, ontzag en vertrouwen hebben voor God en in God. Dus niet angstig zijn. Het vers zegt dus, wijsheid begint bij eerbied en ontzag voor God. En ware wijsheid is niet alleen praktisch, maar is vooral geworteld in de relatie met God. En over die relatie hadden we het gisteren, hè? Dat God de conditie schept, zodat we verlangen naar Hem en naar een relatie met Hem. En wat we dus hier zien, in dit gedeelte wat we vandaag lezen, is dat de ware wijsheid begint bij eerbied en ontzag voor God, geworteld is in een relatie met God. Dat betekent dat je luistert naar God. En we zagen in die waarschuwing die er stond, dat wanneer je luistert, dat je meer inzicht ontvangt en dat je groeit. Wat een mooi samenkomen van al deze onderdelen. En als we dan dit gedeelte uit Spreuken leggen naast de dagteksten die we vandaag meekregen, dan zien we dat Jesaja 60 aangeeft, in de duisternis van de wereld, daar verschijnt Gods licht als redding en glorie. En in Johannes lezen we dat Jezus zichzelf openbaart als dat licht. En wie hem volgt, ontvangt leven en wijsheid. En samen, die drie versen samen, kunnen we dan zien dat ze zeggen, wijsheid is niet los van God, maar is geworsteld in zijn licht, in Jezus. En in een donkere wereld straalt dat licht, is God aanwezig als redding. En Jezus is de vervulling van die wijsheid en dat licht. Hij geeft leven en Hij leidt uit duisternis. Laten we luisteren naar het volgende lied. Jehovah, you're the most high God.

Ik wil vanmorgen met u bidden. Samen naar God gaan met alles wat in ons leeft. Ik ga u voor. Heere onze God, u bent de bron van alle wijsheid. U hebt uw huis gebouwd met vaste pilaren en u nodigt ons uit om te komen en te leven in uw licht. Heere, we bidden u vanmorgen, Heere, dat we niet luisteren naar de stem van de dwaasheid, maar dat we ons laten leiden door uw wijsheid, die leven geeft, dat we luisteren naar u, omdat u wijsheid bent. Geef ons een hart dat open staat, Heere, voor onderricht, een hart dat wil luisteren, een hart dat zichzelf wil onderzoeken en dat bereid is te leren en te groeien in inzicht. Heere, we bidden vanmorgen, Heere, voor onszelf, maar we bidden ook voor mensen die in leiding staan. In onze kerken, in ons leven, in de samenleving. Heere, dat u ook hun helpt, dat ze niet handelen vanuit hoogmoed of spot, maar dat ze uw wijsheid zoeken. En dat er rechtvaardig geregeerd zal worden. Heere, we bidden u voor de eenvoudige mensen en de kwetsbaren onder ons. Die mensen die in het gedeelte van Spreuken uitgenodigd werden om aan het feestmaal deel te nemen. We danken u, Heere, dat u ze uitnodigt en dat ze uw uitnodiging mogen horen en er gehoor aan mogen geven. En dat wanneer ze dat doen, dat ze uw tafel vinden waar brood en wijn overvloedig is, waar zegen en voorziening overvloedig is en waar uw vrede heerst. Heere, en leer ons de vrezen van u. Eerbiedig ontzag voor u, want daarin ligt het begin van wijsheid. Dat vragen we van u, onze heilige Heer en God, zodat wij kunnen leven in waarheid en gerechtigheid dicht bij u. Amen. Wat zou fijn zijn om vandaag mee te nemen uit dit gedeelte wat we met elkaar hebben overdacht. Allereerst dat echte wijsheid begint bij God. Dat we een uitnodiging hebben ontvangen om niet te leven in oppervlakkige dwaasheid, maar om te kiezen voor een leven geworteld in eerbied voor de Heere. Wijsheid is geen droge kennis die je uit boeken opdoet, maar is een weg van leven. Het is een weg van vrede. En in een tijd waarin verwarring en duisternis vaak overheersen, nodigen de teksten van vandaag ons uit om te kiezen. Te kiezen voor Gods wijsheid. En dat is Jezus, het licht van de wereld. En om hem te volgen. Want dat geeft ons richting, dat geeft ons zekerheid, dat geeft ons vrede. En dat is wat ik u toewens voor vandaag. Een hele gezegende dag verder en zo de Heere het wil, tot morgen. Goedemorgen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Gisaidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger kon facile.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e broko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you si wan soro, go wan wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, wear you condom. Noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini roko makandra nanga den patna fu eng.
3: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horo an face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah, yeah.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, Bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Etis LFY. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. U bent afgestemd op de juiste frequentie. Nou, we zijn blij dat we weer hier bij elkaar zijn. En vertel het aan anderen die het misschien vergeten zijn. Zeg het voor dat het programma van de vrouwen is begonnen. Dat is heel bijzonder. We zijn een half uurtje bij elkaar. En ik mag door genade uw gastvrouw zijn. Ik ben zuster Aruna. En we gaan even praten over goed en kwaad. Ja. In het leven moeten we kiezen voor goede dingen, voor het goede. Het gaat niet erom of je gelooft of niet, maar de mens over het algemeen, wij mensen, we willen dat het goed gaat met ons. En als je wil dat het goed gaat met jou als mens, dan moet je ook kiezen voor het goede. Om het goede te doen, om het goede te promoten, met promoten bedoel ik, om het goede na te streven en te praten over het goede dat je moet kiezen. En dat we ook in het dagelijks leven, in de keuzes die we maken, dat we kiezen voor het goede voor ons. En deze vraag kwam in me op. Ik zag iemand, er zijn helmen gemaakt met, je had eerst die helmen waarbij wanneer je dat kapje openmaakt, dat er twee horentjes naar boven komen, maar aan de zijkant van die helmen. En als je dat kapje dichtmaakt, zijn die twee dingetjes die eigenlijk dat kapje, het verlengde van dat kapje zijn, die gaan dan naar achteren, dus je ziet het niet, maar wanneer je die kapjes, het is open of dicht hoor, maar dan is het aan de zijkant en dan is het speciaal rood geverfd. Oké, dus dat zag ik al. En ja, ik dacht bij mezelf, oké, ik ga maar niets ervan denken. Ik sprak wel met iemand erover. En die persoon zei, dat zijn gewoon die dingen, hè. Wanneer je die helm aandoet en wanneer je dat kapje open of dicht maakt, dan gaat het omhoog. Omdat dat kapje dicht is, dan gaat hij omhoog. Als het open is, gaat het omlaag of omgekeerd. Dus ik dacht, laat me maar gewoon mezelf blijven en niet zeggen. Maar ik zag laatst een andere helmsoort. Behalve die, ze hebben ook veel van die helmen zelf kan je bedekken met een masker. Ik noem het masker hoor, maar het is zo een net als een knuffeltje. Je draagt het over die helm heen. Dat zie je dus ook de jongeren doen. Maar er is een ander helm waarbij in het midden van die helm zijn er twee dikke rode horentjes opgemaakt. Dus dat stukje, ik zag die persoon ermee één dag en ik keek ernaar. En toen zag ik de persoon een tweede dag ermee. En we weten dat horentjes de duivel representeren. De duivelse machten, demonische machten, Jorkas, Bakroes, Libas en het kwaad. Dus waarom zou je het kwaad op jou brengen? En denken dat het goed gaat met je, terwijl je eigenlijk, doordat je gekozen hebt om iets van het kwaad te accepteren in je leven, dan is het de open deur voor die kwade macht om te zeggen, ik herken mezelf daar. Oh, nee, hier ben ik welkom hoor. Dus weet je wat, laten we even daar een dansje gaan doen. En dan denk je van, waarom word ik ziek? Waarom ben ik dit? Dan ga je rennen, je geld gaat op. En, je kinderen luisteren niet naar je. Er zijn allerlei redenen dat er dingen gebeuren waarvan jij niet weet wat de reden is. Maar er zijn genoeg redenen voor de vijand om naar binnen te komen. En het gaat dus over jou als mens. En dan heb ik het dus gewoon over de mens. Wij als mensen willen dat het goed gaat met ons en onze kinderen. En dan kiezen we in het dagelijks leven ervoor om naar dingen te luisteren en te kijken en dingen te gebruiken die eigenlijk een andere bron hebben. Ze hebben een bron van kwaad. Let maar erop. Het heeft een bron van kwaad. Er zijn treutjes die bedrukt zijn met allerlei eigenaardige dingen. Die duivels zijn. Die rieken naar stinkende geuren. Die eigenlijk een bron zijn van kwaad. Die uit de bron van de hel voortkomen. Want deze dingen zijn geïnspireerd. Net zoals de Bijbel geïnspireerd is. Zo zijn er ook inspiraties voor het kwaad. En tegenwoordig wordt het niet meer bedekt. Het wordt gewoon openlijk gedaan en men kiest ervoor. Men kiest ervoor om een trui aan te doen waarbij een vrouw haar zijn slangetjes. En haar ogen zijn helemaal wit, de bolletjes zijn naar achteren en het is als het ware een mooie vrouw. Maar zou je kiezen om dat aan te doen? Want dan plakt dat van de vijand op je. En hij ziet het. Hij herkent het van verre. En dan heeft hij je open deur om van alles met je te doen wat die maar wil. Dingen, gebieden waarin je denkt van, oh nee, dit heb ik in de hand. Dan zie je van, hé, nee, er gebeurt iets met me dat ik niet zou willen. En wat is het? Wat is de oorzaak? Je denkt dat je de oorzaak kent. Je gaat er tegenaan. Je vecht er tegen. Je komt er bovenop. Maar de vijand is dan weer klaar en ready om iets anders te doen met je. Het zijn net als filters. Filters zijn filters die je op je telefoon hebt. Zijn geen gewone filters. Je maakt een foto. En je gaat dan je foto bewerken met een filter. En dan heb je een heel ander beeld. Sommige lijken grappig. Je lippen worden groot. Je ogen worden groot. Je gezicht wordt breed. Allerlei vormen. En dan lach je erom. Maar het zijn geen dingen om van te lachen. Het zijn dingen die jou... En dan gaan sommige mensen die foto's posten. Of ze zetten het ergens op als een profielfoto. Maar je bent gefilterd. En door wie ben je gefilterd? Niet door je telefoon gewoon. Het is heel eng om te zien dat je telefoon alles van je weet. En het is zo hinderlijk. Want laatst dacht ik bij mezelf, laat me even proberen om die AI te gebruiken op mijn WhatsApp, om iets te checken, want ik kon niet eruit komen en ik dacht eraan van, hoe ga ik dit maken? Het was iets dat ik van papier wilde maken, een pop-up. En ik kon maar niet vinden op het net hoe ik die pop-up moest maken. Dus ik heb toen bij AI die vraag gesteld. En netjes antwoord gegeven. En dan zie je ze meteen aan het denken. En geven het antwoord. Foto's en naal gestuurd. En daarna, wanneer je weer gaat om te vragen. Dan op het eind, wanneer je klaar bent. Dan zegt die AI. Ja, als je iets wil vragen over pop-up of dat nieuwe onderwerp. Dan halen ze dat aan. En dan zeg je maar. Ik denk bij mezelf. Het is niet eens een mens met wie je chat. En daarna heb ik weer iets ingetypt. Want dan begin je die gewoonte te ontwikkelen. Dan, wat iets hinderde me? Oh, die AI haalde dan drie dingen aan. Die eerst die pop-up. En daarna dat tweede onderwerp. En daarna het derde onderwerp. En van als je iets daarover nog moet weten. Zeg het maar gerust. Oh my. Dan zie ik dus duidelijk hoe de kinderen denken dat het gewoon een mens is. Dat AI een mens is. Dat het iemand is met wie ze praten. En dat ze hun gevoelens. Misschien moet ik dat even proberen om te kijken. Zodat ik een betere analyse kan maken. Sommige dingen moet je niet eens proberen. Maar goed. Om terug te komen op het kwade. Dat op ons afkomt als mens. Dan zie je dat wanneer je voor het kwade kiest. Dat het kwaad op je komt. En ik zie ook een heleboel auto's met demonische figuren tussen die ruiten, op dat smalle stukje. Het is een beetje onopvallend, maar omdat het zulke enge dingen zijn, dan zie je het gelijk. En ja, die dingen trek je aan op je wagen, op jezelf. En wees voorzichtig in het verkeer, want de vijand gebruikt het verkeer om mensen te doden. Om offers te brengen, om bloedoffers te vinden. Omdat het koninkrijk van de duivel kan alleen maar bestaan op grond van bloedoffers. En zodra er mensen op vreemde manieren doodgaan, of ze gaan dood vanwege, dan is het een offer. Er is een offer gebracht door heksen, door mensen, tussenpersonen van de duivel, die uit hun lichaam ook treden en die machten van de duivel hebben gehad om ongelukken te veroorzaken of mensen gewoon te doden, gewoon aan te vallen. Dus denk maar aan die poppetjes die ze steken en al dat soort dingen. We denken dat het ver van ons

voorzichtig zijn. Kijk maar, helemaal aan het begin bij de schepping van de aarde had de Heere een boom van goed en kwaad in het hof van Eden gezet en gezegd, jullie moeten daarvan niet eten, anders ga je sterven. Ja, God kijkt verder dan onze neus lang is. God ziet verder. Wij kijken tot onze neus en dan kijken we niet daar verder. Kijken we niet verder dan onze neus lang is. Maar hij kijkt verder. Je gaat eten ervan. Je gaat niet direct doodvallen. Maar je hebt iets gedaan. Je hebt een handeling gepleegd waardoor je de dood hebt aangetrokken. Je hebt het kwaad aangetrokken. Je hebt iets gedaan waardoor je het je niet goed zal gaan. Zie je? En dat is wat de Heere zei aan Adam en Eva. En Eva, die verleid was door de slang, die zei, nee, je gaat niet sterven. God weet dat heel goed. En ze geloofde hem. En hij zei, je gaat als God zijn. En Eva dacht, oh, ik wil als God zijn. Ik wil als God zijn. Oh ja, ik wil als God zijn. Naarmate ze naar die vrucht kijkt, zegt ze, ik wil als God zijn. Ik wil als God zijn. Ja, ik wil. En dan hapt ze in die vrucht. En Adam, die liever niet alleen blijft, hapt ook in de vrucht. En denkt van, ja, dit is het gevolg. Maar omdat ik niet alleen wil zijn en ik wil de vrouw die God heeft gemaakt naast mijn zijde hebben, dan laat me maar een hap nemen. Nu, zij heeft het kwaad. Zij heeft het kwaad genomen. En dat kwaad is op haar gekomen, op haar lichaam. En het heeft gevolgen. Het heeft gevolgen gehad. Ze mochten niet meer in de Hof van Eden komen. Het was afgesloten door het zwaard van de Heere. Niet alleen de engelen, maar ook het zwaard van de Heere. Die 360 graden ronddraait. En dat zwaard is niet vastgehouden door de Heere. God heeft zijn zwaard gestuurd om daar de wacht te houden. En dat draait rond 360 graden. En dan heeft de Heere ook kwaad, het kwaad dat ze heeft verricht of op haar lichaam of op haar leven heeft aangetrokken, is doorgegaan in het baren van kinderen. Dat het moeilijk is. En de dood natuurlijk. We gaan allemaal dood nu. Er komt een moment dat we doodgaan en dat we van tijdelijke naar het eeuwige gaan. En belangrijk is, waar brengen we ons eeuwig leven door? Als we de Heer Jezus accepteren en zijn offer, zijn bloedoffer, want God is zo goed dat hij voor een oplossing heeft gezorgd, zodat wij niet doodgaan in zonde, maar dat we kunnen doodgaan in hem. En dan heeft hij zichzelf gegeven aan het kruis om de mens te redden. En dat zijn u en ik. En als we nog niet geloven, dan kunnen we vandaag geloven en zeggen, oh, wat een geweldigheid. Ik kan vrij zijn in het bloed van Jezus. Door het bloed van Jezus. En dan accepteren we dat, omdat we leven willen hebben. Wilt u leven? Accepteer dat offer. Want je kan zelf niet offeren aan de Heer. Jij kan niets doen voor God. Jij kan niets. Wij als mens kunnen niets doen dat God kan accepteren, want onze handen zijn zondig. Wij kunnen niet gaan en een offer brengen. Maar dat offer is gebracht door hemzelf. Dus accepteer dat, geloof dat en zie dat je leven gaat veranderen, omdat dat kwaad dan ver van je gaat blijven. Dus kies voor het goede en de Heere zal je genadig zijn om dan te kiezen voor het goede van zijn offer. Dat is wat ik wilde bespreken zo in het eerste gedeelte. En omdat het me had geraakt toen ik die dingen zag. En dan zullen we nu een music break hebben. Dan komen we zo meteen terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

0: Ja, we zijn dan weer bij elkaar in het programma Vrouw vandaag. We hebben een music break gehad. En we zijn dan, we gaan dan beginnen met het gedeelte dat we willen bespreken. En waarover willen we het hebben? Nou, we moeten geen compromis sluiten met de vijand. We willen even praten over het verhaal van Dina. Wie kent Dina? Dina is de dochter van Jacob. Jacob en Lea. Jacob was getrouwd met Lea en Rebecca. En Dina was hun dochter. En Dina, dus ze waren weggetrokken uit het land van die schoonvader, van Laban. En ze zijn dan gaan wonen. Of ze hebben hun tenten opgeslagen. En dan zie je dat Dina in feite, ze wilde dan gaan naar de jonge dames van dat ander volk. En daar is er iets met haar gebeurd. Laten we het even lezen. Als we kijken in Genesis 33, dan zien we dat vanaf vers 18 Jacob veilig aankwam in die stad Sichem. En dat is in het land Kanaan. En hij was dus uit Padan Aram gekomen. En in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op. Hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor 100 geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam de God van Israël is God. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Nu, dus Jacob is veilig daar aangekomen en Dina, de dochter van Lea, dat lezen we dan in hoofdstuk 34, vers 1. De dochter van Lea die zij Jacob gebaard had, trok erop uit om bij de meisjes van dat land te gaan kijken. En dit had ik al eens verteld, maar ik wil iets anders benadrukken in dit verhaal. Want je ziet dat, dat ze is gaan kijken naar de dochters. Eigenlijk mocht ze moest gewoon niet gaan. Je moet luisteren naar je ouders. Je moet luisteren naar bepaalde regels die we hebben in huis. En je gaat gewoon niet. Want het is eigenlijk al een waarschuwing van, hey, we bemoeien niet met die mensen. Zij waren Israëlieten en ze waren een apart volk en ze moesten zich apart houden. Dus waarom ga je daar kijken? Dus er staat van, ze ging om bij de meisjes van dat land te gaan kijken. Wat wilden ze gaan kijken? Hoe ze dingen doen, hoe ze zijn, nou vriendschappen sluiten. Maar ze moest geen vriendschap gaan sluiten. Want in feite was ze al door haar ouders geïnstrueerd, zoals alle kinderen die geboren worden in een huis, in dit geval een Israëlisch huis, dat ze niet bemoeien met andere volkeren in die zin dat je close gaat zijn met ze, dat je vriendschap gaat sluiten. En zij is toch gegaan. Wat is met haar gebeurd? In vers 2... Ja, in vers 2 staat dat de zoon van de Hefiet, Hemor, hij was de vorst van het land, de koning. Hij zag haar, hij greep haar en sliep met haar. Hij verkrachtte haar. Maar zijn hart raakte aan Dina, de dochter van Jacob, gehecht. Hij had het meisje lief en sprak naar het hart van het meisje. Maar hij heeft er verkracht. Dus hij vroeg dan aan die vader van, ik wil met haar trouwen. Maak haar voor mij tot mijn vrouw. Hij heeft er eerst gegrepen en verkracht. Dus in feite is het normaal voor hun? Is het normaal? Dat je gewoon een meisje ziet, je verkracht haar. Omdat je dat gewoon leuk vindt. Je wil je lusten botvieren. En daarna is je hart gehecht aan haar omdat je haar zo leuk vindt. En dan wil je met haar trouwen. En dan verwacht je ook dat je vader haar als je bruid binnenhaalt. Als je verder kijkt naar het verhaal, en daarover wil ik praten, want dit gedeelte had ik ooit eens al gelezen. Maar als je verder leest, dan zie je dat ze doen alsof ze eens zijn ermee. En dat die broers van Dina heel erg boos waren, maar ze hebben het niet laten merken. Ze hebben gewoon gesproken met de koning. Oh ja hoor, ja inderdaad, dat kan. Maar dan moeten jullie je besnijden. Want wij zijn Israëlieten en we besnijden. Dus jullie moeten je besnijden. Anders kunnen jullie geen dina krijgen. Maar als jullie je besnijden, dan kan het wel. Dus je ziet dat zij vanuit hun geloof, vanuit hun overtuiging hebben gehandeld. Zij hebben in gehoorzaamheid aan de God van Israël gehandeld. Want datgene dat hij Abraham had gegeven, onderhielden ze nog steeds. En dat is in gehoorzaamheid blijven. Dus in je gehoorzaamheid aan de Heer, laat de Heer je wijsheid geven hoe je zaken moet aanpakken. Want wanneer je in die gehoorzaamheid en in je geloof aanpakt, dan ga je zien dat God je de overwinning geeft. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben zich laten besnijden, ja. Ze hebben zich laten besnijden. Oh, want die zoon van de vorst wilde met Dina trouwen. En hij zei, ja, dat kunnen we ook onze dochters aan jullie zonen geven. En jullie zonen aan onze dochters. En zo, weet je, wordt het een mingeling. En het is heel leuk. En onze rijkdommen kunnen we samenvoegen. En dan wordt het een dubbele rijkdom. Om te zien hoe de vijand altijd op jou hebzuchtig op jouw dingen afkomt en wil altijd een doorgang vinden in je leven om je dingen van je af te pakken eigenlijk. Want ze gaan hun rijkdommen nooit aan je geven. Ze gaan je dingen afpakken, maar ze gaan het niet willen geven aan je. Maar dat zie je pas dan. Oké, ze hebben zich laten besnijden. En omdat de pijn de derde dag zo hevig was, want het was niet iets, het is geen operatie, zoals we zien dat mensen nu naar de operatiekamer gaan voor die besnijdenis, om bepaalde redenen, gezondheidsredenen, noem maar op. Nou, ze waren in heel veel pijn en nadat ze zagen van oké, nu is het, ze gaan zichzelf niet kunnen verdedigen, hebben ze ze allemaal gedood. Ze hebben ze gedood. Want ze zeiden, ze moeten niet sollen met ons zusje. En behalve dat, ze hebben zich gehouden aan het feit dat ze Israëlieten zijn. En dat God gezegd had, jullie zijn een apart gezet volk. En jullie moeten je apart houden. Je gaat niet mixen. Daarom moet je heel goed opletten in je leven, in het leven van je kinderen. In het leven dat je leidt, omdat je de Here hebt leren kennen, dat je geen dingen doet die een compromis zijn met de vijand. Die jou een compromis laten sluiten met dingen die de vijand jou wil laten doen. En denk van, oké, ach man, het is niet erg. Een collega sprak verleden nog met me en zei van, ja, je gaat niet op reis of mee met het werk om een leuke tijd te hebben. Dan zeg ik, nee, ik kies ervoor om het niet te doen. En de persoon zelf gaf me het antwoord. Oh ja, omdat je houdt niet van die grappen die gemaakt worden. Je houdt niet van die muziek die gedraaid wordt. En al dat soort dingen die erbij komen kijken. Het is niet gewoon collega's, maar het zijn al die dingen eromheen. En ik hou van mijn collega's, maar ik ga niet daar gaan. En dan ga ik compromissen sluiten door mee te lachen, mee te doen of te doen alsof ik iets niet hoor. Terwijl het grieft de Heilige Geest. Dus liever niet. En dan blijven we hele goede collega's. En dan verder we zijn heel goed. That's it. Maar let op jezelf. En dit was het waarover ik het wilde hebben. Dat gedeelte van Dina, het heeft zoveel kanten. Maar laten we kiezen voor de Heer. Tot zover het programma Vrouw vandaag. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Blessie.
1: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van welkom bij gemeente aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren.
2: Oké.
1: Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
3: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
4: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Vader, wij danken u voor deze morgen. Wij danken u voor uw woord. U zendt het en het doet wat het moet doen en het keert ledig, het keert voldragen. Het doet wat het moet doen. Het keert niet leeg terug. Maar het doet wat het moet doen. Ook deze morgen bidden we voor het woord. We leggen het woord van u in uw handen. En we bidden, Vader, dat u wil geven aan uw volk datgene wat ze nodig hebben. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Prijs de Heer. God is goed. Amen. God is goed. Amen. Wie heeft reden genoeg om te zeggen dat God goed is? Wie heeft reden genoeg om te zeggen dat God goed is? We gaan niet kijken naar die omstandigheid. We gaan niet kijken naar die situatie. Maar wie heeft reden genoeg om te zeggen: God is goed. God is goed. God is goed. En zeer, zeer, zeer te prijzen. Halleluja. Halleluja. Datgene wat ik met u vandaag wil delen. Toen ik het thema kreeg, dacht ik: Heere, serieus. Is het een gezegde of een uitdrukking voor wat hoort wat? Wat is het? Voor wat hoort wat? Is een gezegde, no? Geen uitdrukking. Voor wat hoort wat? Vaak genoeg horen we het toch in onder de kringen. Voor wat hoort wat? En toen dacht ik: Oké, spannend. Toen ben ik die betekenis gaan opzoeken. Voor wat hoort wat? En in het Engels staat er geschreven: something for something. En een andere vertaling zegt: for what belongs. Voor wat hoort wat? Dus voor iets dat u doet, hoort er iets dat u moet krijgen of ontvangen. Dat is het toch? Voor wat hoort wat? Want in de meeste gevallen dat het ook: Oké, je wil me schoen lenen, bij wijze van praten. Dan wat ga je me geven? Of je wil dit voordat ik voor je doe. Dan wat ga jij voor me doen? Ja toch? Voor wat? If you want me to do one song, you that say you or do give me. Something for something. For what? Hoort wat? Halleluja. Gaat u met mij naar 2 Koningen 18. Wees blij om hier te zijn vanmorgen. Halleluja. Ik hoor weinig mensen dat zeggen. Wie is blij om te zijn hier vanmorgen? Prijs de Heer. Voor wat hoort wat? 2 Koningen 18. We gaan beginnen met vers 1. Hiskia, koning van Juda. In het derde jaar van Hosea, de zoon van Ella, de koning van Israël, werd Hiskia koning. De zoon van Agas, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaren ter Jeruzalem. Zijn moeder heette. En vers 3 zegt: hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader David gedaan had. Dan gaan we verder naar vers 5. En vers 5 zegt: hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda. Goed luisteren. Nog ook onder hen die voor hem geweest waren. Hij hing de Heere aan. Week niet van hem af. En onderhield de geboden die de Heere aan Mozes geboden had. Wacht, dan gaan we die andere tekst direct lezen. gaat u met mij dan verder. Zelfde stuk, maar dan gaan we in 20. 1 Koningen 20. 1 Koningen 20. Halleluja. Voor wat? Hoort wat? Hiskia's ziekte en genezing. In die dagen werd Hiskia ten doden toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Toen keerde Hiskia hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere. Ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan wat goed is in uw ogen. Voor wat? Hoort wat? En Hiskia weende luid. Akree. Akree. Nog had de middelste voorhof, nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten toen het woord des Heren tot hem kwam. Keer terug en zeg tegen Hiskia: de vorst van mijn volk. Zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw gebed gehoord. Was Hiskia, toen hij tot de Heere bad in zijn binnenkamer, God aan het zoeken. Heere, me beg you. De hele nacht gebeden, geroepen tot God. Voor wat? Hoort wat? Aan het begin van de tekst lazen wij dat hij aan de Heere hing. Hij was toegewijd. Hij onderhield eigenlijk het woord van God. Hij overpeinste het, zoals het woord van God, het woord bij dag en bij nacht. Voor wat? Hoort wat? Dus in principe die challenge kon, dat Jesaja zo een woord, een profetie voor hem heeft gebracht, heeft hij het niet geaccepteerd. Voor wat? Hoort wat? Hij is direct bij God gegaan. Draaien en visie. Hij is gekeerd. En tegen de muur begon hij de Heere te zeggen: De tijden dat ik nam om uw aangezicht te zoeken. De tijden dat ik u heb vertrouwd. Dwars door alle dingen heen. Waar mensen hadden opgegeven aan mij. Waar mensen me hadden gezegd: Je bent gek geworden om zo'n beslissing te maken. Maar ik heb vertrouwd op uw woord. U hebt gezegd: Ik moet het doen. En ik heb het gedaan. Dwars door wat men zei. Dwars door wat ik zag. Dwars door wat ik ervoer. Ik hing aan u. Ik vertrouwde op u. Ik focuste me op u. Ik keek niet wat men deed of wat men zei. Maar ik bleef me focussen, omdat ik uw hart wilde kennen, Heere. Voor wat? Hoort wat? Weet je, toen Hiskia op dat moment tot de Heere bad, is hij niet in zijn binnenkamer gegaan. Weet je, wanneer je een bepaalde relatie hebt met mensen, een goede relatie, een mattie, en u bent in een situatie, dan ga je toch niet formeel met die persoon over, om zoals je zou omgaan met bijvoorbeeld uw directeur. Hallo? Zou je met je vriend die mattifier zo omgaan zoals je omgaat met uw directeur? Nee toch? U zou bijvoorbeeld een afspraak moeten maken om bij de directeur te gaan, toch? Of niet? Maar bij die mattifier waar je je vrij voelt, waar je op je gemak voelt, dat wie zegt hier dat ik eenmaal een look en die af je pritipsa. Hallo? Vanwege die relatie die u hebt met die vriend van u, of niet? Maar u kunt niet gewoon op kantoor bij de directeur stappen. Hey, Dictor of Hawaka, hoe gaat het? Ik ben nu even komen bezoeken, ik ben je iets komen vragen. Die man gaat naar je kijken en vragen wat er met je gebeurt als je gek bent geworden. Maar bij een vriend kan je gewoon binnenstappen. En dat is die relatie die Hiskia had met God. Hij hoefde bij wijze van praten niet urenlang te bidden en te roepen tot God. Het moet wel bij sommige omstandigheden. Maar wanneer je een relatie hebt met deze God, dat op dat moment waar u staat, en één ding wat ik u ook wil zeggen. Hij heeft dat woord niet geaccepteerd. Hoort u mee? Velen van ons, wanneer we die situatie zien of wanneer we die situatie horen, dat denk ik in sommige van ons gevallen dat Ibo Bigeber familie wel hierin op moet DDR. Dus ik begin zet dat testament. Ik begin lukken wat er gaat gebeuren. Want net is er een woord gekomen dat ik dood ga. En dus dan houdt het op. Maar vanwege die relatie dat hij had en had opgebouwd, zoals we eerder hebben gezien in vers 3, hij hing aan de Heere. Hij stelde zijn vertrouwen op hem. En de Bijbel zegt verder dat voor Hiskia er niemand was die zo'n relatie had met God. Dat na hem er ook niemand was.

Ik heb altijd op u vertrouwd. Ik heb altijd uw aangezicht gezocht. Ik hing aan u. Ik heb uw geboden onderworpen. Ik heb ze ter harte genomen. Ik heb de dingen gedaan voor u. En weet je wanneer je God dit soort dingen zegt? Want de Bijbel zegt dat we hem indachtig moeten maken. Je ziet dat hij het niet weet. Maar ik geloof dat hij deze profeet heeft gestuurd om hem te zeggen: laat me kijken wat hij gaat doen. Laat me kijken als hij werkelijk weet dat.

kon hy bewyse deur tegen God te zeggen, Gadoluku den sanisa midu giyu. Hoeveel van ons, zoals u hier bent, dat wanneer die situatie er is, dat kunt u zeggen, Heer, u hebt gezien hoe ik mijn tijd heb genomen, hoe ik mijn eten heb opgeofferd, hoe ik bepaalde dingen heb opgeofferd, alleen om te zijn in uw wil, alleen om uw wil te doen. U hebt gezien, Vader, wat ik allemaal heb gedaan, ondanks het me lastig geld had. U hebt me gezegd dat ik het zaad moet zaaien. Heer, ik heb het gedaan en ik heb u vertrouwd. Heer, u, wat heeft u dat de Heer kan zeggen, ja, ze heeft zoveel dingen voor me gedaan. Ik moet die situatie in haar leven veranderen. Ik moet dat ding doen. Ik moet haar kinderen beschermen. Ik moet herstel brengen in haar huwelijk. Wat heeft u voor de Heer gedaan? Voor wat? Hoort wat? Hiskia was in staat om terug eigenlijk de Heer te zeggen van Heer, mi bouw een relatie naar u. Ik weet dat u mijn vader bent. Ik weet dat u mijn Heer bent. Ik heb u vertrouwd door, dwars door alle dingen heen. U hebt gezien, ik heb gezien de grote daden die u hebt gedaan voor mij. En wanneer we zo praten tot de Heer, heeft hij geen keus dan te zeggen, ik moet het veranderen. Ik kan het niet zo laten. Het woord van God is een leidraad die wij als kinderen van hem nodig hebben. Alle verhalen, als we kijken naar Joshua, als we kijken naar Hiskia, ziet u dat ze het woord van God namen en ze pasten het toe. Ze overpeinsten het, zegt de Bijbel, bij dag en bij nacht. Terwijl velen van ons, weet ik een Bijbel app of een Bijbel, alleen wanneer we op de zondag naar de kerk komen. Anderen zijn pas na maanden, ze weten niet eens waar die Bijbel is. Maar het woord van God moet u nu kunnen leven. Dat wanneer die situatie voor uw deur staat, de adibriwan kom ik in nonsens. Er staat geschreven dat ik zal leven en niet sterven. Er staat geschreven dat door zijn striemen mijn genezing geworden is. Er staat geschreven dat hij zal voorzien in al mijn behoeften. We zien duidelijk hier dat Hiskia nog accepteert een woord toe. En het heeft niet weken geduurd. Het heeft niet maanden geduurd. Het heeft niet jaren geduurd. Maar de Bijbel zegt, Jesaja no waka schreef. En op wata uit dat doro schreef. En de Heer zei tegen hem van, ga terug. En zeg aan Hiskia, de vorst van mijn volk. Wanneer de Heer uw naam noemt, wat is er achter dat hij kan zeggen? David, de man naar mijn hart. Mozes, de zachtmoedige man. Hiskia, de vorst van mijn volk. Wat kan God zeggen over u?

Stephen Rijmen, de apostel des Heren. Wat kan God zeggen over u? Weet u, ik heb ontdekt dat wij als kinderen van God, we stoppen meer tijd, meer energie, meer weet ik veel aan de dingen van de wereld dan dat we onze tijd, onze energie, alles wat we hebben en zijn, dat we het liever stoppen in andere zaken dan dat we het stoppen in de Heere. Dan hoe wilt u powerful zijn? Hoe wilt u voor grond dat glory voor Masra? Hoe wilt u dat? Als u niet eens de tijd kan nemen om de Heere te zoeken. We zien duidelijk in het woord in Hiskia 2 Koningen vers 18. 2 Koningen 18 vers 5. Waar er duidelijk staat geschreven wat Hiskia deed. Voor wat hoort wat? Engelse vertaling zegt voor what belongs. En omdat hij die dingen heeft gedaan, vertrouwen op God, zijn in zijn tegenwoordigheid, die tijd, die koinonia met hem hebben, die relatie met hem opbouwen, was hij in staat om gewoon zijn rug te keren. Akrevis gado. En gado jere akri. Vanwege a relatie. Sa heskia be abi. Nanga gado. Wat kan er zijn in uw leven dat de Heer kan zeggen: ai. Ze zoekt me aangezicht. Wie is hij mek want to foto? Maar hij mek moeite voor dien me. Hij mek moeite voor zoeken mi versie. Hij mek moeite voor no takis ma san moro. Hij mek moeite voor no do bepaalde san moro. Dus mi musu voor do wan sani in el libi. Ik moet een verandering brengen in haar situatie. Vanwege haar toewijding. Vanwege haar determination. Vanwege het feit dat ze moeite maakt om me aangezicht te zoeken. Maar wij, wanneer we in die situatie zijn, dan willen we gaan staan en zeggen: Heere, u hebt gezegd, door uw streamen is mijn genezing geworden. Maar u leest het woord niet. U hebt geen relatie met God. Sorry, als ik u pijn heb gedaan. Het is precies zoals u bent in een bedrijf. Er is een contract opgemaakt. Dit en dit en dit heeft u recht. Dit en dit en dit krijgt u. En dit moet u doen. En dit moet u, houden aan deze voorwaarden. En wanneer u houdt aan deze voorwaarden, krijgt u dit en dit en dit en dit. Of niet? Voor wat? Zo is het ook toch? Wanneer u bent in een bedrijf. Er wordt een contract opgesteld. Oké, u werkt 8 uren per dag. U verdient 100.000 per maand. U gaat 2 keer per jaar op reis. Maar je moet, weet ik veel, zoveel uren inleveren. Je moet bepaalde targets behalen binnen bijvoorbeeld 5 maanden of weet ik veel wat. Voor wat? En als u die targets niet behaalt binnen een mum van tijd, sorry, dan krijgt u niet uw bonus. Voor wat? Dan waarom in het evangelie willen we deze dingen niet doen? Want God heeft ons bepaalde principes gegeven. Bepaalde regels gegeven. Bepaalde dingen gegeven. Waaraan we ons moeten houden. De Bijbel zegt: zoek hem terwijl hij zich laat vinden. Bid totdat. Daarom vaak genoeg. We begi gado bepaalde sani. We begi gado wante u de situatie. We begin God want to know to heavy, to know to biggie. Dat direct we go, oh Heer, mijn God, u hebt gezegd. Maar, wat was dat de afspraak? Ik ben niet gekomen vanmorgen om u. Maar als we ook duidelijk kijken naar het verhaal van Hiskia, dan zien we het. Hij had een gewicht. Hij
Hij had een reden. Hij had iets om te geven aan de Heer. En de Heer te wijzen van: Heer, kijk, kijk, kijk. Kijk wat ik heb gedaan, kijk. Dus dat kon God niet, hij kon niet. Al wilde hij kon niet. Laten we die tekst weer gaan lezen. Halleluja. Halleluja. God is goed, amen. Vers 5 zegt: Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Spreuken 3 vers 5 en 5 zegt: Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten niet. Vers 6 zegt: Ken hem op al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Maar hoe vaak is het voorgekomen dat wanneer die situatie er is, dan willen we het hef in handen nemen, willen we die situatie alsof we het gaan kunnen oplossen, zomaar. Dat staat aan komoren erg dat we zoeken of dit dat we bij Jezus help me, ik ga dood. Maar dit zijn een van de principes die Hiskia had. En hij paste het toe. En dat heeft gemaakt dat hij access had tot de Heere. Om te zeggen: Heere, ik heb dit voor u gedaan. Ik heb u vertrouwd dwars door alle situaties heen. Ondanks mensen spraken. Ondanks mensen dingen met me deden. Heb ik toch vertrouwd op u. Ondanks ze me zeiden: doe dit niet, doe dat niet. Want houd er rekening mee. Hij was een jonge koning. Hij was 25 jaar toen zo'n grote verantwoordelijkheid op zijn bord kwam. Maar weet je wat zijn anker was? Zijn vertrouwen op God. Zijn relatie met God. Zijn toewijding aan God. En kijk, als een jonge man in zo'n in deze tijd, 25 jaar, dat was los mokong, zelf mensen in het Rijk zouden komen en zeggen: je moet het zo doen. Nee, je moet geen altaren hier. Dit, dat, ja, wat weet je, je bent jong. Laat me je uitleggen. Misschien heeft hij zoveel challenges gehad. Maar wat was zijn anker? Wat was zijn kracht? Hij vertrouwde op God. Zijn focus was op: wat wil de Heere van mij hebben? Wat zegt het woord van God in deze situatie? Wat zegt het woord dat, van God? Wat moet ik doen? Hoe moet ik deze beslissing maken? Hij vertrouwde op God. En het mooie ervan is, voor hem was er niemand die zo was. En na hem was er ook niemand die zo was.

0: Jeremia 29 vers 11 zegt: de gedachte die ik over u koester, want ik weet welke gedachte ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachte van vrede en niet van onheil. Om wat? Dan gaat u verder naar 12. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En wat zal er gebeuren? Vaak genoeg lezen we 29:11. Halleluja, de Heer zegt mijn gedachten die. Maar vaak genoeg vergeten we wat in 12 staat. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij. En wat gaat er gebeuren? Voor. Hoor. En dat is het heel systeem.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Ik ben Nikita van Christafari en keep listening to Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. En u bent natuurlijk goed afgestemd. Het is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. We starten weer een nieuwe week vanuit deze plaats. Het is vandaag maandag 15 juni 2026. En ik mag u dus in deze nieuwe week, ja, de eerste aflevering van de Happy Hours presenteren. We doen het samen, daarom schuiven we strakjes de lijnen open, zodat u kunt bellen of appen naar de studio en met ons radio kunt maken. U weet hoe we het doen. We vertegenwoordigen de koning der koningen en de heer der heerscharen. Yes, it's all about God's kingdom. Hier on the 94.5 FM. Natuurlijk ook live te volgen via www.shalomsuriname.com. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Voor mij een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen samen met ons de Happy Hours te doen op deze maandagmiddag. Nou, welkom erbij. We gaan meteen van start, want mijn kick-off van vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

0: Sephora Kenoff and the Messenger. Dit is haar single Samanatu. Werd hem een jaar of twee uitgebracht. Een jaar of twee terug. Nou, daarmee zeggen we welkom. Dit is de kick-off van de Happy Hour voor vandaag. Op deze maandag van 15 juni 2026. De lijnen die staan open, dus u mag bellen naar de studio. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Zo niet gewoon via de vaste lijn op 422-650. Maar dan moet je radio wel een beetje volume hebben. En, zodat u me hoort via de radio. Want u gaat me niet horen via de telefoon. Tenzij u via WhatsApp belt. Nou, in elk geval, goedemiddag. Welkom erbij. Het is de Happy Hours Live. Hier vanuit het station waar Jezus centraal staat. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we samen de Happy Hours. Na 2 uur krijgen de pokoes. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Dit is de remix van Praise, gedaan door Jay Music. Terwijl u daarbij komt om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Dat kan allemaal tot 2 uur. Dus welkom erbij, guys. Het is de Happy Hours live op de radio. Goedemiddag, broeder Leandro. Godsrijkse zegen en genade met u. Aan al mijn broeders en zusters die ook meeluisteren, graag dat lied afdraaien. Hou mij dicht bij u. Many thanks and blessings. Ja, ja, goedemiddag en welkom in Happy Hours. We feliciteren alle jarigen, al de mensen die het sfeer afgedenken. God bless you, bogo bogo. En natuurlijk mag je de jarige in de bloemen zetten. En je mag het feestje hier met ons vieren. Dat is wat we doen in de Happy Hours. Goedemiddag met de Happy Hours.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. We hebben aan de lijn.
1: Dag,
0: Shailes. Welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: En groeten iedereen. Je luister naar Radio Shalom.
0: Oké.
1: Okay. En ik groet ook u in de studio.
0: Groetjes terug.
1: En ik wil een lied aanvragen. Een lied aanvragen. Goodness of God. I love you, Lord.
0: Oké, okay. Staat voor je op de lijst. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor de ieder. Je luistert naar Radio Shalom.
0: Oké, okay. Nou geweldig bro. Bedankt voor het bellen en geniet van je uitzending.
1: Ja, fantastische dag verder.
0: Ja, hetzelfde brada. Blessie.
1: Groetjes.
0: Ja hoor, doei doei. Shailes is onze eerste beller voor vandaag. En natuurlijk bent u allen van harte welkom. U mag tot 2 uur een bijdrage leveren. En u bent een zegen. Dus kom ik op bless grondtapu. Je hoeft niet extra te doen. Je bent gewoon geweldig zoals je bent. Een zout en een licht. Dus laten we die uitstralen. En aan de wereld laten weten dat Jezus leeft. Met de studio, goedemiddag. Hallo.
2: Goedemiddag, broer Leandro.
0: Ja,
2: wie heb... Met zuster Jane Limhock.
0: Welkom terug.
2: Met zuster Jane Limhock.
0: Ja, ja. Welkom in de uitzending.
2: Ik wil aan ieder zeggen, God zegent jullie. Jullie allemaal, hebben jullie een gezegende dag.
0: Amen. Jane, ben je er nog?
2: Een liedje. Ben... Ja, ik ben er nog, hoort u me?
0: Ja, ik hoor je weer, ja.
2: Hallo?
0: Ja, we horen je.
2: Ja.
0: Welk liedje wil je horen?
2: Graag een liedje naar eigen keuze. Ja, graag een liedje naar eigen keuze, bedoel Leandro.
0: Oké, opgewekken rustig.
2: Hallo?
0: Ja, ja, we horen je hoor. Jane?
2: Maakt niet uit.
0: Oké. Okay.
2: Belangrijk. Hallo?
0: Ja, we horen
2: zolang
0: je.
2: Zolang Jezus geprezen wordt.
0: Oké, okay, ja. Duidelijk. Bedankt voor
2: is
0: je bijdrage.
2: Goed, gezegende dag.
0: Ja, hetzelfde. Doei, doei. Doei. Ja. Dat is Jane Limhock. Die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd. En dat mag je ook doen tot 2 uur. Dus welkom erbij. God zegen bro en lieve luisteraars en alle lieve luisteraars. Graag een song van Lilian Neji. Groetjes vanuit Natasha Sheets en Moor. Afzender Marjorie. Dag Marjorie. Groetjes terug. En welkom in de Happy Hours. Ja, ja, goedemiddag met de studio.
3: Goedemiddag broeder.
0: Ja, bless you brother. Welkom in de uitzending.
3: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, wat ga je doen voor ons?

Helaas heeft mijn team gelijk gespeeld. En ze gaan het beter moeten doen, want als ze aan dappen. Nee, ze gaan moeten corrigeren en verbeteren. Want anders gaan ze het niet verschappen. Dus ik hoop dat er verandering komt in het spel. Ik hoop dat jouw favoriet ook heeft gewonnen. Als dat niet het geval is, nou, er is nog kans. Dus succes met jouw favoriet. We checken straks even het schema van de wedstrijden die vandaag zullen plaatsvinden. Zodat u op de hoogte bent hoe laat de wedstrijd beginnen. De wedstrijden beginnen. Maar het is in elk geval de Happy Hours Live. Radio waar we Christus verhogen. En waar we getuigen van deze geweldige God.

Dit is nogmaals Jonathan Nelson met zijn welbekende song I Believe. Intussen probeer ik even het schema van vandaag

Op dit ogenblik is er een wedstrijd gaande. Ja, een van de topfavorieten, dat is Spanje. Die neemt het op tegen Cabo Verde. En de stand is momenteel 0-0. En dan heb je vanmiddag België. Die het opneemt tegen Egypte. Dat is om 4 uur. Om 7 uur hebben we Saoedi-Arabië tegen Uruguay. En de laatste wedstrijd voor vandaag is om 10 uur. Dat is Iran tegen Nieuw-Zeeland. Ik weet niet als het waar is, maar ik kreeg een... Of ik zag ergens, of ik las ergens, dat Iran geen toegang vond. Ik hoop dat alles in orde is. Want zo niet gaan ze, anders gaan ze reglementair verliezen. En dat is buiten hun schuld om. Want ze zijn wel op tijd, maar ze worden niet toegelaten. En we weten allemaal waar het aan ligt. Vanwege conflict tussen Amerika en Iran. Maar goed, gelukkig hebben we de vredevorst hier. En vertegenwoordigen we de bron van vrede. Ja, iemand stelt hier een vraag. Wanneer ben je als christen gered? Ja, El Shaddai, dat is een hele interessante vraag. Eigenlijk kun je het nooit op je borst slaan. Je hebt wel die zekerheid in Christus dat je in hem gered bent. Maar weet je, het is een keuze om hem elke dag te volgen. Daarom, Abijbeltak, we beweren er niet al te zijn, maar we streven ernaar. Ik zou nooit naar mezelf kijken als ik er al ben. Ik weet wel dat ik in Christus redding heb en dat ik in hem eeuwig leven heb. En daarom kies ik elke dag voor hem. Zodat, zodat ik dat niet kwijtraak, toch? Zodat ik hem... Net zoals de Bijbel zegt, wie in Jezus is, die heeft leven en overvloed. Heaven is the place, brother Leandro, voor mij en gemeente Harvest of God Ministries International. We waren gisteren jarig, 5 jaar. Oké, de felicitaties voor gemeente Harvest of God. Die werden gisteren 5 jaar. Nou, de felicitaties vanuit de happy hours. En nog vele jaren na deze. Dit is Ushana Mine. Met Gidi Gajabia. Je mag dansen if you want hier, hè. We groeten Brian Gajadar, die natuurlijk zijn bijdrage levert via WhatsApp. Dat mag tot 2 uur mensen voelen vrij om te bellen of te appen. En dat is hoe we samen de happy hours doen. Na 2 uur krijg je de playlist. Welkom als u net erbij bent, of voor het eerst meekijkt. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Het interactief gedeelte van de happy hours. En na 2 uur hebben we natuurlijk de pokus. Ik hou u even de standenlijst voor wat betreft de wedstrijden in het afgelopen weekend.

Vrijdag waar Canada gelijk heeft gespeeld tegen Bosnië. Ik had daar een overwinning voorspeld voor Canada. Maar Bosnië heeft best wel verrast. Ze speelde fysiek heel sterk. Mijn tweede voorspelling die was juist, want de USA die is tegenwoordig heel erg gegroeid. En ze spelen thuis. Ze zijn mede-organisator. Trouwens spelen ze tegen Paraguay. Die zo'n beetje struggelen. Ze hebben wel een goede verdediging. Maar uiteindelijk heeft Amerika gewonnen met 4-1. Dan hadden we zaterdag Qatar tegen Zwitserland. En daar werd het ook een gelijkspel. Brazil en Marokko, die was ook een hele spannende wedstrijd. Want Marokko behoort tegenwoordig tot een van de toplanden. Ze zijn trouwens een land waarmee je altijd rekening mee moet houden. Met spelers zoals Hakimi. En Brazil die nog struggelt om zijn topvorm te vinden. Hebben ze eigenlijk sinds de tijd van Ronaldinho niet gehad. En Neymar, ja, maar nu is Neymar niet meer echt zoals hij was. Hij moet zichzelf weer gaan bewijzen in dit WK. Maar dat zou waarschijnlijk de volgende wedstrijd zijn. Het werd 1-1 in die partij. Haiti tegen Schotland werd de overwinning. Een magere overwinning.

Dan hadden we de wedstrijden op zondag. Daar hadden we Australië tegen Turkije. Australië won met 2-0. De grootste score die werd gedaan door Duitsland tegen Curaçao. Curaçao heeft zijn debuut gemaakt in dit WK. Het was hun eerste WK aller tijden. En helaas hebben ze hun openingswedstrijd met 7-1 verloren. Weet je, dit moet direct denken aan Suriname. Want wij zijn ongeveer op het niveau van Curaçao. Dus aan de andere kant misschien toch ook goed. Het zou leuk zijn voor de ervaring. Weet je, om Suriname op de kaart te plaatsen. Maar, als je tegen landen als Duitsland speelt, Holland speelt, is het best wel een ander verhaal hoor. Nederland die speelde ook een spannende partij tegen Japan. Daar werd het 2-2 gelijk. En Ivorcus die heeft met 1-0 gewonnen van Ecuador. En dan werd zondag ook afgesloten met een grote score door Zweden tegen Tunesië. Daar werd de eindstand 5-1. Dat zijn dus de wedstrijden voor wat betreft het afgelopen weekend. Nu speelt Spanje tegen Cabo Verde. Volgens mij ook een land die zijn debuut maakt. En daar is het nog 0-0. Nami Drapokud is Bama. We gaan nu naar Every Praise. Intussen staan de lijnen open, de WhatsApp berichten komen binnen. Welkom erbij guys, welkom erbij. Where's all of my praise? U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Goedemiddag, mag ik dit lied horen van Jonathan Nelson, I Believe. Have a blessed day, afzender mevrouw Sandra. Dag mevrouw Sandra. Geniet van de uitzending. De pokus krijg je na 2 uur te horen. Dus u blijft gewoon hangen en genieten van Shalom FM. Intussen geworden 5 minuten voor 1:30. Groetjes aan Brada Ian, Sabrina, Michelle en u. Gadobong. Ja, helemaal Brian. Dit is niemand minder dan Hiskia Walker met Every Praise. That is what we do on this station. We give God the glory. We give him every praise. Niemand is het waardig, hè. Niemand is het waardig om aanbeden te worden. Want niemand is beter dan de ander. Geen mens staat boven de ander. Weet je, we kijken wel zo naar elkaar. Vooral het was maar een piepje moromoni dat je toch. Iemand heeft een bepaalde status. Iemand heeft een bepaalde titel. Die persoon is populair. Dus op basis daarvan achten we de persoon waardevoller. Op basis daarvan hebben we meer eer voor die mensen. Bijna de maestro afgod. Je ziet het bij bijvoorbeeld de wereld, toch? Wanneer ze zeggen celebrity of idol. Daarom in een Loba-programma American Idol. Het zijn mensen die uitgroeien tot idolen. En we weten, God wil niet dat we idolen voor zijn aangezicht hebben. Het moment dat je iemand als een bijna afgod ziet. Idool is afgod, hè. Dus je kan wel iemand als voorbeeld hebben, iemand als inspiratie. Maar waak ervoor dat de persoon niet je afgod wordt. Je zat nou like Michael Jackson toen de tijd bij Luquan Clip. Het was voor mij Super Bowl, een Super Bowl concert of een Super Bowl show. En Michael Jackson stond gewoon, op het podium. Je zat daar maar moest komen toch? Dan maak ik op het podium, dan maak ik wie is 2 minuten stil. Hij stond gewoon stil. Door gewoon stil te staan vielen mensen flauw. Andere mensen raakten onbewust. Die mensen sprongen uit hun dak. Weet je, ze aanbidden dit soort mensen. En wij moeten ervoor waken dat we dat niet doen. Want God alleen is onze aanbidding waard, mensen. Het maakt niet uit hoe rijker iemand dat je is. Het maakt niet uit hoe geweldiger iemand dat je is. Maar niemand is het waardig om aanbeden te worden. Je mag wel respect hebben voor elkaar. Je mag elkaar lief hebben. Je mag elkaar als voorbeeld zien. Maar God alleen is het waardig om aanbeden te worden. Dus let daarop. Intussen staan de lijnen open, mensen. Je mag de happy hours met ons doen tot 2 uur. Bernice die zegt amen. Salome die zegt amen. Ja, goedemiddag. Hi guys, welkom in de happy hours.

0: De blessings voor de mensen in het verkeer. Brother Ian is my inspiration. Nu zijn schooljaren van vroeger niet. Oh, brother Ian is my inspiration. Nu zijn schooljaren van vroeger. Ik weet dat Sabif Ian en Arke aan beheren. Dus ik ga dat bericht pinnen, dan kan hij het lezen. Zeker heb ik kwijt voorzien, hoor. Brother, dat wil je niet weten wie ik was. Vandaag nog plaatste ik zo'n post op Facebook. Dat ik me niet schaam voor mijn verleden. Maar dat ik het juist gebruik als getuigenis. Om mensen te laten zien dat als God mij kan veranderen. Als God mij een nieuw leven kan geven. En als God kan maken tot wie ik vandaag ben. Weet je, die evangelist die jullie kennen. Dan kan hij dat met iedereen. Want ik was precies het tegenovergestelde van wie ik nu ben. En daarom heb ik God alle eer en prijs te geven daarvoor. Dit is waarom ik God uitdraag en waarom ik voor hem leef. Omdat Misa Pimik Moto, ik weet wie ik was. En ik weet wat God in mijn leven heeft gedaan. Dus ik heb reden genoeg om de wereld over hem te vertellen en voor hem te leven. Sikima Orga die zegt, big up kwata passie, so so blessie. ja, nou, aan de kwata waan zongen die nog kwan hoor. Dat is zongen toe hè, vandaag nog awa give me jongens. Maar goed, als ik eraan denk, dan word ik bezorgd. Dan word ik van binnen onzeker. Dan ben ik onrustig. Maar zo net awa give me steek me boy. Ik dacht in mezelf, ik moet 1 uur, weet je, nu denk ik aan 1 uur. Dadelijk misa lukus aan me doen. Maar je auto gaat eraan hoor. Dus kom ik op Beggy. Kom ik op vertrouwd op Masra in de Dedischer. Ja man, big up you to Sikima Orga. Welkom in de happy hour, zeg geniet ervan. James Henry die zegt, bless up broeder Lea. Weet die krikkie. James, waar is dat? Nu een sappe weet die krikkie, maar in elk geval de groetjes terug. En geniet van de uitzending. Je mag bellen of appen mensen, de lijnen die staan open. Dus voel je vrij. Om de happy hours met ons te doen door te bellen of te appen naar de studio. 422-650, dat is het nummer. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. God zegen, broer Lea. Amsterdam groet. Dag Maureen. Welkom in de happy hours. Wat bent u aan het doen, mevrouw? Bent u aan het relaxen? Bent u ergens onderweg naartoe? Ik ben gewoon even benieuwd wat jullie aan het doen zijn. Vertel gewoon even wat jullie aan het doen zijn, man. Trouwai Lukubal. Zolang je prioriteiten doet, mensen. Weet je, ik kijk ook naar voetbal. Maar ik zorg ervoor dat alles in huis gedaan moet zijn, hè. Tak mi yepi, tak de sansa moest doodoo. Dat die kinderen het goed hebben. Minokas do Lukubal. Dan min boriete. Nee, toch, je gaat eerst koken en dan ga je naar voetbal kijken. En daarom is plannen goed. Dit is wat God ons eigenlijk leert met Matthäus 6 vers 33. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en alles dat je nodig hebt, zal hij je geven. Ga niet eerst alles proberen te realiseren. Ga niet eerst proberen te voorzien in je eigen leven, want daarmee kom je nooit klaar. Tide toch, nou je nyang. Dat je denkt dat ik boel, lalik je moest nyang baka. Dus je gaat opnieuw voor eten moeten zorgen. Voordat je denkt, ben je de hele dag bezig aan het eten zoeken. Je bent de hele dag bezig te werken, want we hebben altijd behoeftes. We gaan elke dag weer opnieuw moeten eten. Dus je behoeftes raken niet op. Met andere woorden, je zult geen tijd hebben of nauwelijks tijd hebben voor God als je je behoeften op de eerste plaats zet. Maar als je God op de eerste plaats zet, dan zal hij voorzien in je behoeftes. En dat is, er is een hele groot verschil daarin. Er is een diepe waarheid daarin. Een hele belangrijke sleutel. Voor mij is het fundament. Daarom voor mij, Gadona Fospresi. Ik mag het nooit te druk hebben voor hem. Werk prettig, Bernice. Bernice die luistert vanuit het werk. Ik ken een heleboel mensen die willen meekijken vanuit het werk, maar bedrijf blokkeert. De manager tak prep des, maar die zei ook dat is mijn luku TikTok. Ja, je kan niet tegen een manager zeggen, ja, is iets van de heren. Vooral als je manager niet bekeerd is. Bovendien, het werk moet gedaan worden. Geen enkele werkgever gaat het toelaten dat je zijn werk laat liggen om andere dingen te doen. Goedemiddag, broeder Leandro. We hoeven ons niet te schamen. Wij waren de heren. Wij waren wie wij waren. Nog een keer, broeder. Goedemiddag, broeder Leandro. We hoeven ons niet te schamen voor wie wij waren. De Heer heeft ons waarlijk vrijgemaakt. Gezegende Happy Hour Den Haag. Luister. Mee groetjes, zuster Sietje. Je ziet toch, zuster Sietje. Tenepo de koma toch. Da, me broeien. Me verdwaal in zin. Maar kan gebeuren. Nou, ik hoop dat u een fijne dag aan het werk hebt gehad. Ik zou zeggen, ga een beetje rusten, smakelijk eten. En geniet van de uitzending. Een kater Curaçao heeft 7-1 verloren en Nederland 2-2. Ik ben Surinamer, maar ik ben ook heel lang op Curaçao. Ik heb ook heel lang op Curaçao gewoond. Een klein eiland in de WK. Trots, God is goed. Ja, nou is goed dat je trots bent hoor. Ik denk niet dat... ja, natuurlijk is het pijnlijk om 7-1 te verliezen. Maar ik denk dat de mensen daar ook eigenlijk allang blij zijn dat ze een beurt hebben gemaakt. Het is het proberen waard. Zou goed zijn als Suriname zoiets kan meemaken. Aan de andere kant, mijn mening, is het... ik zit met gemengde gevoelens. Aan de andere kant zou het een leuke ervaring zijn. Maar aan de andere kant, weet je gewoon van... we zijn nog niet opgewassen. Want als we al struikelen tegen landen als Honduras en El Salvador... als we daar niet al zo makkelijk kunnen winnen, last dan. Ja, ik heb deze dan net al gedaan. Hè. Dat was Padong van Raf Shanko. Oké, ik zou zeggen voorzichtig, Maureen. Maureen is onderweg naar de bidstone. Bid voor Shalom. Laten we blijven bidden voor de wereld. En natuurlijk de groetjes daar voor de overige gelovigen. Dit is Arantes Forster met A-Team. Terwijl u mag bellen, appen naar de studio mensen, de lijnen die staan open. De
1: geestelijke intellect, als Abba Vader het zegt, staat het hoger dan de rest, staat het hoger dan de wet.
0: Goedemiddag broeder Lea, kunt u even uw briefje afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage, mo. Thank you and blessings. Hey, bless you bro, de groetjes vanuit het verkeer. We genieten mee. Mag ik die nieuwe van jou? Change me. Blij je terug... Al blij je terug te hebben in de studio. Goedemiddag broeder, mag ik een lied van Samuel Miras?

Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Ten omino kies nog een felicitatie. Maar mijn briefta kwantus mafayati de. Geniet van je dag. Ik wil alsnog Revo Faria feliciteren. Revelino Faria, die was gisteren jarig. Ik weet niet of hij luistert, maar in elk geval de felicitaties.

0: Weet je, ik wil niemand dwingen om Jezus te dienen. Maar als je het leven het best wil ervaren en als je het maximale uit jezelf wil halen, dan kun je nergens anders zijn dan bij God. Wanna I make you? Ano money make you? Ano money buy you? Ano grondtapu make you? Na God make you? Dus laat de wereld niet al je tijd en aandacht in beslag nemen. Maar zorg ervoor dat je ruimte maakt voor de schepper. En dat je hem toepast in je leven. Omdat je hem betrekt in je leven. Niet toepast. Maar dat je hem betrekt in je leven. Mensen, willen jullie voor Giorval bidden? Willen jullie tot te praten? Maar je ziet ja, toch ik go singi. Schoed maken, nee, Arki Yogo. No, we. No, als mannen horen me tegen voor singi, ga doen, Giorval. Dus, if je hier me singi, tapie, si, want mine singi, you. Mesingi gado. Isap te tusma itak watori tok da inom bomui. Te tusma toral te tubalang reis ma itak watori. Da im go atrasi. Ya man, big up you to brada. Het is nog altijd de happy hours.
1: Hey, the Lord is my strength and my song. In every battle I stand strong.
0: The blessings for the mensen in het verkeer. No, je mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Na 2 uur mag je van al de pokus genieten. Dus ook kon hij niet nog. Goedemiddag, mag ik het lied Blessed Assurance van Sissy Winans aanvragen? En ik wil de gehele ACS-familie condoleren met het heengaan van onze zuster Georges. Ja, ook sterkte toegewenst vanuit de happy hours. Dit is Soul of Africa met Victory. Intussen staan de lijnen open, mensen, dus kom er gewoon bij. Het is nog altijd de happy hours met het interactief gedeelte van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.
1: In me than any force I may see. You always cause me to prevail. Your promises will never fail.
0: We represent the King of Kings and the Lord of Lords. Once again, it's all about His kingdom here on the 94.5 FM.
1: No weapon formed to stand my ground.
0: Je mag nog altijd groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen.

0: Victory was dat van Soul of Africa, terwijl u mag bellen of appen. De lijnen die staan tot 2 uur open. En na 2 uur gaan we naar de playlist. Ja, dan sluiten we dit gedeelte af. Dit is DJ Howard D.
1: Heer, ik prijs uw grote.
0: Terwijl u belt of app, genieten we van de muziek op de achtergrond. U krijgt de prioriteit, want het is nu ruimte voor u om te bellen. Bakatuyure dat wekis de pokoe. Ja, dat blijf ik zeggen toch. Alleen dat de mensen weten waarom we door de muziek heen praten. Omdat we wachten op u als beller. Tussen 1 en 2 is het alleen voor de bellers en de whatsappers. Zodat u ons helpt de playlist.

0: Hey, bless you bro, de groetjes vanuit het werk. Kan niet altijd luisteren, maar ik luister zolang ik kan. En ik geniet steeds weer van het programma. God zegen en groetjes aan alle luisteraars. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag en welkom. Dit is grote naam van DJ Howard D.
1: Wanneer ik prijs uw grote naam.
2: Hat, hat, halleluja.
0: Nogmaals de felicitaties alle jarigen. Smakelijk eten voor de mensen die schaften. De mensen die eten. Smakelijk eten. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Romeinen 14 vers 17. Have a productief week. Stay blessed. Oh, miss Elfie up novos weekend.
2: Halleluja!
0: Maar ik denk dat het week moet zijn, we begrijpen het helemaal. Nou, een productieve week terug toegewenst. En laten we ons leiden door de Heer.
2: Halleluja!
0: Weet je, om je te laten leiden door de Heer is een keuze, mensen. Want als je die keuze niet maakt, ga je zelf het stuur in handen nemen. Dat is wie wij zijn. Daarom zegt Jezus, wie mij volgt, kruisigt zichzelf elke dag. Wie mij volgt, pak zijn kruis en volg mij. Als je niet weer opnieuw kiest om de Heer te volgen, ja, dan zonder dat je het weet, ben je weer je eigen God. Want dat is wie we zijn voordat we de Heer tot God hebben gemaakt. Voordat we Jezus hebben geaccepteerd. Want je deed wat je wil. Je deed wat je dacht. En je deed waarin je zin had. Zonder je verantwoordelijk te voelen. Of zonder te beseffen dat je ergens of bij iemand verantwoording moet afleggen. Maar nu weten we gewoon dat we bij God verantwoording gaan afleggen. Dus je houdt rekening met hem. En dat is bekering. Bekering wil niet zeggen dat je volmaakt bent. En dat je geen fouten meer maakt. En dat je beter bent dan de wereld. Nee, bekering wil zeggen dat je nu Jezus hebt gemaakt tot God van je leven. Dat je nu de Heer hebt aangenomen. Als koning en redder. Niet als voorziener alleen. Niet als beschermer alleen. Maar als je Heer en Meester.

0: We doen tot 2 uur het interactief gedeelte, dus dat wil zeggen dat je tot 2 uur mag bellen of appen. 422-650. Of 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Who said we can't be undignified? Hands raised, wow, praise. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik spring met Davey.
0: Bless you, welkom brother.
1: Hey, welkom, dankjewel Leandro. Goedemiddag Leandro. Oh, ik ben lief van Ruben, kon je naar Afrika Sport hebben?
0: Zo, pogoe?
1: Is naar Tamara.
0: Oh, Tamara.
1: Ja, is naar Tamara, die hoorde de Guina Sabi.
0: Ja. Moluko even die na systeem met hem, maar ik heb hem genoteerd.
1: Ja, gisteren hadden jullie afgesteld.
0: Oh, oké, dan moet het er zijn, dat moest het kennen.
1: Jawel, dank u wel.
0: Geen dank en ook bedankt voor het bellen.
1: Blessings.
0: Ja, man, bless you. Dit is nogmaals Hulvi met Dave. Goedemiddag broeder, hoe gaat het met u? God zegen aan u en alle luisteraars. Kunt u dat lied, kunt u het lied een Hindustans gospel naar keuze en Mita Ambegu bestem voor ieder in het bijzonder Prins Sam in het verkeer en zijn gezin komt van Marie. Ja, nou bedankt voor uw app. Het komt zeker goed. Blijf vanaf gestemd en geniet van je pokus na 2 uur. Intussen mag u nog steeds een bijdrage leveren. Wie is jarig? Wie is jarig, mensen? In afreden takim trakteren, hè? We vieren het feest graag met je. Je hoeft niets te betalen. Wees niet bang dat je achteraf een rekening krijgt. Belangrijk is dat je extra geniet van je dag. En dat je je jaardag voelt, toch? Dat, het, dat je ervan mag genieten. Dit is Victor Ivic met Joy is Coming. Harvey groet vanuit de nieuwe grond. Vanuit de nieuwe grond. Graag Mita en Biggie. Hey, blessie Harvey. Geniet van de uitzending, bro.

0: Is up now, Omoro Fire, yeah, Bondru, Omoro Asane Bright. Dus uw aanwezigheid telt en is waardevol. Je bent een toegevoegde waarde tussen 1 en 2. Want ik doe dit programma niet alleen, nooit alleen gedaan. En zoals jullie het weten, het moment dat ik dit programma alleen moet doen, dan is dat de laatste keer dat we het doen. Want het is een interactief programma. We doen het samen. Wij zitten hier in de studio en u belt of app vanuit van waar u ook bent. Thuis, op het werk, in het verkeer. Ik zou je niet aanraden om vanuit het verkeer te bellen. Tenzij je aan een kant bent of kan de eerst doorwachten, was maar even. Weet je, je bent even bij de winkel gestopt. Of je mag ook speciaal stoppen om te bellen zoals mensen dat vaak doen. Maar in elk geval bent u dus tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen en te appen. Heerlijke pokoe, hè. Minus op Sasma, Noah zei dus maar Noah op Gadwer. Ik geloof dat ze nog niet beseffen en weten wie God is. Want je kunt nooit zoiets heerlijks ervaren. Je kunt nooit zo'n geweldige persoon ontmoeten. Je kunt nooit zo'n goede God. Ja, je mag geconfronteerd raken met zo'n geweldige God. En dan nog hem de rug toekeren. Nee, je kunt het alleen doen als je werd opgehitst. Als je een verkeerd beeld van hem hebt. Of als je, weet je, je eigen conclusies trekt. Zoals vele mensen dat doen. Ze hebben gehoord van God, maar ze kennen hem niet. Ze hebben meestal van die negatieve dingen gehoord. Of ze worden opgehitst door heel wat antichristelijke informatie. En dan krijgen ze accepteren dat. En dan gaan ze ervan uit dat God is wat ze hebben gehoord. Maar als je hem persoonlijk leert kennen, joh. Daarom ga ik nooit terug, hoor. Ik weet van waar ik kom. Ik weet wie hij is. En in mijn ervaring, in mijn beleving, is er geen mens beter dan hem. God is beter dan alle mensen bij elkaar. Dus if je moet kiezen tussen God en alles met Abgrontapu. Ja, makkelijke keuze, hoor. Want we zijn allemaal bijna allemaal hetzelfde. We verschillen wel van elkaar, maar we zijn allemaal beperkt. We hebben allemaal tekortkomingen. We maken allemaal fouten. En we stellen allemaal wel eens teleur. Maar God stelt nooit teleur. Hij doet je nooit beschaamd uitkomen. Niemand is zo loyaal en trouw als hem. En niemand zal bovenal ooit zoveel houden als hij van ons houdt. Daarom is hij God, toch? Daarom is Jezus de weg, de waarheid en het leven. Joy is coming. De blessings voor de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan, mensen. Wegen, een paar wegen zijn onder water. Houd daar rekening mee. Probeer de straten die onder water zijn te vermijden. Probeer zo min mogelijk in water te rijden. Want je weet niet wat onder dat water schuilt. No denk dat ay apasi mooi. Wana precies pawatra de dapa olekibri. Is letterlijk dit is een gat schuilt onder het water. Geen ongeluk schuilt in een hoekje. Maar het water schuilt, het gat schuilt onder het water. Dus wees voorzichtig. En probeer het water te vermijden. En wees al passie mooi. Hou rekening met de voetgangers. Hou rekening met de bromfietsers. Hou rekening met de fietsers. Hou rekening met de mensen die langs de weg staan. Want zo lazy boy. Je ziet zo mij rijden. Vooral de mannen aan de bigiwagi. Ik wil geen woorden gebruiken. Mijn kaart is maar arrogant en aanstellerig. Hou rekening, want je kan safari. Voor altijd is mijn hali in jou. Je hebt een lage auto, dus jij rijdt rustig. Dan want mijn race zijn vroom. Dus if je nabije je toch. If God on een membre al lobby, jongen. Vooral me weet je hoe vaak genoeg dat bijna je uit je vel springen. Tot dat Santa je tak, Leandro. Heb lief. Je ziet de liefde zo daar staan als een rood lamp. Echt zo van hou rekening. Dat is het andere gedeelte van ons christen zijn. We zijn gezegend, we zijn bevoorrecht. Maar aan de andere kant hebben we ook een verantwoordelijkheid te dragen. Aan de andere kant moeten we het verschil uitmaken. Door lief te hebben. Door nederig te zijn. Door zachtmoedig te zijn. Door geduld te trachten. Door genade te tonen. Ja, dat na 7 a christendam safurus man o arki. Oana bless you wel. Oana voorspoed wel. Maar als we nederig moeten zijn, elkanders voeten moeten wassen, dan heten we haas. Maya wie? De Bijbel zegt niet iedereen dient mij met het hart. Sommigen dienen me met de lippen. Dus jij bepaalt wie jij bent. Als je zegt dat je van God houdt. Of als je inderdaad van hem houdt. Als je zelf christen noemt. Of als je inderdaad als je achter Jezus wandelt. Want naar de kerk gaan is maar een deel. Nu moeten we door de week gaan laten zien. Dat we inderdaad bij hem horen. Door anders te zijn. Door een verschil uit te maken. Door de liefde uit te dragen. Yes, mensen, dat is wat we doen via deze zender. We represent the gospel of Christ. Het is 8 minuten voor 2. We hebben nog 8 minuten. Mensen, wachten jullie niet tot het laatste moment. Zoals mij wacht die 1 voor 2 dat de bel. Nee, ik kan 1 voor 2 geen telefoontjes meer opnemen. En dan moeten we officieel sluiten, afsluiten en groeten. Dus als je nog wil feliciteren, groeten, bemoedigen. Of je wil je pokus aanvragen. Mag je dat nu doen. Dit is G316 met Tranga. Welkom als u net erbij bent. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen. We zijn interactief tot 2 uur. Daarom heren met tak zweren. Na uno me wachtie. De bellers en de whatsappers. Hey blessie bro. Jouw mami lobe je chare waka. Zo blessie. En ik heb je nog graag heel lang bij Shalom. Blessings bro Lea. Mag ik een liedje aanvragen? Ja, laat weten welke pokoe. Maar de groetjes en welkom in de uitzending. Charisma Yuna Mikibri Presi. Neem zoek even een soort pokoe naar dat. Maar het komt goed. Bedankt voor het aanvragen. Ik check het voor je. Met de studio, goedemiddag.
1: Ik ben Leandro, met deze weer.
0: Ja, brada.
1: In de man belt, dus ik bel weer. Nog een lied. Masra Nayu van Melvin Stoffel en Ernia Sanel.
0: Masra Nayu.
1: Ja,
0: oké, ik heb hem genoteerd.
1: Thank you.
0: Abon, blessie.
1: Blessings.
0: Yes. Ja, zolang 2 uur nog niet nadert, mogen jullie nog bellen of appen hoor. Dat is de bedoeling tussen nu en 2 uur. Tussen 1 en 2, maandag en vrijdag. Maandag tot vrijdag. Mensen, als je je pokoe niet hoort, of het is niet in het systeem. Want we hebben niet alle liederen in het systeem. Dus toen je je pokoe niet hoort, me kwalijk. Ik ga ze, ik noteer ze en ik check ze allemaal om 2 uur. Dus ja, we hopen dat we iedereen tegemoet kunnen komen en niemand teleurstellen. Goed. Maar bij voorbaat, want weet je, soms horen de mensen de liederen op YouTube. Maar we hebben nog niet alle liederen op YouTube. En vooral hoe ik voorlopig niet helemaal op het werk ben. Ja, dan wordt dat een beetje verzuimd. Want ik zorg meestal voor de nieuwe liederen. Maar zoals jullie weten, ben ik eigenlijk met ziekenverlof. Gewoon vanwege mijn been. Maar het komt helemaal goed. Dus heb geduld met ons. Ik doe mijn moeite om alle songs af te draaien. Zo het systeem het toelaat. Dan mag je genieten van je pokoes. Goedemiddag broeder Leandro. Mag ik een lied van G16 aanvragen? En ik bestem het voor ieder die naar Radio Shalom luisteren. God bless you. Afzender Isaiah. Oh, je bedoelt die van daarnet nog Isaiah. Dat is JJ316, ja. Dan weet je dat bij de volgende keer. Dit is Samuel Miras. En Prince Arch. Adonai. We koersen richting de tweede helft, mensen. Om 2 uur krijgen de verplichtingen. En daarna de aangevraagde songs. De blessings voor de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo. Weet je, de Heer zegt, betrek me in al je wegen en ik zal al je paden recht maken. In een andere tekst wordt ook gezegd, alles dat gij onderneemt zal gerukken. Het gaat erom dat God zijn hand op je rust. En take God anu rust op you. A bless you nanga asalfu fu God dit op you. En isabite asalfu nanga bless you fu God dit op you. Dat door je oppo. Netwerken worden gelegd. Ja, God gaat mensen, de juiste mensen op je pad brengen. Hij gaat je de juiste richting inleiden. Want elke dag bevinden we ons op een kruispunt. onzichtbare kruispunt. Als het nou geestelijk, als het nou mentaal, als het nou emotioneel is. We maken elke dag van die stappen en die keuzes. En als je geen doel hebt, als je God niet kent, dan laat je je meestal leiden door emoties, door gevoelens. En dat is niet altijd juist, niet wijs. Spreuken zou zeggen, vertrouw niet op eigen inzicht, maar vertrouw met je ganse hart op de Heer.

0: Een sticker met de... Ja, bedankt voor die opmerking. Ik neem het mee. Ik zal er werk van maken, Barada. Dus morgen bij de live, dan zal ik het zetten. Ik heb eigenlijk die poster op de achtergrond zou het moeten aangeven. Maar inderdaad, het is niet zichtbaar, want met tapa hier staan. Ja, dat werkt niet, hè, want ik belemmer dat heel ding. Maar ik neem het mee, een hele goede opmerking. Dus morgen plaats ik de nummers van Shalom, zowel onze vaste lijn als onze WhatsApp-nummer, plaats ik dus als sticker, zodat de mensen het kunnen zien en daarmee kunnen deelnemen, of daarop kunnen deelnemen. Hilian, ik ben benieuwd waarover je het hebt, want we hebben een heleboel gezegd. Dus ik weet niet precies waarover je het hebt. Als je dat even duidelijk kan maken, zodat ik het kan beamen. We gaan zo meteen eruit, mensen. Zo meteen moet ik afsluiten, dus ik ga geen telefoontjes meer doen. Misschien hooguit nog een bericht, tenzij die binnenkomt. God's Child, die zegt blessie. Ja, goedemiddag. Ja, je bent voor dit gedeelte bij je laat, Hilian. Want we gaan zo meteen afsluiten. Maar je mag natuurlijk inschakelen op de radio. Dat is de FM 945, tenzij je lokaal wil luisteren. Via internet kan dat op www.shalomsuriname.com. Mis dan denk je even van mijn mega sticker. Als er een sticker is die dat kan aangeven. Maar ik ga hem onderzoeken. Het is sowieso wel een goede opmerking. Dus dat het nummer zichtbaar is. Voor de mensen die luisteren of kijken via TikTok. We gaan eruit, mensen. De tijd zit erop. Anders kom ik in tijd nood. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En voor mij is het altijd een grote eer en voorrecht om de koning der koningen en de heer der heerscharen uit te dragen. Om hem te vertegenwoordigen op de radio. We doen het van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 live in de happy hour. En na 2 uur krijg je de playlist met alle aangevraagde songs. Dus dan mag je daarvan gaan genieten. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor je bijdrage, je aanwezigheid. Ook de mensen die hebben meegekeken via TikTok. Je mag genieten van de playlist. Ik heb van u genoten. En hopelijk zien we of horen we elkaar morgen weer. Rest mij nog te zeggen. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: You sabi zana syphilis? Nou een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi asiki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara. Te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go one thing nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Wear yu condom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Urokomakandra nanga dempatna fu eng.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
2: Zranazani, Naskip, Navju.

0: Beynin on. Şıp şıp tırırı
1: İnternet, fast balen, mobile data and mobile balen. Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met TV's your business pakketten zijn alle klanten fresh and online. Connected na scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected a la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor Sear keeping us in touch.
3: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: vertelling doen. Ik ben zuster Amelani.
1: En ik ben zuster Marinella. Laten wij bidden. Lieve Heere Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat zuster Amelani en ik de vertelling mogen doen. Ik leg elke jongen, elk meisje in uw machtige handen. En vraag u zo elk een een geopend hart, een geopend verstand te geven. Dat ze kunnen begrijpen wat wij ze willen leren. Dit vraag ik u in Jezus naam. Amen.
0: De tekst van de week is gehaald uit Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Nogmaals, roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Psalm 50, vers 15. Weten jullie wat dat betekent? Dat betekent wanneer je problemen hebt, wanneer je verdrietig bent, kan je de Heere God altijd aanroepen. Hij zal je helpen. Hij hoort altijd wanneer je hem aanroept. Psalm 50, vers 15. Roep mij aan ten dagen der benoodheid. Ik zal u redden en gij zult mij eren. Happy kids, laten we de tekst nu klappen. Psalm 50, vers 15. Roep

0: Sound Faith of Fair Safety.
1: De vertelling van vandaag gaat over de belofte. Weten jullie over welke belofte het gaat? Nee. Dan moeten jullie luisteren naar het verhaal van vandaag. Heel lang geleden waren de Israëlieten als slaven in het land Egypte. De Heere God had toen Mozes gebruikt om ze uit het land Egypte te leiden. De reis heeft 40 jaren lang geduurd om door de woestijn naar het beloofde land te komen. Jammer genoeg mocht Mozes het beloofde land niet binnengaan. Joshua werd de nieuwe leider van de Israëlieten. Nadat Mozes gestorven was, leidde de Heere God Joshua, gebruikte de Heere God Joshua, om de Israëlieten het beloofde land binnen te brengen. Weten jullie welk land dat is?
0: Nee.
1: Het beloofde land heet Kanaan.
0: Op een dag riep hun grote leider Joshua hen samen om afscheid te nemen. Joshua was een oude man geworden en voelde dat hij niet lang meer zou leven. Maar voordat hij stierf, wilde hij hen een paar belangrijke dingen voorhouden. 1. Ze moesten de Heere God trouw blijven. 2. Ze moesten de Heere God lief hebben. Nogmaals, ze moesten de Heere God trouw blijven. Ze moesten de Heere God lief hebben. Dat was wat Joshua hen voorhield. In Kanaan woonden allerlei heidense volken. Dat zijn mensen die niet in God geloven. En de inwoners van Kanaan heten de Kanaanieten. De Kanaanieten aanbaden andere goden. Dat waren afgoden. Goden die ze zelf van hout of van steen hadden gemaakt. Vandaar dat Joshua hen voorhield. Ze moesten de Heere God trouw blijven en ze moesten de Heere God lief hebben.
1: De afgod van de Kanaanieten heette Baal. Zullen we Baal roepen?
0: Ja.
1: Baal! Kan Baal ons horen?
0: Nee.
1: Kan Baal ons zien?
0: Nee.
1: Kan Baal spreken?
0: Nee.
1: En toch hebben de Israëlieten een zelfgemaakte god gemaakt. Een afgodsbeeld. Mag dat?
0: Nee.
1: Waarom maken ze dit beeld? Om ervoor te buigen. Wat leert de Bijbel ons? De Bijbel leert ons dat wij ons niet voor beelden mogen buigen. De Heere God vindt het niet goed dat wij afgoden dienen. Wie vindt het wel goed?
0: De duivel. De duivel wil niet dat wij God dienen. En daarom verleidt hij ons om andere goden te dienen. Begrijp je nu waarom Joshua de Israëlieten ernstig waarschuwde?
1: Keer op keer bogen de Kanaanieten zich voor de Baals neer en vroegen hem om hulp. Maar de Israëlieten mochten dat niet doen. Zij wisten dat de Heere God veel hoger en veel machtiger was dan alle afgoden.
0: Joshua zei hen ook dat wanneer ze God werkelijk trouw zouden zijn en hem oprecht zouden liefhebben, dat God hen dan zou zegenen en voor hen zou zorgen. Maar als zij dat niet zouden doen, dan zou het niet goed gaan met hen. Israëlieten dienen een ernstige belofte. Ze zeiden: de Heere, onze God, zullen wij dienen en naar zijn stem zullen wij horen. De Israëlieten zeiden: de Heere, Onze God zullen wij dienen en naar zijn stem zullen wij horen. Ben jij ook bereid om net als de Israëlieten de Heere God een belofte te doen en te zeggen: Heer, u alleen wil ik dienen en naar uw stem alleen zal ik luisteren? Misschien vraag je jezelf af of er nog afgoden zijn. Ja, er zijn inderdaad nog steeds heel veel afgoden. Ook vandaag zoeken sommige mensen hulp bij hen. Maar wij hebben gezien dat de Heere God dat niet goed vindt. Als wij hulp nodig hebben, moeten wij bij de Heere God hulp zoeken. Als wij God loslaten en toch hulp bij andere goden gaan zoeken, brengen wij onszelf in problemen. Als je niet in problemen wil komen, moet je de Heere God trouw blijven en de Heere God lief hebben. Aan het eind van het samen zijn met het volk zei Jozua: Wees niet bang, wees dapper en doe alles wat God zegt dat je doen moet. Ook tegen jullie heb ik iets, zeggen wij. Wees niet bang, wees dapper en doe alles wat God zegt dat je doen moet. Happy kids, twijfel niet, want God is machtig. Hij kan en wil jou helpen. Laten wij samen bidden. Lieve Heere Jezus, u bent onze Heer en God. U hebt ons zo'n mooie Bijbeltekst geleerd dat we u te alle tijden mogen aanroepen. Heere Jezus, wilt u met ons zijn, thuis, op school, tijdens de repetities en ook wanneer wij spelen. U wilt voor altijd onze redder zijn en daarvoor zijn wij u dankbaar. Amen.
1: Zo, happy kids, dat was het voor vandaag. Heb je vragen of wil je iets weten? Bel of app van het nummer van Happy Kids. 840-1100. Nogmaals het nummer. 84-0-1100.
2: Dag Happy Kids, tot morgen.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with Duffel's Ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
2: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Selassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

hemels God en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De 3-in-1. Amen. Bless the Lord. All you angels, who excelling strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, jong en oud, heet ik jullie allemaal welkom bij dit mooie programma. Come out of Babylon and sprint to Mount Zion, God's dwelling place. My name is Ramon Sanvliet, God's faithful servant. En vandaag zullen we het hebben over strijd. Strijd. Bepaalde mensen kennen mij al. Geen sweet talk, geen mooie talk om je zoet te houden. Al die toestanden. We zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. God dienen is niets anders dan strijden voor je eeuwige leven. De thema van vandaag onderwerp is strijd, geestelijke strijd. Geestelijke strijd. We moeten strijden. Het moment dat we tot bekering zijn gekomen, dan wacht een behoorlijke, verschrikkelijke, intensieve strijd ons. Wij moeten gaan strijden tegen verschrikkelijke machten, tegen de machten van liegen, machten van hoererij, stelen, afgoderij. Wij moeten gaan strijden tegen deze machten. En als wij die machten niet kunnen overwinnen, dan zijn wij niet waardig om het koninkrijk binnen te gaan. Ik zeg, wie zich niet verlogen, zal mijn discipelen niet kunnen zijn. Discipelen kunnen zijn. Broers en zuster, Jezus gaat uw huis niet voor u komen schoonmaken. Dat moet je zelf doen. Jezus zal niet voor u komen koken. Of uw bed voor u opmaken. Nee. Dat moet u zelf doen. Bepaalde mensen denken, ik zit lekker thuis en God gaat mij zegenen. Nee, het gaat niet zo. Al die mannen Gods, vanaf het begin tot eind, Genesis tot Openbaring, zien we daar, het is een en al strijd. Al die mannen Gods, ze moeten strijden en overwinnen. En een van die mannen die hebben gestreden en overwon, was Jacob. God, u gaat niet weg. In Egwe, God, u blijft me voor zien. Het is een heel mooi verhaal daar. En de naam van Jacob werd veranderd in Israël. Hij heeft gestreden en hij heeft overwonnen. Overwonnen betekent, God heeft zijn verzoek gebeden verhoord. En Jacob's naam is veranderd naar Jeruzalem. Jeruzalem betekent God chosen one. En vandaag hebben we ook een land die vernoemd is naar Jacob, Israël. Israël. Prijs God, broers en zuster. Mozes moest strijden. David moest strijden. Al die apostelen moesten strijden. Gideon, Elia, al die profeten. Men denkt, God kind ben geworden. Alles is koek en ei. Nee, je hebt prediker, mensen die je zoet houden met mooie woorden. Ik spreek doorbraak over jou. Ik spreek dit over jou. Ik wens je dat. Geweldig. Wishful thinking, dat is mooi. Maar het gaat niet zo makkelijk als men denkt. Die apostelen gingen van gemeente naar gemeente. En die apostelen van het eerste uur hebben de gemeenteleden bemoedigd en ook vermaan. Vaak wanneer je bemoediging, we moeten ook vermanen. Gods woord is te bemoedigen, te vermanen en te corrigeren. En hij zegt aan die gemeente daar, door vele verdrukkingen, door vele strijd, zal men het kingdom koninkrijk beërven. Niet één, niet twee, veel. Israël was in strijd verwikkeld. En het volk ging schuilen voor de vijand. Maar Gideon was niet bang. Gideon was bezig eten te bereiden voor Gods volk. Toen verscheen God aan Gideon. Gideon, gij dappere held. Gideon moest strijd leveren. Wij zullen zien hoe we moeten strijden en wat is de geestelijke strijd die we moeten strijden. De strijd die we moeten strijden

uitschelden. Of je baas te gaan uitschelden. Of je buurman te gaan uitschelden. We strijden niet tegen buurman, niet tegen je kinderen, niet tegen je vrouw, je moeder, nee. Maar we begrijpen de Bijbel niet. We vechten tegen de duivel. Het is de duivel misschien, of niet misschien de duivel, die u kent, uw moeder, uw man, noem maar op, zal beïnvloeden om u aan te vallen. Dan moet u handelen als Jezus. Ga achter mij, Satan. Toen Petrus zegt, Jezus, in ego naar kruis. Het was ook een aanval van de duivel. Jezus zegt aan Petrus, ga achter mij, Satan. Ga achter mij, Satan. Gij zijt niet op het dak, die dingen der gods, maar op die der mensen. Dingen van de mens is ook de dingen van de duivel. Dingen van de duivel. En wij zien ook daar in Openbaring, laatste avondmaal, de Bijbel zegt, de Satan voert in Judas. Ze Satan voert in Judas. Jezus wist het ook. En hij zei, Judas, wat gij wil doen, doe het met spoed. We zien ook in het paradijs, Hof van Eden daar, de duivel heeft Eva verleid, ongehoorzaam aan God. Wanneer God spreekt, komt de duivel ook. God heeft gesproken en de duivel komt. En het was een heel klein verschil. De duivel gaat je niet zeggen om een bankmachine te gaan roven, breken. Een kleine leugen, een kleine handtekening is bijna erger dan een bankroeven bijna kan zeggen. De duivel is sluw. Hij komt als een engel des licht. Om de duivel om te strijden, hebben we wapens nodig. En de wapens die wij nodig hebben, er zijn geen wapens, die bommen en al die toffe geweren. Het woord van God, eerlijkheid, reinheid, nederigheid, zo gaan we de duivel winnen. Jezus zegt, de duivel komt en hij heeft aan mij niets. Hij komt en heeft aan mij niets. De duivel kent de Bijbel heel goed. Als we denken dat de duivel geen kracht heeft meer. Ik hoor vaak liederen zingen, de duivel is under my feet en zo, al die dingen. Hij is onder je feet, ja. Dus wanneer iemand je huis breekt, is het niet de duivel. Want hij is onder je voet. Dus het kan niet de duivel zijn die je huis is gaan inbreken. De duivel is een geest. Paulus was bezorgd. Hij zegt, ik ben bang dat net als Adam en Eva, de slang, de gemeente zou verleiden tot zonde. Wij moeten strijden niet tegen kleine jongens, ik heb het al gezegd, niet tegen je kinderen, niet tegen je man, maar vaak, dat is hoe de duivel werkt. Vijandschap. Je praat niet tot je man of je kind of tot je broeder. Dat de duivel lakt ons aan. Ai, ik heb ze gepakt. Mooi zo, ik heb ze gepakt. Terwijl het is de duivel die dat heeft gecreëerd. Maar als je je broeder vergeeft, dan heb je de zaak gewonnen. Dan de duivel verliest de zaak. De duivel kan winnen of de duivel kan verliezen. Vergeef elkaar. Daarom zegt God, vergeef elkaar. Je praat niet tot je buurman. Het kan in je nadeel komen. Iets kan daar gebeuren bij jou. Je bent niet thuis. Het is de buurman, kan niet komen, want je praat niet tot hem. Dat is hoe die duivel werkt. Strijden, broers en zusters. De Bijbel is een boek of war. Openbaring 13 zullen we zien tegen wie wij moeten gaan strijden. Openbaring 13 vanaf vers 1. En ik zag, is apostel Johannes, een van die twaalf van Jezus, God heeft hem geopenbaard wat komens moet. Net als hoe God sprak tot Mozes, de profeet Jesaja. Ze zijn in vervulling gekomen. Jesaja had gesproken over een lam, Gods. Niemand wist wat een lam was. Misschien dacht men aan een slagerij en zo. Maar de lam was Jezus. Niemand wist het van tevoren. Wanneer God spreekt, we moeten geloven en gehoorzamen. Geloof en gehoorzamen. Wanneer we onderzoeken wat niet geopenbaard is, is niet geopenbaard. Dan laten we voor God over. We moeten alleen maar gehoorzamen. God heeft het gesproken, gehoorzamen. Net als je baas zegt, ga daar zitten. Je gaat of je kan met omslag. Baas zegt, doe dat, je moet het doen. Baas zegt, doe zo, je moet het doen. Je kan dat baas wat meneer doen. Baas krijgt gedaan, ga naar huis, je krijgt omslag. Uit mijn bedrijf. God heeft gesproken en wat God gesproken heeft, zal zeker in vervulling komen.

En exact uit de zee een beest opkomen. Johannes, evangelie apostel, Jezus heeft hem hemel getoond en wat komend moet. De beest uit de zee betekent religie. Wereld van religie. Het is niet letterlijk de zee waar wij hier zijn en zo. De zee, oceaan. De zee is, betekent wereldse religie. En de beest komt daaruit. Men vraagt vaak de antichrist zal komen uit zo'n land, uit zo'n land. Maar volgens de Bijbel, de antichrist zal komen uit valse religie. Mensen die de Bijbel kennen, daar zal de strijd moeten gevoerd worden. Dat is het probleem. In de gemeente, daar gaat de duivel gaat de mensen hebben, valse pastor, valse profeet, valse apostel, eigenlijk bischop, broer, we moeten voorzichtig zijn. Ik heb nooit gezien in de Bijbel een optreden van een bischop. Nooit gezien. Als er een tekst is, meld mij. Ik heb gezien hoe apostelen hebben gewerkt, profeten hebben gewerkt, evangelist, you name it. Maar ik heb nooit gezien dat een bischop, of dat Jezus een bischop heeft aangesteld, of dat een bischop, ik heb dat niet gezien. Maar de duivel, men is dronken aan titel. Bischop is een Babylonische toestand. Eer, plaats van eer. Ik ben dit, ik ben dat, men moet komen en me aanbidden. Dat is de geest achter deze titels. Terwijl Paulus, hoe dichter bij Paulus tot Jezus kwam, hoe minder hij zichzelf zag. Hij begon als een apostel, Paulus. Dan als een heilige. Dan als een zondaar. Maar wij gaan feest. We zoeken naar titel. We willen dit, we willen dat. We zijn dronken aan titel. Maar agge dingen zijn toestanden die verwarring brengen. Toestanden die verwarring brengen. Where do we go from here? Where do we go from there? Where do we go from here? Where do we go from there? Where go? De mens is altijd op zoek naar mooie dingen, nieuwe dingen, dit dingen, dit dingen. Ik was laat bij een broeder thuis en I'm going to try one gospel dat weer. Give me that old time religion. Give me that old time religion. The old time religion is niets anders dan een evangelie wat Jezus voor ons bracht. Wat Paulus ook heeft gesproken. En Paulus heeft iets daar gezegd, ook een waarschuwing. Als iemand een ander evangelie verkondigt, zegt Paulus, afwijken dat hetgene wij, apostelen, wat wij van Jezus heeft ontvangen, het evangelie van Jezus, als iemand een ander evangelie brengt, zo iemand is een vervloekt. Je bent vervloekt, je gemeente is vervloekt, die mensen zijn vervloekt. Als je een ander evangelie brengt, afwijken van wat Jezus gebracht heeft. Voor ons, het evangelie is redding, bevrijding, heiliging, nederigheid, vergeving. Dat is het evangelie. Maar we hebben het evangelie tot een rommel gemaakt vandaag de dag. Meer de pastor, want zij naar die kerk gaan wakken. De gemeente, het lijkt meer op een money business rommel. Alles draait om geld. Geld, dure auto, dure pakken, dure dit, dure dat. Ik heb het al gezegd, Jezus sliep in een boot. Jezus was altijd met die apostelen. Maar wij zien nu, als ik hoor wat een pastor heeft, hoe duur die auto is die hij rijdt, hoe duur zijn woning is. En een gemeentelid met moeite betaalt hij zijn huur. Dan vraag ik me eigenlijk, is zo'n pastor, heeft zo'n pakken de lieden van God? Dat is de vraag die je afvraagt. Een echte pakken zal nooit zo leven. Nooit zo leven. Want de Bijbel zegt het mooi. Ze verkochten hun goederen en ze brachten aan de apostelen. Niet de bischop, de apostelen. En ze deelden accordingly naar behoefte. Zo iemand die 5 kinderen. Misschien een huis met 4 of 3 kamer. Zo iemand is alleenstaande. Dan heeft maar een kamer nodig of een halve kamer. Zo iemand heeft een gezin van 2. Je kan zeggen, je hebt een auto van 5 seat nodig. Je hoeft niet een auto gaan kopen van 100 seat. Auto gaan kopen. En je bent alleen. Wat is er aan de hand dan? Die dingen gebeuren niet in het koninkrijk van God.
in Babylon. That is in Babylon. One Buddha panting also. Fu tekwalene fu yep wangs ma ina gemeente. One Buddha panting also. That is liefde. Dat na lobby. Yep makandra. Het niet alleen maar met de mond. Lobby. Want dit is het tegenwoordig. Men heeft niet anders zeggen dan liefde. Me vraag ik, denk je dat Gods zegeningen zo eenvoudig is? Redding is gratis. Genade is gratis. Maar Jezus moet een dure prijs betalen. Jezus lijdenswerk was niet eenvoudig hoor. Misschien denk je dat dat eenvoudig was. We zijn niet eens bereid om te gaan naar Azië om het evangelie te verkondigen. Hoewel Jezus ons heeft gestuurd. Ga in de gehele wereld. Jezus heeft niet gezegd België en Holland. Hij zegt de hele wereld. Maar we zijn bang om te gaan. Zijn wij dan Jezus discipelen werkelijk? Ik weet het niet, maar ik twijfel. Broeder en zuster, de strijd die wij moeten voeren, nogmaals. Nog voor je opging, ga je kinderen niet aftakelen. Dat is niet het probleem. Een moeder heeft een kind van 6 jaar afgetakeld. Kan je voorstellen? Het is de duivel. We moeten strijden. Wanneer bepaalde mensen bepaalde gedrag vertonen, dan moet je de duivel uitdrijven. De duivel moeten we uitdrijven. Je zegt, drijf boze geesten uit. Dan moeten we de duivel uitdrijven. Uit de mensen. Wanneer ze bepaalde mensen abnormaal gedragen, nog een kosamang, ga die man niet wegjagen. Er komt een andere demon met iemand anders komt daar. Je moet de duivel uitdrijven. That's it. Dat is waar wij moeten strijden. En vers 13 zegt, Torek, Openbaring 13, vers 1. En ik zag uit de zee religie, world of Christianity, Christendom, allemaal. Al die gemeenten, noem ze bij namen, allemaal. Ze zijn apart kunnen zeggen. Die is daar, we zijn dit, we zijn dat. Maar het is één duivel die ze gaat controleren. Allemaal die ze gaat controleren. Ik eet geen boulanger. Oké, dan ga daar, dan eet Antroa. Ik eet Antroa, oké, Kozeman. Maar allemaal zijn van de duivel. Zo, en hij zag de beest opkomen met 10 horens. 10 jessie. 10 horen, verschrikkelijk. 10 horen. En 7 koppen. En op zijn horen 10 kronen. Horen, Jesse, kronen. Je ziet, de Bijbel is een geestelijk boek. Wie nog weer een kunnen of maar Jesse. Of moet je spijkeren of noem maar op. Het is een geestelijk boek. God moet je helpen om het te begrijpen. Vooral pastor moet Sabgado woord toe. Als God je dit roept, pastor, draai de gemeente over. Anders ga je die mensen naar de verdoemenis leiden. De strijd, niet het begin is goed, maar het einde van is goed. Die 7 koppen, men heeft ook aantal, men heeft ook een uitleg. Het zijn dit koninkrijken of dat of zo. Ik zeg het al, als God spreekt, de Bijbel, is niet om aardse dingen. Het gaat om geestelijke dingen. Die 7 koppen zijn 7 headpastor of zo zou zeggen. 7 headpastor of 7 hoofdreligie. Met grote macht. 7, zegt de Bijbel. En die 10 koppen, die 10 horen, zijn zo zeggen oosten. Ze hebben geen gemeente, ze hebben geen leiding of als goeddanig, maar ze hebben wel gezag, macht hebben ze gekregen. Om het werk te doen, van de duivel te doen. Zoals God iemand nodig heeft, zo heeft ook de duivel mensen nodig heeft om het werk te doen. En die 7 koppen zijn het man. Wat Bijbel zei, we trekken tegen overheden. Overheden betekent de top. Niet die kleine jongen of zo en zo. Tegen die moeten wij strijden en die moeten we overwinnen. Die moeten we overwinnen. En met Jezus zijn we in staat. Maar zonder heiliging, als je niet heilig leeft, je vervoert, noem maar op. Nog een bestaat dimmering. Voorzichtig. Broeder en zuster, en de beest, en het beest, vers 2, dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als van een muil van een leeuw. Als. En de draag gaf zijn krak, die dibri, die de mamakti, en zijn troon en grote macht.
Zegt de duivel kan mensen ook beïnvloeden, overnemen en macht geven. Kijken we tegenwoordig als de duivel iemand vindt, wan zing vrouw, hij kan veel vernietigen. De jeugd wordt nu verpest en vernietigd met alcohol, vrije seks, aids, al die toestanden, allerlei kaboula muziek. Vindt iemand, merk je die persoon als een rolmodel, maar in de long run, waar ik woon daar, in mijn buurt daar, ik zag daar mooie meisjes, mooie dames, jaren terug, ik schrok dat mij hun zo'n mooie dame kon naar school gaan, kon een mooi leven leiden, maar door de leugen van de duivel is ze in zo'n toestand beland. De duivel komt niet als een maffia. Hij komt lekker met jou. Mooi lekker komt de duivel. He will love you. He will love you. The devil will love you. He will use you. And then he will refuse you. Zo werkt de duivel. Hij neemt u. Hij gebruikt je, misbruikt je en dan kom je weg. Iemand zegt, als je de duivel laat, dan zeg je, ik bepaal eens maar lief voor een vrouw, kan je nooit van een vrouw morgen kan je. De mij taki, omdat mijn neef had, dat is omdat mijn taki. Maar de Bijbel zegt, Isabel was een vrouw en engelen hebben daar gestoten. Dus dat omdat mijn neef had, is geen Bijbels. Na Libis Matagati, Bijbel Matagati. Eva was een vrouw. Isabel was een vrouw. We zagen in de Bijbel daar, we zien ook daar verschrikkelijke vrouwen. En tot nu toe gebruikt de duivel vrouwen. De duivel gebruikt vrouwen om mannen. If you take you know a man of God, dan moet je bepaalde dingen overwinnen. Als je take you know a man of God, of party, you know dat, you know dat, you know zo. Dat saptaki, je moet overwinnen aan los te voorstien. Omdat de duivel gaat vrouwen op je pasturen. Sent by the devil. Samson was een powerful man. Maar geen zo'n plein aan Asondo. Delilah werd gestuurd door Biggie Boy. Ubotaki. Papa en mensen worden gestuurd. Ze worden getraind. Hoe te komen, wat te doen, hoe te doen. Getraind. En op je afsturen. En if you don't mind, you love vrouw, je bent een rokkenjaker, dan je nakpanya. En dat is met Simpson gebeurd. En vandaar ook veel mensen. Meer van, man had dat in een preekje, man die een biertitel, die maakt om mijn vrouw, minusabi, het moet onderzoek worden, minusabi. Maar we zien dat veel mannen gods, die man broer, man vader. Door vrouwen. Sent by the devil. Men zegt, Jezus zegt, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Niks voor een man tak dat in de leiding. Het is mooi gezegd, vergeef het hun, ja. Want ze weten niet wat ze doen. Maar die man die zie, mino, vergeef de man die zie. Omdat die man is af bliksem toen Sandia doet. Dus de man is af Sandia doet. Mino, vergeef de man die zie. Want die is af Sandia doet. De man gaat nog sabi. Maar vergeet je, maar deze mensen zijn die de boom. Maar if you take you a chara word, dan kan je paar dingen niet doen. Voorbeeldig moeten zijn. Voorbeeldig de gemeente. Nu, al die pastoren nu, moeten hun leven gaan checken. Moeten een voorbeeld zijn voor de kudde die je leidt. Mensen kijken naar ons hoor. Want zuster, dat je in haar gemeente, mikoleer, hoererij, in haar gemeente. Meneer van mijn pastor. Mileren voor mij dit, mileren voor mij dat. Na in een gemeente. Want mataki mipchim ben een heel lieve dame. Sinds dat wat keertje, apchim broeien, ik kan niet met haar praten. Andere moeders zeggen ook, positief. Maar dat ik ging naar de kerk, ze is nu heel gehoorzaam geworden. Dus we moeten God vragen, heren, stuur me naar een gemeente waar Jezus centraal is. 1. Waar de pastor Santa Elibi Santa. 2. Waar liefde is. 3. Dan ga je groeien. Als je woont in een huis met een man. Wanspa ede vrouw. Mijn God, Yosiki, je doet ook hey. Ik vind iemand gemeente. Zo spa ede tak matoren en al die toestanden. En de pastor weet. En hij kan niet optreden. Hij kan ook niet optreden. Want hij heeft compromis gesloten.
De gemeente is geen show. Het is serieus. Wij moeten ons klaarmaken. We moeten ons overwinnen. De zonde. Dat is het wat, wanneer wij samenkomen. Want de duivel is reëel. Je broers en zusters, de draak, de duivel, gaf macht. Aan macht die bepaalde mensen, willen ze leiders en zo. Nu kwijt je preek en zo. Pastor die meis. Ze hebben macht. Ze kunnen mensen makkelijk beïnvloeden. En we gaan gewoon mee. Ze zeggen, we gaan gewoon mee. En pas als het kwaad geschiet is, dan, op mijn gunst, dan gaan we niet praten. Ik zeg het al. Als je de hele dag zegt, mijn pastor, mijn geestelijke leider, mijn dit. Je moet niet komen zeggen dat hij je heeft misbruikt. Niemand gaat je willen geloven. Al is het waar, niemand gaat je willen geloven. Broers en zuster, God is goed. Hemel is geen bakoeverwinkel, zeg ik altijd vaak. Als je in de hemel wil, Jezus zegt aan Nicodemus, Nicodemus bekeert u. Anders zal je het koninkrijk God niet beërven. We zullen zien daar wat onze loon zal zijn. Openbaring 1. Dan gaan we een paar teksten lezen. Openbaring 1, vers 7 zegt. Ik ga je alles lezen. Wie overwint, zegt Jezus hier via de apostel Johannes. Wie overwint, hem zal ik geven te eten. Van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Denk maar aan Adam en Eva. Toen ze aten van de boom des kennis en goed en kwaad. God stuurde engelen sjerp om hem weg te drijven in het paradijs. Omdat ze zouden gaan eten van de boom des levens. En ze zouden dan eeuwig in een zonde leven. Dus dat wilde God niet. En God stuurde engelen om de boom des levens te beschermen. De boom des levens. Dan denken we ook aan Mozes en de rots. De rots was Jezus. De boom des levens is het eeuwig redding woord van Jezus. Boom des levens. Eten van en zo. De Bijbel is een geestelijk boek. Nog een attackje en zo. Openbaring 2, vers 11 ook. Zien we verder ook. Vers 11. Wie overwint. Zie je daar? We moeten overwinnen. Dat betekent om te strijden. Fetti. Het niet zitten, mooi zitten. En mooi talk. Ai, bless you. We wensen je bless you day. Succes. Ja, dat is alleen maar wishful thinking. Maar je moet gaan werken. Je moet gaan vasten. Je moet gaan vergeven. Je kan niet in zonde leven. In de hemel. Wat gebeurt met jullie? De Bijbel zegt, uw koninkrijk komen. Op aarde, zoals in de hemel. In de hemel is er liefde, eenheid, vergeving, gezindheid. Daarom, de aarde, deze aarde zal weggevaagd worden. Al die mooie gebouwen zullen weggevaagd, omdat het zonde is doorgedrongen. Alles is besmeurd met de zonde. En God gaat deze wereld moeten wegvagen aan de tijd van Noach. Het gaat gebeuren, God heeft gesproken, het gaat gebeuren. Maar God wacht, net als Mozes. Mozes moet eerst bouwen. En nu, de tijd nu, wij bouwen aan onze bekering. Hij werkt aan onze bekering. Maar dat kan niet eeuwig zijn. God gaat komen. Je zegt, hij komt als een dief in de nacht. Plotseling. Nu, we hebben genoeg tijd. Op dit moment kan een ieder gered worden. We zeggen, mijn lieve zoon, mijn vervoer, alle gaan ik op boem. Schokken, ik kies me. Mijn gewakka, not nog zijn. Dit man heeft vindt me. Bepaalde mensen zijn blij. Valse blij. Die gaan voeren, schokken, ik vind je. Maar die heb ik gewoon gewoonte. Je hebt geen probleem. Je hebt geen probleem. Dus we moeten werken, broers en zusters, aan onze bekering. Dat is de job. Jezus kwam met één doel. Om te sterven aan het kruis voor onze zonde. Dat was zijn missie. En hij heeft gezegd daar aan het kruis. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? God moest Jezus verlaten. Waarom heeft God Jezus verlaten? Mensen zeggen, om de zonde. Als je zonde, God gaat je daar toch niet verlaten om zonde, tenzij je niet vraagt om vergiffenis. Maar het woord moest in vervulling komen. Dat hij zou sterven aan het kruis. Het moest in vervulling komen. Dus het was niet het zonde dat God hem niet verlaten, want
Hij heeft niet gezonden. Integendeel heeft hij zonde op ons op zich genomen. Maar het woord moest in vervulling gaan. God heeft niet verlaten om de zonde. Helemaal niet. Maar het woord moest in vervulling gaan. Dat hij zou moeten sterven. Jezus zou sterven. Al die dingen waren geprofiteerd. Net als de tijd van Abraham. Het volk zou dingen zijn in Egypte. Vreemdelingen. Jaren daar. Als slaven. Het was geprofiteerd. Maar al met al. God werkt naar een doel. Het leven is geen rozengeur en maneschijn. Als we denken dat we thuis willen zitten in onze rocking chair. En zo. Alles is tot mij komen. Het leven gaat lekker gaan. Ik hoef niet te baden. Ik hoef niet te doen. Nee. Lissiman, God zal Lissiman ook oordelen hoor. Die Lissiman, Lissievrouw, God gaat ze ook oordelen. Denk maar aan die talenten daar. Iemand had een talent. Hij heeft het niet gebruikt. Ook niet op de bank gezet. En de meester kwam terug. Hij zegt, gij luie slaaf. Ga. Zie je daar? Lissiman zal God ook oordelen. Ook Lissievrouw. We leven in een andere tijd nu. We leven in een andere tijd. En welke tijd is dat? The time of the second coming of Jesus. Langzamerhand, wij komen de Bijbel meer te begrijpen en te verstaan. Man en vrouw, we zeggen vaak, de man is het hoofd van het gezin. Amen. Dat is Bijbel. Maar de realiteit, een vrouw die alleen woont in huis met die kinderen. Wie is het hoofd van die vrouw? Die kinderen? Die kinderen? Nee, als we zeggen, man en vrouw in Gods ogen zijn gelijk. Maar hun werken is misschien anders. Een man is niet beter dan een vrouw of omgekeerd. Ik was laatst op een les. Het was een juffrouw daar. Die ons onderricht en zo. Het was een vrouw en zo. Dus vrouwen kan God ook gebruiken. Het is niet, we hebben niet gezien dat Jezus gezegd heeft dat een vrouw niet mag prediken. Jezus heeft dat niet gezegd. Iemand heeft dat gezegd daarop. We zien daar Paulus daar. Paulus kwam tot bekering. Paulus was niet een van die 12 apostelen. Paulus had ook gezegd, het is mijn mening, zegt Paulus, naar mijn mening. Paulus zegt, het is niet toegestaan dat een vrouw moest spreken in de gemeente. Het is niet toegestaan. Terwijl Jezus heeft een vrouw gestuurd om het evangelie te gaan verkondigen. Jezus heeft dat gedaan aan een vrouw. Vrouw, ga terug. Als een evangelist. En go take it and smile. Missen je Jezus tegen vrouw. Ik heb je gestuurd. Niet een apostel. Niet Paulus. Jezus tegen mij. Jezus stuur je. Ga. Uit je evangelie. Jezus zegt. Leer hem te onderhouden. Tegen de apostelen. Leer hem te onderhouden. Alles wat ik u bevolen heb. Dus wij kunnen vrouwen ook uitzonden. Want Jezus heeft dat gedaan toch? Dus als wij zeggen, vrouwen mogen niet prediken, dan zijn we daar contrast tegen Jezus. Mensen denken dat ze superieur zijn. Nee toch? En liefde, als liefde daar is, dan zijn we nederig, onderwerping aan onder elkander. Jezus heeft alleen maar mannen gebruikt. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen niet mogen gebruikt worden. Ik zie geen duidelijke tekst in de Bijbel. Daarom zeg ik, als er een tekst is, dan laten we weten, laten we zien, kom met een tekst. Dan zeggen we, oké, vrouwen, kijk, niet prediken in de dienst. Vrouwen moeten zich rustig houden in de dienst. En als die vrouwen wat te weten willen komen, moeten ze hun mannen thuis vragen. Maar als ze geen mannen hebben dan, als ze geen man heeft dan, dan wie moet ze vragen dan? Bierman, dat kon later, mogen we bierman, dat kon 1/2 maanden, dan mogen we shift. Dus een vrouw kan Gods stem ook verstaan. Maar ik zeg dit, bij je man, bij je vrouw, je leven moet up to date zijn om te prediken. Voor Chaga de woord toe, je leven moet up to date zijn. Een pastor is geen bobo. Eigenlijk een pakker die zegt, vaak zeggen we onder koffering van mensen. Dat ding moeten we niet, dat ding, ik vraag me eigenlijk af als we de Bijbel goed begrijpen.
Er is maar één covering. En dat is de Heilige Geest. Iedereen heeft koffie nodig. Je pastor heeft koffie nodig. Buurman, you name it. En van wie? Van de Heilige Geest. We hebben gezegd, in de lachen der dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Ook vrouwen, jongelingen ook. We moeten niemand onderschatten. Want het was een klein meisje hoor. Die een rol heeft gespeeld bij de genezing van Naaman. Het was een klein meisje. Het was ook een klein meisje in het hof. Petrus was ook daarbij. Petrus was ook daar. Dit we moeten, we schatten niemand, klein of jong. Je moet alleen maar op de plaats zijn. Je moet alleen maar gezalfd worden. Garom kario. Garom dangayo. Garom senyo. En if dat garom senyo, dan wacht hij in die vruchten. Per de vruchten. Maar net wat ik zeg nu al, nu is nu de tijd nu, is uiterlijk. Mooi disi, mooi dati, mooi zus, mooi dati. Maar binnenin, een mooi dit gebouw geef je geen vredig leven hoor. Peace, je kan in een klein kapotte huis wonen, maar je bent gezond, je hebt vrede. Dan iemand die in een geweldig groot ding woont. En alleen maar vechten. We hebben gezegd, het is beter een klein ding te eten met vrede erbij. En digi nyanga digi dringi nanga fit fiti. Broers en zusters, de tijd vliegt, zegt men. De strijd is niet met je kinderen. Udoko fondem ching. Nogo kos buurman. Nogo kos as densma. Nogo kos disi. Kos di dibri. Jezus heeft nooit gezegd dat wij mensen moeten uitdrijven of uitsluiten. Je hebt mensen die zeggen vaak, ga niet om met mensen met negatieve energie. Mensen die slecht praten over voor jou. Je moet niet met ze meegaan. Dit soort uitleg is des duivel, is des hel. Toen wij nog zondaren waren, stierf Jezus voor ons. Want dat is maar niet zo verstoot nu. Ga je lekker nodig hebben. Ondanks Petrus zo vaker fout heeft gemaakt, heeft Jezus hem toch uitverkoren om de leider te zijn van de apostel. Weg we zouden dat niet doen. Al die mensen die Jezus hebben gebruikt, waren mensen of doodvol karakter. Waren mensen waar je zou twijfelen. Maar God ziet het hart. Wij zien het buitenkant. Zelf een profeet Samuel, toen hij moest salven, een van die zonen van Isaïe. Een profeet heeft ook fouten gemaakt. Een profeet is geen God. Hij zegt, dit moet het zijn. Hij keek naar het uiterlijk. Maar David was op het vel. En toen vroeg de profeet, heb je nog zonen? Want God heeft gezegd, nee, geen van deze. Had hij eerst in het begin Gods gezocht, zou hij gelijk naar David gaan. Hij zegt, ik heb nog een zoon daar op het vel, de jongste. En zo is hij gezalfd. Dus weet je dat, als we kijken naar het uiterlijk, mooie gemeente, mooie vrouw, mooie spanvrouw, mooie disi, wow, geen probleem. Vooral die jonge mensen, ze kijken naar uiterlijkheden, mooi pokoe, mooi dit. Daarom moeten we moeten mensen helpen, leren om keuze te maken. Rasha, wat heb je? Het tijd vliegt, till next time. God bless you all, God bless you all, God bless you all. Till next time, in Jesus' name, amen.

0: Het is 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: weer. Zeker voor jou. Ja. Hey. Apple Sketchers, dat maakt ieder blij. Mm. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Apple Sketchers. Ketchup with Apple Sketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Trend Direct for you, Ultima Hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: morning.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi abere no sa abibi e gaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni. Weri yu kondom, noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fu en.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Ruby! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet naar niks doe.
2: Jij
1: hebt
2: niet dingen
1: aanbesteld, Ruby. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. De geest voor leukens, hij valt ook toe ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokken. People libi ei brocco, waar heri kondre kan brocco, door leugens. Lei, zo ze lei, de lei moffo voor people. Hij verspreid moro snel, moro waarheid. Kan je taki waarheid, smano wa arki. Maar taki lei, verteri lei, alles mag een arkio, alles mag een arkio. Ik heb het persoonlijk ervaren. Je hebt voldoen, no is maar nooit. Kan lees maar een sabio schrijf. Maar daar is zo many lei voor taki. Daar is zo many lei voor verspreid. Panja alle soorten lei. Links en rechts lei. Lei moffo. Nou wat gevaarlijk, Sani Giwanasi. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani, giwa gezin. Lei moffo, campagne wa heer kondre, chari chaos en verwarring. Lei, lei, overal you can see lei, overal you can smeri, lei, overal you can jere, lei, lei de links en lei de rechts. Lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo zo lei. Lei moffo, en chari, hungry, kong. Lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kong. Lei. Zodra was ma op een moffo tegenwoordig, na zo zo lei je e jere. Fake news, net news. Lei nieuwsu, tegen verkondig lei, en tegen klari panja lei. Den e praxeri, a resultaat. Den e praxeri, die nagevolgens. Den e praxeri, sa lei ken veroorzaak. Panja lei abrawasma, snel. Panja lei abrawasma, makkelijk. Panja lei abrawasma, hij gaat snel, snel. Maar tegen je ba, panja lei abrawasma, dan sa je abna in atori. Zo'n voordeel, je habi, tegen je panja lei abrawasuma. Zo'n voordeel, je habi, tegen je broko van traman gezin, nanga je lei. Zo'n voordeel, je habi, dat je draai was ma verstand nanga je lei. We zien om niet sma, dat mij last de verstand. Dat mij last de verstand, dat ik denk je na. Ze denken niet na, dat ik praxeri vos den taki. Dat je go tak was zani, praxeri eerst zij go taki. Zij go taki, dat ik berust op waarheid, of dat op lei. Voor people, voor sma, die mij taki lei, of die mij verteren van tori, om de jere tori voor een trasma. De no verifiëren tori, de no checken tori, de no onderzoeken tori, de no lukken van tori, boom. Maar de jere no mo. Jere, de jere no mo. De jere no mo. Kondre lei nang asma sa, lob jere tori. Je loopt jere tori, je kiest tori voor jere. Maar te je jere a tori, en je kiest een tori voor jere, fos je panja a tori, like mofo koranti, fos je panja a tori, like de news media,
fosse paniatori, lecchio mofo e ghio rocco, fosse paniatori, fracchio e gaaf. A tori sa miere, is it waarheid? Ade et? Is it geverifieerd? Bewijs de natori samotaki? Verificatie de natori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan, Piet en Klaas?

zal schade. Je kan met pasa. Zal schade ook komen. Door de tori zei otaki. Maar no, je loopt je tori en je loopt je tori. Want zolang je nog je tori, in een vier boom, zo voor people de. Voor people, zolang je nog je tori, voor je tori, in een vier boom. Einde van de dag moest je een tori voor je. Wens je tori naar lei? Wens je een tori naar de schrijf making? Want dan heb je een fabriek voor meki lei? Oh, dan gi lei. Dan gi wat tori. Dan gi wat tori omdat je een tori man. De sabi tori man loopt die tori. Zo den loopt die tori, want een tori man. En tori man lai na kondre. Tori man lai in je beertie. Tori man lai na je rocke precies schrijfie. Want allemaal loopt die tori. De loopt die tori met verschillende bedoelingen. Ja, smaak die tori met verschillende bedoelingen. If one smash you, then I love you, then I sap, then I want you, then I mat, then I want you, then drop it, then deng sabi fa, then ga fin one tori, forgive you, of, I don't forgive you, ma verspreid, for verspreid na trouwen. So that trouwen can begin denki hungry for you, and denki lay for you, and denki doti for you. And a tori this is a yogi, is a leukens berust. Leukens is a dodelijke iets. Weet je, voor lei, give your mati. Voor lei, give your brada. Voor lei, give your sisa. Voor lei, give your geloven, genoten. Of voor lei, gewoonlijk, walibisma. Is een gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma. En kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo, kan vernietig moro erk wapen, moro erk geweer, moro erk explosie, moro erk bom, moro erk sali sanken, chari chaos en vernietiging. Lei moro erk, lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat het he, alle tori zijn kom op uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij God zonder verkiezing strafu. Maar een leukenachtige mens, met een leukenachtig mond, met leukenachtig woorden, vinding straf. Want wat u zei met uw mond, wat u zei met uw woorden, wat u zei, het zij in woord of in daad, u zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit, de derde wet van Newton, u kent Newton, de derde wet van Newton, voor iedere actie, van reactie denk. What goes around, comes around. What you sight, shall you oosten. You do boom, you go fin boom. Anotire, anotamare, ma yo fin boom. You do hungry, hungry will come meet you. You dig your honor, give one trawan. You strefi ke fadon, gona in. No put spikri in your mati saka. No put spikri in your mati suzu. If you no man tak boom, no tak hungry. If you no man do boom, no do hungry. If you no man taki boom, no taki lay. It is tijd, hoog tijd. It is the tijd. Dat we char one kinky in we egi moffo, in we egi wortu, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen.

0: en beërf zegen in Jezus Christus' naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezegende plaats te komen. Molenpad 52, u bent van harte welkom. U bent een man, u bent een vrouw, u bent iemand anders, iets anders. U bent welkom. Welkom in de gezegende plaats waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn wij nog steeds in leven. Want de waarheid maakt ons vrij en geeft ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 6 uur aan het Molenpad. Uw one-stop-adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52 te Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. En amen.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht

De diensten zijn zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valken, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar monino sari boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomy man, en hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6 in 1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.